stand du für den Boskeblaum, für jun leive Frau. Meneer de Bos, ik hoor u zeggen, wel waken wil, ken waken. Mensen moeten naar het kloon,

En ik zag om denk, dat is mooi, mijn bank reken gruit. Ik vroeg me wel eens af, of me al vergeten is. Dat hem goud gooit, dank het ook aan mij, was wel nooit zou geen.

0: 3 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Premier Jette heeft opnieuw het geweld bij AZC-demonstraties veroordeeld. In een Kamerdebat over geweld in de samenleving waarschuwde hij voor de gevolgen van dat geweld voor de democratie en het goed praten ervan. Doordat de protesten intimiderend zijn, durven lokale politici en burgers niet meer te zeggen wat ze vinden, zei Jette. Hij betreurde het dat niet de hele Tweede Kamer het geweld afkeurt. Daarmee doelde hij op Forum voor Democratie. Die partij kreeg er ook van veel andere partijen van langs, omdat Forum woorden als omvolking en remigratie gebruikt. Voor de vierde nacht op rij slapen asielzoekers in congrescentrum Hanzeplaza in Groningen. De stad vangt de asielzoekers op omdat het in het aanmeldcentrum in Ter Apel te druk is. In de ochtend worden ze weer terug naar Ter Apel gebracht. In Syrië zijn resten gevonden van chemische wapens die onder dictator Assad zijn gebruikt tijdens de burgeroorlog in het land. Dat zegt de organisatie voor het verbod op chemische wapens. De organisatie heeft op verschillende locaties tientallen raketten en bommen met chemische munitie ontdekt. Ook werden chemicaliën gevonden die nog niet in wapens waren verwerkt. Er zouden 18 mensen zijn opgepakt die onder meer een hoge functie hadden in het leger en in de politiek. Het regime van Assad viel in 2024 en sindsdien zit de dictator in Rusland. De provincie Groningen gaat vanaf dit jaar de vlag hijsen met Kitty Kotti. Daarvoor wordt het vlagprotocol in de provincie aangepast. Op 30 juni hangt de vlag half stok om het slavernijverleden te herdenken. Een dag later wordt de vlag in top gehesen om te vieren dat de slavernij in 1863 is afgeschaft. Groningen is de derde provincie waar de vlag wordt gehesen tijdens Kitty Kotti. In Zeeland en Drenthe gebeurt dat al langer. Het weer, het koelt flink af, naar 10 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Overdag opnieuw zonnig en droog. Het wordt wel een stuk minder warm dan gisteren. In het noorden een graad of 18, in het zuiden 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go Non-Stop.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Premier Jette heeft opnieuw het geweld bij AZC-demonstraties veroordeeld. In een Kamerdebat over geweld in de samenleving waarschuwde hij voor de gevolgen van dat geweld voor de democratie en het goed praten ervan. Doordat de protesten intimiderend zijn, durven lokale politici en burgers niet meer te zeggen wat ze vinden, zei Jette. Hij betreurde dat niet de hele Tweede Kamer het geweld onvoorwaardelijk afkeurt. Daarmee doelde hij op Forum voor Democratie. Die partij kreeg er ook van veel partijen van langs, omdat Forum woorden als omvolking en remigratie gebruikt. Twee tieners uit Frankrijk hebben bekend dat ze een jongetje van 11 hebben gedood. De verdachten zijn een jongen van 16 en een meisje van 15. Het lichaam werd zondagmiddag gevonden aan een oever van een rivier bij de stad Rennes. Hij lag in een struik met een natte handdoek om zijn nek gebonden. De verdachten zeiden dat ze wraak wilden nemen omdat het slachtoffer voor tientallen euro's aan vismateriaal zou hebben gestolen. Tijdens huiszoekingen door de Franse politie werden vispullen van het 11-jarige jongetje gevonden bij de twee verdachten. In Zwolle is een man van 51 aangehouden voor een liquidatie in februari. Toen werd vlakbij een molen een man van 34 doodgeschoten. Afgelopen donderdag deelde de politie beelden van de schietpartij bij RTV Oost in de hoop op een doorbraak. Of de tips die na de uitzending binnenkwamen tot de aanhouding hebben geleid, is niet bekend. Eerder was het wapen al teruggevonden dat werd gebruikt bij de liquidatie in Zwolle. Als derde provincie gaat Groningen de vlag hijsen op Kittikotti. Met de herdenking van het slavernijverleden op 30 juni hangt de vlag half stok en een dag later wordt de afschaffing van de slavernij gevierd. Ook Zeeland en Drenthe hijsen de vlag tijdens Kittikotti. Het weer koelt flink af, naar 10 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Overdag opnieuw zonnig en droog. Het wordt wel een stuk minder warm dan gisteren. In het noorden een graad of 18, in het zuiden 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go, het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8 en wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu, Go, non-stop.

0: na het nieuws van 5 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In een Kamerdebat over geweld bij onder meer AZC-protesten heeft Forum voor Democratie veel kritiek gekregen van andere partijen. Die vinden dat Forum het geweld niet duidelijk genoeg afkeurt. Fractievoorzitter De Vos zei dat wel te doen, maar dat vindt premier Jette niet genoeg. Jette veroordeelde het geweld bij protesten opnieuw en noemde het goed praten ervan gevaarlijk voor de democratie. Een ruzie om visspullen is een jongetje van 11 in Frankrijk waarschijnlijk fataal geworden. Het jongetje werd zondag gevonden aan een rivier. Hij was gewurgd met een handdoek om zijn nek. Twee tieners van 15 en 16 hebben inmiddels bekend. Ze zeiden dat ze wraak wilden nemen omdat het jongetje visspullen van hen had gestolen. De politie heeft in Zwolle iemand opgepakt voor een liquidatie in februari. Het wapen was eerder al teruggevonden, maar een verdachte was er nog niet. Daarom verspreidde de politie vorige week beelden van de verdachte. Omdat er nog iemand bij de liquidatie betrokken was, worden meer aanhoudingen niet uitgesloten. In Iran wordt na 3 maanden de internetblokkade opgeheven. Het is niet duidelijk of iedereen weer toegang krijgt. Het internet werd geblokkeerd toen 3 maanden geleden de eerste bommen vanuit de VS en Israël op het land vielen. Volgens het regime was de blokkade bedoeld om Amerikaanse cyberaanvallen tegen te gaan. Maar in Iran wordt het internet vaker geblokkeerd om opstanden te voorkomen. De gemeente Vaals legt toertochten voor auto's en motoren aan banden. Voortaan mogen er nog maar 4 tochten per jaar gehouden worden waar meer dan 50 voertuigen aan meedoen. Inwoners van de Limburgse gemeente vinden het te druk op de weg en onveilig vanwege de vele toertochten door de heuvels. Het weer, het koelt flink af naar 10 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Overdag opnieuw zonnig en droog. Het wordt wel een stuk minder warm dan gisteren. In het noorden een graad of 18 en in het zuiden 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go Non-Stop.

in Hoes. Verheug me alweer op het volgende jaar. Dan zet ik net als nou om 7 uur stal nog loor. Dan koop ik weer frisdrank in 17 soorten. En we staan.

0: nadat ze de mannen tot zo'n 20 meter zijn genaderd. Om bij de groep van 7 te komen, is geprobeerd het waterpeil in de grot omlaag te krijgen. Dat was lastig, omdat er de laatste tijd veel regen is gevallen in het gebied. Voor de reddingsactie krijgt Laos hulp van Thailand. Daar werd in 2018 een jeugdvoetbalteam na dagen gered uit een grot. Het weer. Het wordt opnieuw een zonnige en droge dag. Maar het wordt wel een stuk minder warm dan gisteren. In het noorden wordt het een graad of 18 en in het zuiden 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: En hier is Noordnieuws met Rob de Vries. Rob, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Aan de Zuidveldweg in Sellingen is gisteravond laat een woning uitgebrand. De brandweer had moeite om het vuur te blussen, want het kon niet veilig van binnenuit. Maar het lukte ook niet om een hoogwerker op te stellen vanwege de smalle toegang tot het huis. Het aantal SOA-besmettingen neemt toe in Nederland. Vooral gonorreu en syfilis zijn bezig aan een opmars. De GGD in Groningen pleit daarom voor een landelijke campagne om het condoomgebruik te stimuleren.
3: We proberen dit te stimuleren zonder dat er een beetje taboe weg te halen, te normaliseren. Maar dat lukt ons niet alleen. Daar hebben we echt wel landelijke steun voor nodig.
2: Een donor heeft nog één zegen nodig om zich te plaatsen voor de finale van de play-offs om de landstitel. De ploeg won gisteravond het derde duel van de halve finale tegen Leiden met 97-89. Spelverdeler Tim Hoeven is blij dat zijn ploeg weer op voorsprong staat.
4: Twee dagen geleden verlies in Leiden. Die kwam wel even aan, dus ja, goede reactie. En dat maakt deze zo lekker.
2: Bij winst vrijdagavond plaatst Donau zich voor de finale. Meer nieuws en sport straks om 6:30.
5: De Ochtendploeg met Edwin Paspeer.
1: Goedemorgen, zo even ademhalen op deze wat koelere woensdagmorgen na die warme dag van gisteren. Heb je een beetje kunnen slapen vannacht? Ja, goedenavond, goedemorgen. En welkom.
6: Goedemorgen.
7: Radio Noord. Goedemorgen.

0: 27 mei, met hier in de ochtendploeg Rob de Vries. Rob, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En Daphne Blank ook, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: En de vraag natuurlijk, hebben wij een beetje fatsoenlijk kunnen slapen met deze temperaturen?
2: Wow. niet echt, het was nog heel erg warm bij mij binnen. Ja. Zelfs vanochtend nog.
0: Ja, we waren aan het raam wagenwijd openstaan. Dat hielp wel, merkte ik toen ik vannacht de hal inliep, waar het echt wel beduidend warmer was. Maar ik heb gek genoeg wel goed geslapen vannacht.
1: Het koelde behoorlijk af en er stond ook nog een briesje. Toch hebben wij sinds vorig jaar de luxe van een airco.
0: Oh.
1: Ja. Die hebben we toch wel even gebruikt gisteren.
0: Dat kan me voorstellen, ja.
1: Ja.
0: Lekker, fris. Nou, vandaag is het ook frisser dan gisteren. Het is wel regelmatig zon, ook wel wat bewolking. En in plaats van richting de 30 graden van gisteren gaan we nu richting de 20 graden vandaag. En dan de komende dagen wordt het weer warmer. Gisteren was het de warmste 26e mei ooit in ons land, met meer dan 30 graden gemeten. En denk je dan, poeh, dat is warm. Zeker, maar het kan warmer. En best dichtbij. Want zowel voor de Britten als de Fransen was het gisteren de warmste meidag ooit. In Frankrijk vandaag trouwens opnieuw wordt gewaarschuwd voor temperaturen tot 39 graden. Dat is warm, hè?
2: Oh.
0: In Londen liep het kwik op gisteren tot ruim 35 graden. Dat hadden ze daar nooit eerder gehad. Het oude record, dat was bijna 33 graden stand uit 1922 en 1944. Best lang geleden. En ook in Frankrijk hebben ze alle records weer gebroken. En ook vandaag wordt het daar dus weer warm. Met als gevolg dat van alles en niks het niet doet natuurlijk. De Wegenwacht had het bijvoorbeeld gisteren druk. ANWB meldt flink wat meer pechgevallen gisteren door de hitte. Bijna 5000. En dat is zo'n 1200 pechgevallen meer dan op een normale dinsdag.
2: Ja.
0: Echt vervelend als je op de snelweg stilstaat. Bij deze temperaturen.
1: Ja.
2: Ja, dat had een vriendin van mij een half uur vanaf haar huis.
0: Oh.
2: Ja.
0: Het was warm hoor, op de snelweg, ja. Op het asfalt.
2: Ja, ja, dus daarom... gelukkig in de schaduw staan, maar... Pooh.
1: Ja, daarom had Rijkswaterstaat ook het hitteprotocol afgekondigd. Hè? Dan word je ook meteen opgehaald door een berger.
2: Ah, oké.
1: Echt snel.
0: Ja. Die berger moet er ook nog kunnen komen natuurlijk. En als het dan weer heel druk is, gaat er ook nog wel wat tijd overheen. Nou ja, vandaag hebben we dat probleem in ieder geval niet. Want het wordt gauw een graad of 10 minder. Dus mocht je allerlei dingen willen doen deze week, tuin of zo. Vandaag is de dag, want morgen wordt het al weer warmer. 27 mei, vandaag in 1935, was de officiële opening voor het publiek van het Noorderdierenpark in Emmen. Initiatief van Willem Oosting. De eerste dag trok al 5000 belangstellenden en werd gelijk een groot succes. En ook al verder uitgebreid. Inmiddels is het verhuisde dierenpark en heet het Wildlands. En dat is een stukje verderop in Emmen. Vandaag in 1998 degradeerde FC Groningen na 18 jaar uit de Eredivisie. Cambuur gaf de nekslag 3-1 voor de ploeg uit Leeuwarden. Twee jaar later, 28 mei 2000, zou de FC door promotie terugkeren naar de Eredivisie. Heette toen trouwens de KPN Telecompetitie. Wat echt de meest lelijke naam is die we ooit voor de Eredivisie gehad hebben. En vandaag in 2004 werd basketbalclub Donar voor de tweede keer in de historie kampioen van Nederland. Onder ook een lelijke naam, MPC Capitals. Door Den Bosch te verslaan in een serie van Best of Seven. Coach van Donar toen was Tom Boot, tweede keer kampioen in het bestaan. Later zou het nog een paar keer gebeuren. En 4 jaar later, op diezelfde dag, namelijk 27 mei 2008, ging Donar, onder de naam Capitals, failliet vanwege een belastingschuld. Allemaal op deze dag. En vandaag horen we dat Donar op de drempel staat. Rob zei net al, van de finale om de landstitel. En daarover later meer in de ochtendvloer. En eerst zometeen hier, natuurlijk, een vroege vogel.

0: Jenna Spyro en Material Lover. Het is 6:15.
1: Dit is De Vroege Vogel.
0: We gaan naar Trapel, naar Camping Moekenschat en naar Ronald Hurts. Ronald, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hoe was jouw Pinksterweekend?
2: Ja, hoe was je Pinksterweekend? De Pinksterweekend was ook gewoon mega. Wij stonden 150% vol, zeg maar. Het was, kijk, we hebben zoveel plekken, maar we hebben gewoon heel veel mensen op buiten de plekken gezet. Om iedereen maar een mooi plekje te geven op onze camping.
0: Ja, dat
2: was
0: dus,
2: prachtig. Ja,
0: ja dus je stond vol en dan kwamen nog een hoop mensen bij. En dat paste dan allemaal nog.
2: Ja, nou, we hebben dus zeg maar een 80 plekken, genummerde plekken. Maar buiten de genummerde plekken kunnen we de mensen overal nog kwijt. Dus ja, ik denk dat we aan de camping 2 keer vol kunnen zijn. Maar, dus dan moesten we, ja, dan moesten we best wel veel mensen teleurstellen.
0: Oh, oh.
2: Maar goed, ja, dat is leuk. Ja.
0: En aan de ene kant denk je als ondernemer natuurlijk, mooi als er meer aanbod is dan vraag. Maar het is ook jammer om mensen teleur te stellen natuurlijk.
2: Ja, maar heel veel mensen proberen 2 dagen van tevoren nog te bellen. Van, let's stop plek op de camping. Ik zei, nee man, we zitten helemaal vol. Oh, vast verlegen plekje. Nee jongen, nou gaat het niet meer lukken.
0: Nee.
2: En Hemelvaart stond ook vol. Alleen ja, dat was natuurlijk bagger weer. En dat, ja.
0: Wat verschil hè?
2: Ja, dat was een enorm verschil. En dan zie je allemaal vrolijke mensen. En het water is gevuld. Mensen liggen op het strand. Het was, tenminste, de beste man, dat was prachtig.
0: Ja. En wat heb jij de extra druk, neem ik aan, als zoveel mensen er zijn?
2: Ja, het is natuurlijk. Zijn wij aan het werk met een man of 4. Hè? We hebben natuurlijk de receptie wat bediend. En nou ja, vragen moet je beantwoorden. Ja, we zijn. Dat moet mij gewoon werken. Dat
0: En kun je er dan zelf ook een beetje van genieten?
2: Ja, kijk, weet je, we hebben die camping niet voor niks zo mooi gemaakt. Hè? Dat is, die camping moet vol. Dus het is ja, jammer genoeg, dan zie je maanden om 3 uur middags is het, nou ja, dan is 80% weer weg. En dan heb je een lege camping of lege camping. De seizoenplaatsen blijft allemaal staan.
0: Ja.
2: Er staan nu ook nog wel een stuk of 20 campers aan blijven staan. Zeg maar.
0: Jawel, hè? Nou ja, komend weekend wordt ook wel weer mooi weer, toch?
2: Ja, komend weekend gaan we natuurlijk ook voor rondje Tropel aan. Dan hebben wij een evenement. En dat was volle bak. Kijk, het is in Groningen natuurlijk ook een evenement. Maar ook wij in Trapel en erheen.
0: Ja.
2: En we zitten op dit moment op 650 deelnemers. Dus dat was een druk weekend. Ja.
0: Ja, maar dan ben je dus buiten de camping actief ook daarvoor?
2: Nou, de camping is altijd redelijk vol ook, maar er komen heel veel mensen op af.
0: Ja.
2: En je moet zo zien, er staat een fitness bij Moekenschat. En dus er staat een hier en een fitness hier. En met muziek en een eterij en drinkerij naar die tijd. Dus
0: leuk.
2: Ja, dat wordt een mooi evenement.
0: Ja, mooi man. Ja, dat kun je uitzien, denk ik.
2: Ja, zeker. Alleen dus een hele werk met opbouw. Nou, met de draaihekking en heel Trapel. We zitten heel Trapel op plaats. Dus ja, dat was echt een dingetje hoor.
0: Nou, mooi man. Leuk.
2: 55, moet je nagaan. Als je dat met 55 verkeersregelaars moet alle weken dicht zijn. Dus ja, dat is een organisatie hoor.
0: Ja. Maar wel leuk als het dan weer klaar is en het helemaal gelukt is, zeg maar. Hè. Dat is altijd mooi.
2: Ja, dat is.
0: Ik wens jou daar al veel plezier mee en een mooie week.
2: Dankjewel.
0: Tot de volgende keer, Ronald.
2: Jullie ook succes.
0: Mooi.
1: De Vroege Vogel. Nieuwe muziek uit Groningen hoor je bij Radio Noord.
3: Deze week Harry Nieuwhof met Let My Night Of Me.
4: Ik zou zeggen, Let My Night Of Me.
1: Gronings goud.

0: R.E.M. En Shiny Happy People. Het is 5 minuten voor 6:30. Dus even kijken naar het nieuws uit binnen- en buitenland. Let op je woorden en hits de bevolking niet onnodig op, zei premier Jette gisteren in een onrustig debat over het geweld bij asielzoekerscentra. En vroeg aan de Kamerleden om dat af te keuren, maar kreeg niet iedereen mee.
1: Ik had gehoopt dat we vanavond kamerbreed een veroordeling zouden horen van het verachtelijke geweld dat we hebben gezien bij een aantal demonstraties. En die afkeuring heb ik heel breed gehoord, maar niet kamerbreed.
0: En daarmee doelde hij vooral op Forum voor Democratie. Fractievoorzitter Lodewijk Vos verwerpt het geweld, maar zegt ook dat het een gevolg is van het falende asielbeleid. Premier Jette herhaalde nog eens dat strengere asielmaatregelen een topprioriteit zijn van het kabinet. Een man van 51 uit Zwolle is opgepakt voor betrokkenheid bij een liquidatie in februari. Toen werd een 34-jarige man doodgeschoten. Een paar dagen geleden nog had de politie bij RTV Oost nieuwe beelden van de verdachte gedeeld in de hoop op een doorbraak. De politie zegt na aanleiding van de uitzending meerdere tips binnen te hebben gekregen. Er zijn ook namen genoemd van mogelijke betrokkenen. De politie heeft dus één man aangehouden. Behalve zijn leeftijd heeft de politie niets over hem bekendgemaakt. Over de moord in februari is nog steeds veel onduidelijk in Zwolle. En de NASA wil een permanente basis op de maan. Die wordt de komende jaren daar gebouwd.
2: So we are discussing 3 moon-based missions and a series of additional awards with more missions to be announced in the months ahead.
0: Verwacht wordt dat astronauten vanaf 2029 beginnen met het opbouwen van een permanente infrastructuur. En vanaf 2032 gaan astronauten er wonen. Het uiteindelijke doel is dat de NASA met deze ruimtebasis Mars wil bereiken. Nieuws uit binnen- en buitenland, gevolgd zometeen natuurlijk door het Groningse nieuws. En wat zit daarin, Rob?
3: Ja, dan meer over de toename van het aantal SOA-besmettingen. Bovendien is er ook een verandering in het type SOA's dat veel voorkomt.

0: het even niet meer, Shell in Heartbeat. Het is 6:30. En hier is het nieuws. Rob, goedemorgen.
1: Goedemorgen. De jeugdzorg faalt keer op keer. En dat is niet alleen een probleem van Stadskanaal, maar van heel Nederland. Met die woorden ondersteunden alle partijen in de gemeenteraad van Stadskanaal gisteravond een noodkreet richting Den Haag. In het gemeentehuis was een spoedvergadering belegd waarin de politieke partijen hun zorgen uiten over de ernstige mishandeling in Stadskanaal van 2 kinderen van 6 en 7 door hun moeders. Pardon, deze moet ik starten.
2: Goede jeugdzorg vraagt om meer dan een reactie op incidenten. En laten we eerlijk zijn, dit is geen probleem van alleen Stadskanaal.
3: Te vaak zien we in Nederland dat verantwoordelijkheden versnipperd raken tussen instanties. Iedereen is betrokken, maar uiteindelijk voelt niemand zich echt eindverantwoordelijk.
1: Burgemeester Klaas Sloot van Stadskanaal wil dat Den Haag met landelijke maatregelen komt, omdat het volgens hem ook op andere plekken kan misgaan. Meer hierover later dit uur. Aan de Zuidveldweg in Sellingen is gisteravond laat een woning uitgebrand. Het vuur ontstond op de eerste verdieping, maar al snel sloegen de vlammen uit het dak. De brandweer had moeite om het vuur te blussen, want het kon niet veilig van binnenuit. Maar vanwege de smalle toegang tot het huis kon de brandweer ook geen hoogwerker opstellen. Bij de brand kwam bovendien veel vliegvuur vrij dat over de paardenschuur van de buren trok. Met een zogeheten waterscherm lukte het de brandweer om te voorkomen dat de schuur vlam vatte. Niemand raakte gewond bij de brand. Het aantal SOA-besmettingen in Nederland is de afgelopen 10 jaar fors toegenomen. Over Groningen zijn nog geen exacte cijfers bekend, maar de GGD verwacht dat ook in onze provincie sprake is van een stijging. Ook ziet GGD-verpleegkundige Marion Casimir een verandering in het type SOA's dat veel voorkomt.
4: Dus dan zien we meer gonorreu opkomen bij heteroseksuele stellen, bij mannen en bij vrouwen. Wat voorheen eerst voornamelijk bij de mannen die seksueel met mannengroep zat.
1: De gemeente Groningen heeft afgelopen nacht alsnog nachtopvang geboden aan asielzoekers voor wie in Ter Apel geen plek meer was. De noodopvang in voormalig congrescentrum Hanseplaza zou aanvankelijk na 3 nachten stoppen. Maar gisteren aan het eind van de middag liet de gemeente weten de opvang opnieuw te openen. Ook bood de gemeente Groningen aan de noodopvang met eventueel een week te verlengen, vertelt verslaggever Goos de Boer.
5: Maar er zit wel een voorwaarde aan. Het betekent eigenlijk dat er een oplossing moet komen voor lange termijn. Die garantie willen we eigenlijk hebben. Dan willen we nog wel een week de helpende hand bieden. En ja, zoek maar naar locaties. En daarbij doet de gemeente, vind ik wel bijzonder, de gemeente Groningen een suggestie om ook naar defensielocaties te gaan kijken.
1: De verwachting is dat er vandaag duidelijkheid komt over zo'n oplossing voor de lange termijn. En Donar heeft nog 1 zegen nodig om zich te plaatsen voor de finale van de play-offs om de landstitel. De Groninger basketballers wonnen gisteravond in Martini Plaza het 3de duel van de halve finale tegen Leiden. Het werd 97-89. Malik Miller was topscorer bij Donar met 31 punten. Austin Luke was goed voor 11 punten en een bijzonder hoog aantal assists. 18. Spelverdeler Tim Hoeven prees het spel van zijn collega-spelverdeler.
6: Ja, week in, week uit, zoveel assists, dat ga je ook niet vaak meer zien, hoor. Nee, dat is echt extreem. Ongelooflijk hoe hij het spel ziet. En ja, weet je, die jongens, iedereen weet, Austin vind je wel. Dus dat is gewoon heel fijn spelen. En ja, nogmaals wat ik zeg, week in, week uit, 10 plus assist, dat ga je niet snel zien.
1: Vrijdagavond is de 4de wedstrijd in Leiden. Bij winst is Donar dan geplaatst voor de finale. Bij verlies dan is zondag de beslissende 5de wedstrijd in Groningen. Meer nieuws en sport op rtvnoord.nl en in onze app.
7: De Ochtendploeg
8: met Edwin Paspeer.
0: Goedemorgen, straks rond 6:45. Harma, over het weer. Is het eigenlijk korte broekendag vandaag? Ons lopend vuur ging er gisteren wel over met de stelling: op warme dagen is een korte broek op je werk prima.
9: Bij de Groningen hoort. Radio Noord.
10: Goedemorgen, hallo.
11: Goedemorgen, Edwin. Goedemorgen.

0: feest bij Lionel Richie thuis. En Dancing on the Ceiling. 7:08 is het.
1: Lopend vuur.
0: Ja, we gaan Harma straks vragen of het vandaag korte broekendag is. Dat was het gisteren zeker. Toen was het smoorheet. Lekker in de korte broek naar je werk. Jaarlijks hebben we daar wel een discussie over in ons lopend vuur. Om te kijken hoe jij dat nou vindt. En we weten, er zijn beroepen waarbij dat niet kan.
2: Nee,
0: omdat
2: precies.
0: Het gevaarlijk is of omdat het gewoon niet netjes is. Bijvoorbeeld gisteren debat in de Tweede Kamer. Daar zien we Rob Jetten toch net niet in zijn korte broek staan.
2: Nee, dat gebeurt niet, hè?
0: Nou, weer, nee. Zei, nee. Maar voor de rest, nou, ik vind het prima. Wij waren gisteren ook in de korte broek. Maar vanochtend toch maar weer een lange broek aangedaan bij deze temperatuur. Op warme dagen is een korte broek op je werk prima. Daphne, wat kwam er binnen?
2: Nou ja, Richard Riepen, maar die zegt inderdaad, ja, als hovenier zijnde is een korte broek niet echt handig met zo'n bosmaaier.
0: Nee.
2: Dat kan ik me voorstellen, inderdaad.
0: Maar wel buiten, dus het zou op zich wel lekker zijn, een korte broek, maar ik snap dat het niet veilig genoeg is.
2: Nee, ja. Inderdaad. Best wel warm, denk ik. Ja.
0: Ja.
2: Voor Marleen is het ook allemaal wel prima, een korte broek, maar wel tot op de knieën. Een korte broek waarbij de halve bil bloot ligt, ja, dat vindt ze een no-go.
0: En wel een beetje net een korte broek zijn.
2: Ja, ja. Precies. Ja. En Bianca die zegt nog, een korte broek prima als het bij je werk past. En ze vindt deo belangrijker. Want sommige mensen stinken zo naar zweet. Ja, dat gebeurt ook met het weer.
0: Nou,
2: het
0: wordt een andere discussie inderdaad.
2: Het is weer een andere.
0: Ja.
2: Doen we de volgende keer als het warm weer was. Ja. Ja, en Elwin die was ook nog op pad, hè?
0: Ja, want die had zijn lange broek aan en die zei op straat, ja, een verslaggever van RTV Noord in korte broek. Kan dat?
3: Ja.
4: Ja, kort moet kunnen, toch?
5: Lange of korte boksen?
6: Korte boksen.
7: Korte broek.
8: Eigenlijk korte broek.
9: Ja, ik ook.
10: Ik kan ook wel een korte.
0: Ja?
10: Ja. Waarom dan?
11: Voor het omdaan, omdat het zo warm is.
12: Maar je loopt ook de hele dag buiten. Dus dat moet gewoon kunnen, want je zweet je toch rot.
0: Ja, maar als ik dan een hele serieus onderwerp heb, ik moet bijvoorbeeld de burgemeester over iets heel ernstigs interviewen, lijkt dat dan wel dat ik dan...
12: Ik denk niet dat mensen naar jouw benen gaan kijken als je gaat interviewen.
0: Ik heb wel hele mooie benen. Als het maar een beetje verzorgd en netjes eruit ziet. Nette broek, nette benen.
13: Ja, het hoeft ook niet te kort. Vrouwen hoeven wat mij betreft ook niet in te korte rokken op het werk.
11: Maar het hangt ook van die boosheid natuurlijk. Hè?
0: Ja,
11: en door helst die ook aan te horen. Als bij mij op de wagen de regels zal weten van jullie maar naar die korte rok lopen. Dan is dat prima, dan hoor ik niet door aan.
0: Mooi is dat Elvin zelf constateren dat hij in ieder geval hele mooie benen
2: heeft. Ja, inderdaad.
0: Op warme dagen is een korte broek op je werk prima. Dat was een jaar geleden nog 61% erbij. Inmiddels 70%.

0: Katrina and the Waves and Love Shine a Light. Arma, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Edwin.
0: Jongen, wat een warme dag gisteren, zeg.
1: Ja, het was tropisch verder in de provincie. Ja. Daar was ook de verwachting. Nou, vandaag in Meuren is het een wat minder warm. En vrijdag dan beleven we nog zoiets. En door de zakt de temperatuur weg tot, altijd nog wat 20 plus. En vanaf, zondag wordt de kans op een bui wat groter. Maar door hebben we dit zo langzamerhand ook wel weer een beetje behuift aan. Maar nooit te vergeten dat er nog altijd wel een neerslag te komen is van zo'n 60 tot 90 millimeter. Dus ja, er komt wel elke dag wat bij. Ook u gewoon van wat er op een dag verdampt. Vanavond een millimeter zo'n beetje is er verdampt in Roodschouw. En met half bewolkt weer op dit moment in 12 graden. In Guster werd met een dikke 15 uur de zon erbij 27,5 groot. Visvliet Guster 28,5 groot. De zon is er op dit moment alweer bij 11,5 groot. Een zwakke noord-noordwestenwind. En in de stad Oranjebuurt Guster een tropisch warme dag 30,5 groot. Op dit moment dikke 10 graden. Onbewolkt en de barometerstand dus een 28 millibar. Nou, vandaag is er nu van wat zon. Er is wat bewolken. En de temperatuur komt nu om de bieden groot of 16 langs de kust en op de wand tot 21 graden verder de provincie in. De wind is meest matig, komt nu het noorden tot noordoosten. Vanavond en vannacht flinke opkloot, 6 tot 11 graden als minimum. In Meuvrouw is er wat bewolkt, maar dit wordt opruimd door de zon. En met een zwakke tot matige oost-noordoosten wind 19 tot 23 graden.
0: Oh, een lekker dagje eigenlijk vandaag gewoon te gaan.
1: Ja hoor, ja. Lekker bikam.
0: Heerlijk, met het toenerwerk. Nou, prima, dankjewel, tot straks weer.
1: Jo, tot zo.
0: Yo, de ochtendploeg hoort. Straks gaan we naar Stadskanaal. De gemeenteraad sprak daar gisteravond in een extra vergadering over de zaak waarbij twee jonge kinderen ernstig mishandeld werden. Partijen spraken zich daarover uit. Hoor je zo meteen in de ochtendploeg naast Stephen Tiers en Driver's Seat.

0: thuis gewoon lekker in bed te gaan tot bij het sniffen het eerst. En driver's seat. Het is 6:55. De jeugdzorg faalt keer op keer. En dat is niet alleen een probleem van Stadskanaal, maar van heel Nederland. Met die woorden ondersteunen alle partijen de gemeenteraad van Stadskanaal gisteravond de noodkreet richting Den Haag. Het gemeentehuis was een spoedvergadering belegd waarin de politieke partijen hun zorgen uiten over de recente ernstige mishandeling van 2 kinderen in het dorp. Een bijdrage van Mark Robin Visser.
1: De raadzaal zat goed vol tijdens dit spoeddebat. Dat was aangevraagd door alle 9 politieke partijen in de gemeenteraad van Stadskanaal. Maar voordat die aan het woord kwamen, kwam burgemeester Sloots allereerst met een disclaimer.
2: Er lopen op dit moment onderzoeken van politie, justitie en inspectie gezondheid en jeugd. Die onderzoeken moeten onafhankelijk en ook zorgvuldig kunnen plaatsvinden. Dat zijn wij aan de kinderen, maar ook aan alle betrokkenen verplicht.
1: Aldus de burgemeester. En daarna kwamen de politieke partijen aan het woord.
3: Hoe is het mogelijk dat ruim een jaar geleden meldingen bij Veilig Thuis Groningen binnenkwamen en niemand eerder ingreep dan nu?
4: We hebben al vaker gesproken over zorgen rondom samenwerking, regie en werkdruk binnen de jeugdbescherming. Er zijn onderzoeken, toezicht, financiële problemen en steeds opnieuw ernstige signalen. Hoe vaak voeren wij als raad dit soort gesprekken nog?
5: Goede jeugdzorg vraagt om meer dan een reactie op incidenten. En laten we eerlijk zijn. Dit is geen probleem van alleen Stadskanaal. Zolang er sprake is van onnodige bureaucratie en ontoereikende middelen, blijven we maar dweilen met de kraan open.
6: Te vaak zien we in Nederland dat verantwoordelijkheden versnipperd raken tussen instanties. Iedereen is betrokken, maar uiteindelijk voelt niemand zich echt eindverantwoordelijk. En dat mag nooit ten koste gaan van de veiligheid van kinderen.
7: Dan kunnen we wel heel simpel de conclusie trekken dat het systeem faalt. Maar dit is niet alleen systeemfalen. Dit is gezamenlijk falen binnen het systeem. Want als er zoveel meldingen zijn en de stapeling van signalen alsnog niet leidt tot veiligheid voor kinderen, dan kunnen we ons niet meer verschuilen achter systemen.

0: aangekondigd naar Stadskanaal komt om te praten. Terug naar burgemeester Klaas Sloot, die deze spoedvergadering leidde als burgemeester. Er zijn veel vragen gesteld en er zijn weinig antwoorden gekomen.
1: Nee, en dat is eigenlijk ook wel heel logisch, omdat er nog een onderzoek gedaan wordt door de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. En de politie is, en het OM zijn op dit moment bezig met een strafrechtelijk onderzoek. En dan is het wat terughoudendheid op zijn plaats.
0: Zou je nou kunnen zeggen dat dit noodsignalen zijn uit Stadskanaal?
1: Nou ja, ergens moet natuurlijk gezegd worden. Dus ik ben blij dat mijn raad dat doet. Dat ze de vinger op de zere plek leggen. Dus daar ben ik ook wel trots op. Kijk, ergens moeten de signalen vandaan komen. Het incident heeft tragisch dat het hier was. Maar wel goed dat de raad haar verantwoordelijkheid neemt. En nu de vinger op de zere plek neerlegt.
0: Ja, en die zere plek, dat is niet alleen maar Stadskanaal wat hier gebeurd is, maar dat is een landelijk systeem.
1: Ja, het zit in het systeem en dat systeem kan aangepakt worden en daar hebben we Den Haag voor nodig.
2: Burgemeester Klaas Sloot van Stadskanaal was dat in gesprek met NOS-collega Mark Robin Visser.

Shawn Mendes en Treat You Better. Deze woensdag 27 mei, ochtendploeg op Noord. Met een belangrijke dag voor de Groninger voetballer Luciano Valente. En veel andere voetballers overigens ook. Want vandaag maakt bondscoach Ronald Koeman bekend welke 26 spelers hij meeneemt naar het WK voetbal. Rond de middaguur komt er een persbericht uit. Rond 14:15 is daar een persconferentie over. En zit Valente erbij of niet, is één van de vragen. Zometeen, na 7:00 hoor je waarom de koffie momenteel zo duur is. Labelle, Lady Marmalade en die zin die.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 7 uur.
2: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Als de Europese Unie uitgeprocedeerde asielzoekers terugstuurt naar Afghanistan, willen de Taliban diplomatieke vertegenwoordiging naar EU-landen sturen. Volgens de Duitse omroep NDR is dat de belangrijkste eis van de machthebbers in Afghanistan. Landen die asielzoekers willen terugsturen zouden tenminste één diplomaat moeten toelaten. De Europese Commissie heeft de Taliban uitgenodigd om binnenkort hierover te praten, maar het Europees Parlement is daar fel op tegen, omdat dat het regime legitimeert. Premier Jette heeft opnieuw het geweld bij AZC-demonstraties veroordeeld. In een Kamerdebat waarschuwde hij voor de gevolgen daarvan voor de democratie en het goed praten daarvan. Jette betreurde het dat niet de hele Kamer het geweld afkeurt.
3: Ik had gehoopt dat we vanavond kamerbreed een veroordeling zouden horen van het verachtelijke geweld dat we hebben gezien bij een aantal demonstraties. En die afkeuring heb ik heel breed gehoord, maar niet kamerbreed.
2: En daarmee doelde hij op Forum voor Democratie. Die partij gebruikt woorden als omvolking en remigratie. In Libanon zijn door Israëlische aanvallen gisteren 31 mensen omgekomen. Onder de slachtoffers zijn volgens Libanon zeker 4 minderjarigen en 3 vrouwen. Israël zegt dat de aanvallen vooral gericht waren op Hezbollah-doelen. Zo'n 40 mensen raakten gewond. Omdat de opvang in Ter Apel vol is, hebben opnieuw meer dan 100 asielzoekers in de stad Groningen geslapen. Het is voor de 4e nacht op rij. Groningen wil de komende week nog opvang beschikbaar stellen, maar alleen als er aan een oplossing voor de lange termijn wordt gewerkt, zegt het Rode Kruis.
4: Elke keer zijn het nu de noordelijke provincies die naar voren stappen en die zo'n opvanglocatie openmaken. Maar dit is iets waar heel Nederland de schouders onder zou moeten zetten. En ook andere gemeenten in Nederland moeten solidariteit tonen.
2: Vanochtend worden de mensen teruggebracht naar Ter Apel. Het weer opnieuw een zonnige en droge dag. Het wordt wel een stuk minder warm dan gisteren. In het noorden een graad of 18 en in het zuiden 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
5: En dit is Noord Nieuws, Rob de Vries.
6: Aan de Zuidveldweg in Sellingen is gisteravond laat een woning uitgebrand. De brandweer had moeite om het vuur te blussen, kon niet veilig van binnenuit. Maar het lukte ook niet om een hoogwerker op te stellen vanwege de smalle toegang tot het huis. Het aantal SOA-besmettingen neemt toe in Nederland. Vooral gonoreu en syfilis zijn bezig aan een opmars. De GGD in Groningen pleit daarom voor een landelijke campagne om het condoomgebruik te stimuleren.
7: We proberen dit te stimuleren zonder dat er taboe weg te halen, te normaliseren. Maar dat lukt ons niet alleen. Daar hebben we echt wel landelijk steun voor nodig.
6: En weidevogels in de Westerweidwerdermaar bij Sint-Annen hebben sinds 1 april vrij spel. Boer Peter Dekens heeft een kleine 30 hectare van zijn grond beschikbaar gesteld voor het broedseizoen van de weidevogels. En dat doet hij met liefde, want hij heeft de grond momenteel niet nodig.
8: Nou nee, ik mis het nooit. Ik kreeg een stukje plezier terug.
6: Meer nieuws, straks om 7:30.
9: Zonneteveel, jokason.nl, albino 60 jaar zonweer en rolloeken.
10: Scootmobiel of rollator nodig? Niet moeilijk doen, gewoon naar Scootmobielwinkel Haren. Grootste assortiment van Noord-Nederland, supersnelle service en advies waar je echt van hebt. Parkeren doe je zo voor de deur. En Scootmobiel in mij proberen? Dat kan op een grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelharen.nl.
11: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
12: Maak kennis met de EmiHeat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op emiheat.nl.
13: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Groningen.
14: De ochtendploeg met Edwin Paspeer.
15: En goedemorgen, natuurlijk nog even langs de prikklok. En met straks dure koffie en gratis water. Natuurlijk ook een nieuw lopend vuur. En nu muziek van Level 42. Waar je Groningen hoort.
16: Radio Noord. Hey Edwin, goedemorgen.

0: Level 42 in de ochtendploeg. En Running in the Family. Het is woensdag vandaag, 27 mei. Opnieuw zon vandaag, ook wat bewolking. Maar een graad of 10 minder dan gisteren. 16 tot 21. 21 is gewoon ook gewoon heel lekker weer. Laten we heel eerlijk zijn. En je kunt nog eens wat doen vandaag.
1: Ja, precies.
0: Ja, je hoeft niet lamlendig achterover te hangen. En het is ook fijn voor van die middelbare scholieren, zeg maar. Uit 4 VMBO, 5 HAVO, 6 VWO. Want de examens zitten erop. Behalve als je nog het examen Fries, Russisch, Arabisch, Spaans of Turks moet doen. Want dat is vandaag nog.
1: Och, spannend, hè.
0: Alle andere examens zitten er nu op. Gisteren was er nog Frans voor het VWO en natuurkunde voor de HAVO. En ik weet zelf nog, voor mij is het al een tijdje geleden. Maar dit was wel een hele mooie periode. Het zat erop.
1: Ja.
0: En je klasgenoten, die keek je nog een keer aan. Het was tijd om te ontspannen. Een beetje spanning richting het moment dat je dat telefoon niet krijgt.
1: Maar voor de rest ben je gewoon weken vrij.
0: Ja, dit is de langste vakantie die je waarschijnlijk ooit zult hebben.
1: Ja.
0: Zeg ik maar even tegen al die leerlingen die nog liggen te slapen. Want dat, zo is het ook. Ja, RTL meldde dat de koffie nog nooit zoveel gekost heeft als op dit moment. De prijs van koffie in de supermarkt is nu gemiddeld 74% hoger dan 5 jaar geleden. Reden daarvoor, nou, de oogst van de koffiebonen in Brazilië en Vietnam, waar veel koffie wordt verbouwd, valt tegen de afgelopen jaren. Ene keer de droogte, andere keer door regen. Energieprijzen zijn omhoog gegaan, net als de prijs van arbeid en transport. En er is ook een hogere vraag, doordat er wereldwijd meer koffie wordt gedronken. Logischerwijs is de koffie flink duurder. Wat is dan het duurste om te drinken? Dat zijn die koffiecups. Als je daarmee een kopje koffie zet, zo zegt de Consumentenbond, en die hebben de prijzen van 231 soorten koffie vergeleken, dan ben je voor zo'n cupje 38 cent per kopje kwijt. Dat is veel, hè? Dat is bijna de helft meer dan in 2021. Koffiepads is 16 cent per kopje. Filterkoffie 17 cent per koffie. Per kopje. En koffiebonen 18 cent per kopje. Maar zo zegt de Consumentenbond, wat je natuurlijk kunt doen is goed kijken naar de huismerken of de goedkopere winkels en de aanbiedingen. Want dan kan het best zijn dat je toch wel goedkoper uit kunt zijn voor een kopje koffie.
1: Ja, nou, dat doe ik sowieso wel. Ik ben echt niet een fijnproever wat koffie betreft eigenlijk.
0: Ik kan koffie wel.
1: Ja?
0: Ja, ik heb aan mijn verjaardag van mijn kinderen zo'n koffiebonenmachine gekregen.
1: Ja, okay.
0: Daar gaan we goede bonen in. Dat is wel lekker, hoor. Maar ik heb wel iets aan de prijs gedaan. Ik ben namelijk minder koffie gaan drinken.
1: Oh ja, ja, ja, dat kan natuurlijk ook.
0: Maar gewoon omdat dat beter was voor mij, dus ik drink wat meer thee. En zelf wordt het automatisch al goedkoper van. Hebben jullie, als je op een terras zit en je gaat eten en je gaat er drinken bij en je zegt, oh, mag ik er ook water bij? Bestel je dan een fles water, plat of bruisend, of bestel je kraanwater?
1: Kraanwater.
0: Ja, vraag
1: altijd.
0: Je daarom. En krijg je dat dan ook?
1: Ja.
0: Ja, echt waar?
1: Ja, ik heb het idee dat dat iets heel normaals is eigenlijk.
0: Nou, niet overal.
1: Oh.
0: In Italië zeker niet.
1: Nee, okay.
0: Daar is het not done om dat te vragen. Maar er was een mevrouw, die ging overigens naar een 5-sterrenhotel. Dat moet er even bij verteld worden. Dat kon ze dus betalen. Maar die wilde ook kraanwater, want ze kreeg 3/4 liter per fles mineraalwater op tafel. Kostte 7 euro, vond ze te duur. Ik herhaal, ze zat in een 5-sterrenhotel. En dus zei ze, ik wil kraanwater. Dat kreeg ze niet en dus stapte ze naar de rechter. Dat verloor ze, ging in hoger beroep. Dat verloor ze en nu is ze naar de Hoge Raad gegaan. Ze eist ook 2700 euro schadevergoeding voor financiële schade als emotionele frustratie. Maar ze heeft hem verloren, deze zaak.
2: De Hoge Raad.
0: Ja, bij de Hoge Raad. Want zo zegt de Hoge Raad, ja, het is niet een basisrecht om dit te hebben wat die mevrouw graag wilde. Ze zei, ja, het is net zoiets als een hotel, als een bed met lakens, warme kamer en zeep in de badkamer. Maar zo zegt de Hoge Raad daar, nee, not done hier in Italië. En je mag het vragen, maar je hoeft het niet te krijgen.
2: Ja, waarom zou je ook kraanwater in Italië willen hebben? Dat smaakt toch
1: heel
2: bedaan?
1: Nee, inderdaad. Dat
0: denk ik ook.
2: Grote hoeveelheden gehoord erin.
1: Ja. Oh.
0: Sterker nog, daar koop ik water in de supermarkt, omdat ik het niet aan de kraan drink.
1: Ja, absoluut.
0: Goed punt, Rob. Goed, ik heb net koffie gehaald. Rondje van de zaken vandaag.

0: waar gebeurde verhaal van die vreemde gast. Met Huil Gewoon. 7:20, ik ga hem aansteken.
1: Lopend vuur.
0: Ja, gaat over de fietspaden in Amsterdam en in Houten. Start binnenkort een proef met een nieuwe verkeersregel, namelijk een maximum snelheid van 20 km per uur op het fietspad, meldt het AD. Daarmee moet de veiligheid op fietspaden vergroot worden. Fietspaden is immers al lang niet meer voor fietsers alleen. Je hebt er van alles. Naast de fietsers of bromfietsers tegenwoordig bijvoorbeeld ook de e-bikes en de fatbikes. Nou, de snelheden die verschillen behoorlijk natuurlijk. De nieuwe verkeersregel is een proef, maakt deel uit van het meerjarenplan fietsveiligheid. Meerdere gemeenten wilden de proef meedoen. Amsterdam en Houten werden eruit gepikt. In Amsterdam begint die proef in september, in Houten over 2 weken al. Hoe denk je erover? 20 km per uur op het fietspad is hard genoeg. Daphne?
2: Ja.
0: Ja?
2: Nou, ik heb dus net een racefiets. Dan moet ik zeggen, ik ben al met 2 keer ermee op pad geweest. Ja. Dat is echt heel recent. En ik merk dat ik nu nog niet heel hard fiets voor mijn gevoel. Maar dat is dus al wel 20 kilometer per uur gemiddeld.
0: Ja, maar
2: want
0: dan
2: sneller durf ik nog niet.
0: Heb jij een fietsbel erop?
2: Ja, zeker.
0: Nou, oké, want heel veel van racefietsen hebben geen fietsbel, hè?
2: Ja, maar
0: komen
2: ik
0: dan
2: heb
0: bij je afstormen.
2: Ja, maar in een stad moet je dat.
0: Ja.
2: Want anders kan het niet. Dus dan denk ik van, als ik dan al het gevoel heb dat ik met 20 km per uur niet heel hard ga, stel, ik mag dan niet harder op de racefiets. Dat is wel irritant misschien.
0: Het gaat tegenwoordig natuurlijk soms best hard op die fietspaden.
2: Ja.
0: En het verschil is inderdaad heel groot. Je kunt ook soms schrikken omdat er eens iemand langs gaat.
2: Zeker, ja.
0: Vind jij, Rob?
3: Ja, goed. E-bikes en fatbikes zijn begrensd op 25 km per uur. Maar met een beetje wind mee. En als je hard trapt, dan kun je wel richting de 30 gaan.
0: En er zijn ook die gaan veel harder, hè?
2: Ja.
0: Die zijn gerommeld dan.
3: Moet daarmee gerommeld zijn met dat soort fatbikes. Die snelheidsverschillen, dat is het grootste probleem. Geldt ook op de gewone weg. Maar het hangt natuurlijk ook van de situatie af. Ik kan me voorstellen dat fietspaden waarbij je lange stukken fietst, geen kruising hebt, dat je daar echt prima hard kunt rijden. Zeker op die snelfietspaden die je hebt, hè, die fietssnelwegen. Ja. Maar ja, goed, in de stad. Ja, ik kan me best voorstellen dat het daar dat zo'n proef of een maximum snelheid van 20 km per uur daar zou kunnen helpen. Dus ik ben heel erg benieuwd naar deze proef.
0: Ik ook. En wie gaat controleren is nog wel de vraag. We waren gisteren op de fiets, mijn vrouw en ik. Toen werden we ook ingehaald door een meisje op zo'n elektrische fiets met een telefoon in de hand. Toen dacht ik, dat tweede mag ook al niet. Het was druk in gesprek. Wij moesten deze opzij. Ik dacht van ook al zou hier 20 gelden, wie houdt dat in de gaten? Maar goed.
3: Dat geldt ook voor deze proef. Ik begreep al dat er gewoon geen politiecapaciteit beschikbaar is om dit in de gaten te houden. Dus ja, in die zin.
0: Maar toch, als je dat als redenatie neemt, zou je niks meer kunnen in regels vatten. Dus laten we eens luisteren naar jouw mening hierover. 20 km per uur op het fietspad is hard genoeg. 050-3188-288 is ons nummer om te reageren. Bel of appen, laat een appje achter, hartstikke leuk. En stemmen via rtvnoord.nl, de app van Noord. 68% van de stemmers zegt eens, 20 km per uur op het fietspad is hard genoeg.
1: Geef je mening en praat mee.
4: Lopend vuur.
0: Zou wel leuk zien, een appje binnenkomen van Ger Waring van Haal Gewoon. Die zegt, zo, met mezelf wakker worden op Radio Noord. Dat was leuk, ja. Wie zijn de jarig vandaag? 27 mei. Nou, Jamie Oliver heeft lekkere recepten.
2: Ja, zeker.
0: We hebben al die boeken van hem thuis. Ze maken wel eens iets uit. Dat is lekker, hoor. 51 geworden vandaag. Voormalig schaatster Martina Sablikova. Die heeft heel veel gewonnen. Onder andere meervoudig Olympisch kampioen. 39. En Neil Finn is jarig van Split Ends en Crowded House. Onder andere, hij wordt 68.

0: mooi dit, hè? Crowded House, Don't Dream It's Over. Je hoort het in de ochtendploeg op Radio Noord. Met zometeen plaats voor het Groningse nieuws. Wat zit erin bijvoorbeeld erop?
1: Verontwaardiging in de gemeenteraad van Stadskanaal. Zo reed hoor je waarover.
2: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
3: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit die lichtstoel en wasmachine aan.
4: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar Noord-Europa. Kijk op hollandamerika.com.
6: Oma!
7: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
8: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
11: Hey, wacht even. Is dat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is?
12: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
13: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
14: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
15: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
0: Op een paar seconden na is het 19:30, tijd voor het Groningse nieuws. Rob, goedemorgen.
1: Goedemorgen. De jeugdzorg faalt keer op keer. En dat is niet alleen een probleem van Stadskanaal, maar van heel Nederland. Met die woorden ondersteunden alle partijen in de gemeenteraad van Stadskanaal gisteravond een noodkreet richting Den Haag. De raad had een spoedvergadering belegd waarin de partijen hun zorgen uiten over de ernstige mishandeling van twee kinderen van 6 en 7 door hun moeders.
16: Hoe is het mogelijk dat ruim een jaar geleden meldingen bij Veilig Thuis Groningen binnen kwamen en niemand eerder ingreep dan nu.
17: We hebben al vaker gesproken over zorgen rondom samenwerking, regie en werkdruk binnen de jeugdbescherming. Er zijn onderzoeken, toezicht, financiële problemen en steeds opnieuw ernstige signalen. Hoe vaak voeren wij als raad dit soort gesprekken nog?
1: Burgemeester Klaas Sloot van Stadskanaal wil dat Den Haag met landelijke maatregelen komt, omdat het volgens hem ook op andere plekken kan misgaan. Een woning aan de Zuidveldweg in Sellingen is onbewoonbaar verklaard na een brand. Het vuur brak gisteravond iets voor 11 uur uit op de eerste verdieping, waarna de vlammen al snel uit het dak sloegen. De brandweer had moeite om het vuur te blussen, kon niet veilig van binnenuit en vanwege de smalle toegang tot de woning kon de brandweer het vuur ook niet met een hoogwerker bestrijden. Bij de brand kwam bovendien veel vliegvuur vrij. Met een zogeheten waterscherm lukte het de brandweer om te voorkomen dat de paarden de schuur van de buren vlam vatten. Rond 13:30 had de brandweer het vuur onder controle. Niemand raakte gewond, wel raakte de woning onherstelbaar beschadigd. De gemeente Groningen heeft afgelopen nacht noodopvang geboden aan ruim 100 asielzoekers voor wie in Ter Apel geen plek meer was. De opvang in voormalig congrescentrum Hanzeplaza zou aanvankelijk na 3 nachten stoppen. Maar gisteren, aan het eind van de middag, liet de gemeente weten de opvang opnieuw te openen. Ook bood de gemeente aan de noodopvang met eventueel een week te verlengen, mits het ministerie met een oplossing voor de langere termijn komt. Dat wordt niet makkelijk, denkt verslaggever Goos de Boer.
18: Als je kijkt
6: kijkt naar de perspectieven, er moeten 5000 plekken, heeft het COA gezegd, moeten er voor eind van de zomer moeten er vrijkomen. Nou ja, als je al ziet hoe moeilijk dit is voor deze dagen. En Waalre hapt nu toe met 150 plekken. Ja, ga maar even de rekenmachine erbij pakken. En dat betekent gewoon dat Ter Apel hier nog lang niet vanaf is.
1: SOA's komen steeds meer voor in Nederland. Vooral gonorreu en syfilis zijn aan een opmars bezig, merkt de GGD in Groningen. GGD-verpleegkundige Marion Casimir ziet in de daling van het condoomgebruik een belangrijke oorzaak voor de toename van het aantal besmettingen. Ze pleit daarom voor een landelijke campagne om het condoomgebruik te stimuleren.
18: Condoomgebruik is een vorm van preventie. Het algemeert nu echt bij de groepen, dus we proberen dit te stimuleren zonder dat er een beetje taboe weg te halen, te normaliseren. Maar dat lukt ons niet alleen. Daar hebben we echt wel landelijke steun voor nodig.
1: Een donor heeft nog één zegen nodig om zich te plaatsen voor de finale van de play-offs om de landstitel. De Groningers wonnen gisteravond in Martini Plaza het derde duel van de halve finale tegen Leiden. Het werd 97-89. Spelverdediger Tim Hoeve put veel vertrouwen uit deze overwinning.
19: Gewoon omdat we het daar in Leiden moeilijk hadden met die zone. En ik denk vandaag dat we gewoon de reads hebben gezien, de schoten hebben gezien die we er tegen kunnen creëren. Dat voor het team gewoon iets goeds is. En dat daar wel vertrouwen uit te halen is. Dus ja, wat we vrijdag ook gaan zien voor verdediging, ik denk dat het aanvallend wel goed zit.
1: Vrijdagavond is dus de vierde wedstrijd in Leiden. Bij winst is Donar dan geplaatst voor de finale. Bij verlies dan volgt zondag in Groningen de beslissende vijfde wedstrijd. Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
20: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
21: Kom lekker overdekt shoppen in winkelcentrum Paddepoel met meer dan 70 winkels onder één dak. Onze ondernemers staan voor je klaar. Je kunt gratis 1,5 uur parkeren en we zijn goed bereikbaar. Kijk op paddepoel.nl, winkelcentrum Paddepoel. Dat shopt lekker.
22: Hey, waar was jij?
23: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
24: Wat doe jij als iedere seconde telt? Word een held. Volg nu een BHV-cursus in het oefencentrum van 101bhv.nl in Groningen.
25: Voor de allerlekkerste verse asperges ga je naar aspergeboerderij Grol in Trips Compagnie. Kijk maar eens op grol-asperges.nl.
24: Als elke seconde telt, ben jij de held. Kijk op 101bhv.nl.
26: Ochtendploeg
27: met Edwin Paspeer.
28: Goedemorgen, opnieuw komt Schiemen de Koog in actie tegen zwerfkatten. Doel ervan is om het eiland helemaal vrij te krijgen van die zwerfkatten. Waarom en hoe? Ik ga er zo over praten.
29: Goedemorgen, Edwin.
30: Goedemorgen, Edwin.

0: Texas Midnight Runners en Come On Eileen.
1: We gaan eens schieten met de kogel, want er komt een nieuwe actie tegen zwerfkatten. Doel ervan is om het eiland helemaal vrij te krijgen van deze dieren. Dirk Holvelda van Nationaal Park Schieten met de Kogel. Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
1: Hoeveel zwerfkatten lopen er eigenlijk rond op Schieten met de Kogel? Weet u dat?
2: Wij weten dat niet precies, maar we hebben wel schattingen. Wat we gedaan hebben is met een drone gevlogen over delen van het eiland. En daar zijn wel de nodige zwerfkatten gevonden, een kleine 10. Maar op basis van droneonderzoeken, en die katten die scheiden natuurlijk, denken we dat er tussen de 30 en de 50 zitten.
1: En waarom is dat een schatting? Ja, en waarom is dat een probleem?
2: Het probleem is dat, u kent natuurlijk Schieten met de Kogel met de rijke natuur. Er broeden heel veel vogels op het eiland. We willen graag dat ook de konijnenstand weer goed is. De katten, als ze in het wild zijn, moeten natuurlijk eten. En hebben de jonge konijnen als prooi, maar ook heel veel rode lijstsoorten soorten van vogels. Die wij heel graag willen beschermen. En vergeet niet, we zitten op een eiland, Schieten met de Kogel. Dus dat betekent dat er geen andere grondpredatoren zijn. Er zijn geen vossen, er zijn geen marterachtigen. Dus die katten hebben relatief een hele grote invloed op, de fauna van het eiland.
1: Ja,
2: en die willen we beschermen.
1: Hoe komen die katten dan op het eiland terecht?
2: Ja, die katten zijn ooit, ze komen niet van nature voor. Dus het zijn dieren die ooit huiskat geweest zijn. Ze zijn ooit verwilderd. En kunnen zich daar natuurlijk wel voortplanten als ze niet zijn geneutraliseerd, zeggen we. Dus gecastreerd of gesteriliseerd.
1: Ja, want u hebt een paar jaar geleden ook al een actie gehouden, hè, om deze katten te vangen. Is dat dan toen niet 100% gelukt?
2: Nee, dat is niet 100% gelukt. Er zijn toen, ik meende, zo'n 70 katten weggevangen. Maar niet 100%. En dat is inderdaad alweer een paar jaar geleden. En ja, we zien ook, we hebben gevlogen. We zien ook wat jonge katten weer. Dus het breidt zich weer uit. Dus als je niks doet, dan krijg je meer en meer. En dat willen we voorkomen.
1: Ja, u zei al, je hebt drones ingezet om dat in kaart te brengen. Gaat u die ook gebruiken om ze dan te vangen?
2: Die gaan we wederom weer gebruiken. We hebben dus een aantal katten gevonden. Katten zijn wel redelijk hondvast, ze hebben een eigen territorium. En katten zijn natuurlijk ook te identificeren. Je hebt Cyprische katten, je hebt bonte katten, zwarte katten. Dus je kunt wel terugzien van, oh, die kat zit ongeveer daar. En dat willen we ook nu eerst weer gaan inzetten met drones. Om specifiek te kijken van waar zit welke kat. Om ze dan ook terug te kunnen vinden en dan ook hopelijk te vangen.
1: Ja. En wat gaat er dan met die katten gebeuren als u ze gevangen hebt?
2: Nou, we vangen ze in levend, in vangkooien. Dat doen we in de winter, wanneer er minder prooidieren zijn. Dus dan zijn die beesten hongerig. Die beesten hebben het helemaal niet zo fijn natuurlijk als ze verwilderd zijn. En dan zijn ze gemakkelijker te vangen met lokmiddelen. En dan hopen we met een snelle vangactie, 6 weken intensief, dat de katten in de kooien, en die willen we dan ook zo snel mogelijk weghalen uit de kooien, zodat ze het minste stress hebben. En dan brengen we ze naar de wal om ze daar op te vangen.
1: Bij de opvang. Helder. Dank voor de toelichting, Dirk Holvelda van Nationaal Park Schieten met de Kogel. En meer dieren zometeen. We gaan vogels tellen. Want het levert het op als een boer een stuk land beschikbaar stelt als gebied voor weidevogels. En Harma is er met het weer. Radio.

0: De dierentuin van Shakira. En Zoe, Harma, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hoe kan het nou dat we vandaag ineens zoveel graden minder hebben dan gisteren?
1: Omdat de wind in het noorden zit. En de gestroomde kwam die frissere lucht er al in. En ja, nou eigenlijk gistermiddag al. Maar wat verder de provincie in, er bleef nog een heulen zitten. Echt goud op temperatuur. Maar gisteren, halverwege de omdoen, kelderde de temperatuur toch wel. Nou ja, uiteindelijk kom je er nu om de binnen groot of 10, 11. En dat is natuurlijk voor de nachtelijke temperatuur ook heel lekker sloop. Maar ja, verdoog die noordelijke stroming. En durft gewoon met 10 graden minder. Want uiteindelijk is er wel lekker wat zon. Er is wat bewolken. En door die noordelijke wind, mais, motig, noordwest, noordoost, komen we uit om de bieden 16 graden op de Wadden tot zo'n 21 graden. Toch wel weer een warme dag verder de provincie. En vanochtend middag flinke opklots, 6 tot 11 graden als minimum. En mijn vraag, is er wat bewolken, maar de zon die ruimt eigenlijk alles op. En de wind zwakt tot motig uit het oosten tot noordoosten, brengt 19 tot 23 graden.
0: Dankjewel. Boer Peter Dekens in Sint-Annen heeft ruim 50 hectare grond rond onze bedrijf. Maar bijna 30 hectare daarvan mag hij even niet gebruiken. Heeft hij namelijk beschikbaar gesteld voor weidevogels. Houdt in dat de boer tussen 1 april en 15 juni zijn land niet op mag. Dus niet gras maaien, geen koeien op het land. Maar wat levert zo'n weidevogelgebied nou op? Nou, dat gaan we vandaag merken, want er komt een officiële teller langs. En we hebben Elwin Baas ook die kant op gestuurd. Elwin, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Vast al vogeltjes gehoord ook, hè? Ook gezien?
2: Zeker al heel veel gehoord. Gezien nog niet, want ik sta aan het einde van een betonpad. Ik kijk over verschillende, in de verte, plasdrassen. En ik zie nu wel een vogel. Dan moet ik hem heel snel... Ja, hier ben ik natuurlijk niet goed in. Maar gelukkig heb ik Thijs Glasstra bij me staan. Thijs, wat voor vogel is dit?
3: Een kieviet.
2: Dit is gewoon een kieviet, hè? Ja, ja, ja. Heb je die al veel gezien vanochtend?
3: Ja, zeker. En ze zijn ook veel aan het alarmeren. Wat een goed teken is eigenlijk. Dat betekent dat ze waarschijnlijk jongen hebben lopen in het gebied. En dat is uiteindelijk waar je het ook voor doet. Natuurlijk dat die weidevogels die hier zitten, dat ze ook jongen grootbrengen. En want dat is heel belangrijk om zijn populatie in stand te houden.
2: Ja, je bent vanochtend weer aan het tellen geslagen. Je komt hier meerdere keren tijdens zo'n broedseizoen. Wat valt je nou op vanochtend?
3: Ja, dus veel alarmerende vogels. En niet alleen de kieviet, maar ook bij grutto's, stuurluur, schoolekster. Het is echt een feestje om hier te lopen. En omdat de vegetatie nu wat meer groeit, is het ook lastig om ze te zien. Dus je moet echt het gebied inlopen. En dan zie je her en der zie je al die weidevogels de lucht in gaan. En dat is de kracht van zo'n groot gebied als dit. Dat doordat je heel veel weidevogels hebt, dat ze ook eigenlijk een vuist kunnen maken richting predatoren als een kraai of een buizerd. Die kunnen ze goed wegjagen. En het gebied is ook redelijk goed afgerasterd om ook predatoren als vos buiten te houden. Dus ja, daardoor zie je ook dat het echt werkt en dat er veel jongen groot lijken te komen.
2: Ja. Ja. Peter doet het nu al voor 10e keer. Hè? Het is een jubileum voor jou. Jij loopt hier al 3 jaar rond. Hoe mooi is dit om dit te doen? Ik bedoel, hoe snel gaat jouw hart sneller kloppen van wat je nu allemaal ziet qua ontwikkeling ook en dergelijke hier?
3: Ja, nou goed, je ziet in andere plekken in het land ook wel echt plekken waar het gewoon niet goed gaat met de weidevogels. En dat hier dan zoveel werk wordt verzet en ja, echt zoveel motivatie is om het hier op deze manier te doen, dat vind ik fantastisch om te zien. En ja, dat het dan ook werkt en dat ja, de populatie lijkt ook echt wel gestabiliseerd of zelfs iets licht toe te nemen. Dus als je dat soort resultaten behaalt, ja, dat is toch fantastisch.
2: Absoluut, gok en de boer Zulftouw, Peter Deeks. Peter, waarom dus doe je dit?
4: Waarom ik dit? Ja, dat is gewoon een dikke hobby van mij weer, zeg maar. Ik ben natuurlijk al wel liefhebber van vogels geweest. Maar met die weidevogels, dat geeft echt een extra dimensie, zeg maar. Als het voorjaar wordt en er is de eerste grutto, ja, dat is echt puur genieten. Tenminste, daar kan ik van genieten. Dan is het echt, de winter is voorbij, de voorjaar komt en we gaan er weer tegenaan. Wat is dat?
2: Ja, 10 Olympisch begon, ja. Nooit al te groot, wordt steeds groter, groter, groter. Ja. Toen zei ze net ook al tegen mij, heb voor de uitzending van ja, we hebben hier ook in Noorst ook zo'n plaatsdraas die heb ik voor de joren aanlegd. Hoe ver gaat het nog? Ik bedoel, toen heb je nou de helft van die land opofferd, even voor de vogel. Ja. Gaat er steeds meer?
4: Ja, vast en zeker. Als dat een beetje duur loopt, waarom niet? Kijk, zolang ik ruimte heb op mijn bedrijf om dat te kunnen doen, en dat past in mijn bedrijfsvoering, dan doen we dat. Ik heb nou net sinds kort ook een kijkhut erbij. Gewoon om ook mensen dan de mogelijkheid straks te kunnen bieden om ook zelf te mogen ervoeren. Maar je mag niet in het gebied. Maar als je in zo'n kijker zit, dan kan je met een verrekijker best wel veel meemaken, zeg maar.
2: Ja, even weer meer, maar toen zei al, bedrijfsvoering, de helft van die land opofferen. Ja, dat ben ook inkomsten die weggaan. Ja. Of was toen hiervoor gecompenseerd of zo? Hoe waakt dat?
4: Ja, gelukkig wel. Kijk, op het moment dat je hebt dat uitgesteld, maaidatum zit erop. Daar houdt in dat ze hem voor 15 juni, in ons geval, niet maait mast. Nou, en na 15 juni, dan is nog maar afwachten of je hem dan mag maaien. Want als er nog steeds vogels lopen of kunst lopen, wordt er weer wat in dood moet gesteld. Kijk, en hoe langer je wacht, hoe ouder de vegetatie wordt. En hoe minder het voedzaam is voor de vee. Dus om dat te kunnen compenseren, hè, kreeg ik door geld voor. En van dat geld kan ik dan voedsel kopen waar ik hier in de buurt weer kan benutten om voer te kopen voor de vee in de winter. Maar ja, goed, nadat het ontje maaid is, dan komt er weer echt groen zoals dat dan uit. En als we dat weer maaien, ja, dan is het gewoon weer de eerste kwaliteit gras, zeg maar. Dus,
5: zo gaat dat een beetje dus.
6: Ja, dat past in
5: mijn... Best nou een beetje benijd wat er allemaal uitkomt als Thijs straks kloor is met z'n
4: nou. Thijs is nog naar het af, of ik hang hem al aan de telefoon zo van wat is zien en kan ze hem een listje sturen. En,

0: reacties.
1: Nou, volgens Richard mag het elektrospeel inderdaad wel aan de max. Maar ga je met een normale fiets harder dan dat, dan is dat eigenlijk best wel knap. En ja, hetzelfde zegt eigenlijk Erik. Het zal wel aan mij liggen, maar het is maar zelden dat ik harder dan 20 kan rijden.
0: Ja, maar op de fiets.
1: Op de normale fiets.
0: Ja, precies. Ja,
1: zeker. En wanneer je harder dan dat gaat, dan trilt je hele fiets uit elkaar door het zeer slechte wegdek. Ja, dat hangt een beetje vanaf waar je rijdt,
0: zeker,
1: natuurlijk.
0: Ja.
1: En Jan Harms, die vindt dat e-bikes, fatbikes, wielrenners wel aan de max moeten zitten van 20, maar een gewone fiets niet. Pak eerst die andere maar aan.
0: 20 km per uur op het fietspad is hard genoeg, is ons lopend vuur. Praat met ons mee, 050-3188-288. En stemmen via rtvnoord.nl en de app van Noord. Even kijken hoor, 81% van de stemmen zegt eens 20 km per uur op het fietspad is hard genoeg.
2: Geef je mening en praat mee.
0: Lopend vuur. Straks na 8 uur onder andere Ronald Niemeyer op pad. En voor Worstijden, je kunt het weerstation winnen voor Radio Noord. En nu eerst samen met de Pasadena's even een flinke royale ochtendkreet.
3: Hey! Listen up, y'all. This room's a mama. Hit it!

0: maken is een fluitje van een cent met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
1: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
0: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
1: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
2: Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.
3: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
4: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
5: Wow,
4: kost je maar 3 minuten.
5: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
4: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
6: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip. Nou, bij mij niet hoor, moet je ze nou toch horen. Nee, we gaan zeker niet naar huis. Lekker team. Dipje, 4 uur kuppensoep.
7: Een goede eerste indruk begint bij sterk drukwerk. Van visitekaartjes en brochures tot luxe boeken. Razendsnel geleverd, professioneel afgewerkt en milieubewust geproduceerd in Groningen. Drukwerknodig.nl. 1 adres voor al uw drukwerk.
8: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
9: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
8: Radio Noord. Nu het nieuws van 8 uur.
10: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Voorafgaand aan een ontmoeting met de Europese Commissie in Brussel hebben de Taliban een harde eis gesteld. De Afghaanse machthebbers willen diplomatieke vertegenwoordiging in de EU-landen die uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers willen terugsturen. De Europese Commissie heeft de Taliban uitgenodigd voor gesprekken over die terugkeer, maar daar is veel kritiek op. Volgens het Europees Parlement legitimeer je daarmee het regime in Afghanistan dat zich schuldig maakt aan mensenrechten schendingen. Tijdens een spoeddebat gisteravond in de gemeenteraad van Stadskanaal werden veel vragen gesteld over de 2 kinderen die ernstig zijn mishandeld door hun moeders. Ook de politieke partijen uiten hun zorgen over de situatie.
11: Hoe is het mogelijk dat ruim 1 jaar geleden meldingen bij Veilig Thuis Groningen binnenkwamen en niemand eerder ingreep dan nu?
12: Iedereen is betrokken, maar uiteindelijk voelt niemand zich echt eindverantwoordelijk.
10: Burgemeester Sloots van Stadskanaal wil dat Den Haag met landelijke maatregelen komt. Israëlische troepen zijn dieper Libanon ingetrokken, voorbij de door hen zelf ingestelde gele lijn. Dat is de grens die Libanezen niet mogen overschrijden, anders lopen ze het risico beschoten te worden. Bij Israëlische aanvallen gisteren zijn 31 doden gevallen. Israël zegt zich dat de aanvallen vooral tegen Hezbollah gericht waren. De provincie Noord-Brabant doet er alles aan om de Amerikaanse stierkikker buiten Nederland te houden. Het dier eet padden en kikkers en kan ziektes overbrengen op andere amfibieën. In Vlaanderen, vlak daarbij dus, is de stierkikker inmiddels een plaag en zetten ze alles op alles om het dier te vangen.
13: Deze gaan de ijskast in, dan gaan ze in winterslaap en daarna worden ze diep gevroren en afgevoerd.
10: In Brabant zijn sporen aangetroffen van de stierkikker, dus zetten ze vol in op een eliminatieplan. En dan nog het weer tot besluit. Opnieuw een zonnige en droge dag. Het wordt wel minder warm dan gisteren met in het noorden maximaal 18... en in het zuiden maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: En hier is Noordnieuws met Rob de Vries.
15: Een woning aan de Zuidveldweg in Sellingen is onbewoonbaar verklaard na een brand. Het vuur brak gisteravond iets voor 11 uur uit. Rond 2:30 vannacht had de brandweer de brand onder controle. Niemand raakte gewond. Het aantal SOA-besmettingen is de afgelopen 10 jaar fors toegenomen. Over Groningen zijn nog geen exacte cijfers bekend, maar de GGD verwacht dat ook in onze provincie sprake is van een stijging. Daarnaast ziet de GGD een verandering in het type SOA's dat veel voorkomt.
16: Dus dan zien we meer gonorreu opkomen bij heteroseksuele stellen, bij mannen en bij vrouwen. Wat voorheen eerst voornamelijk bij de mannen die seksueel met mannengroep zat.
15: En dan komt een nieuwe actie tegen zwerfkatten op Schiermonnik Oog. Naar schatting leven daar zo'n 30 tot 50 verwilderde katten die behalve vogels ook de konijnenstand bedreigen. Dirk Holwerda van Nationaal Park Schiermonnik Oog legt uit hoe geprobeerd wordt de katten te vangen.
17: We vangen ze in levend, in vangkooien. Dat doen we in de winter, wanneer er minder prooidieren zijn. Dus dan zijn die beesten hongerig. En dan zijn ze gemakkelijker te vangen met lokmiddelen.
15: Meer nieuws straks om 8:30.
18: Scherer Meubelen in Uithuizer Meeden. Een unieke collectie wonen, slapen en design. Ja, dat is ook echt zo. Precies wat je zoekt en vlakbij. Scherer, meubeltevreden in Uithuizer Meeden.
19: Bent u minder mobiel en heeft u kunstgebitklachten? Met de mobiele praktijk van Kunstgebit aan Huis komen we bij u aan huis. Wij passen uw kunstgebit aan of we maken een nieuw kunstgebit dat weer goed zit in slechts 3 afspraken. Neem contact op met Kunstgebit aan Huis via 0683-252-162.
20: Zorgeloos lachen met Kunstgebit aan Huis.
19: 0683-252-162.
21: Laat je verrassen in het grootste plantencentrum van Noord-Nederland. Groencentrum Freek van der Wal in Siddeburen. Alles wat groeit en bloeit en wat daarvoor nodig is, is op voorraad of leverbaar. Het groenste tuincentrum? Freekvanderwal.nl.
22: De kaartverkoop voor het nieuwe seizoen van Theater Geert Thijs is gestart. Bestel snel online je kaarten voor Stef Bos, Francis van Broekhuizen, TikTok Tammo en vele anderen op theatergeertthijs.nl. Theater Geert Thijs juicht je toe.
23: Wie heeft alle tuinplanten op voorraad? Freekvanderwal.nl.
24: Radio Noord.
25: De ochtendploeg.
26: Met Edwin Paspeer.
27: Goedemorgen. De gemeenteraad van Stadskanaal sprak gisteravond in een extra vergadering over de zaak waarbij 2 jonge kinderen ernstig mishandeld werden. Ik ga er zo over praten.
28: Radio Noord.
29: Dit is Radio Noord met Edwin Paspeer.

0: David Bowie en Mick Jagger in de ochtendploeg. En Dancing in the Street. Het is 8:08. De gemeenteraad van Stadskanaal heeft gisteravond een extra raadsvergadering gehouden over de mishandelingszaak in Stadskanaal. Er werd een meisje van 6 ernstig mishandeld door haar moeder, een vriendin van de moeder, de dochter van die vriendin en de zoon van die vriendin, een 7-jarige jongen, zouden ook betrokken zijn bij de mishandeling. Beide moeders zitten nog vast en de kinderen zijn elders ondergebracht. RTW-verslaggever Hielke Bos heeft die vergadering gevolgd. Hielke, goedemorgen. Even kijken, waar ben jij? Daar ben jij. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Waarom deze extra raadsvergadering?
1: Nou, eigenlijk omdat de gemeenteraad zei gisteren eigenlijk van ja, iedereen, heel Nederland en ik internationaal had het over Stadskanaal, behalve wij als Stadskanaal zelf. Dus het was ook een beetje de wens eigenlijk om zichzelf uit te kunnen spreken en ook een beetje uit te zoeken, ja, wat was de rol van die gemeente nou eigenlijk in de hele zaak?
0: En is dat dan ook duidelijk geworden tijdens die vergadering gisteravond?
1: Nou, grotendeels niet. De verantwoordelijk wethouder kon heel veel niet zeggen door het onderzoek wat nog loopt door de inspectiedienst, jeugd en gezondheid. En ja, ook deels privacyregels, andere rechtszaken die nog lopen. Dus ze kon heel veel dingen niet zeggen. En ze zei zelf, ja, dat vind ik eigenlijk ook wel heel vervelend, want ik wil ook gewoon duidelijkheid kunnen geven. Maar dat kon ze, zegt ze, dus niet.
0: Nee, want er werd ook natuurlijk gekeken naar de landelijke politiek in deze.
1: Ja, er was een enorme wens eigenlijk binnen die gemeenteraad om toch dat hele jeugdzorgstelsel eens flink op de schop te gooien. Nou, die wens horen we ook elders in het land. En Stadskanaal zei eigenlijk van ja, zo kan het niet langer. We zien ook andere zaken met mishandelingen in Nederland. Het moet gewoon anders. Nou, Stadskanaal heeft vaker aandacht gevraagd voor problemen in de jeugdzorg. Dat hebben ze nu eigenlijk gewoon opnieuw gedaan. En nu hadden ze wel een, ja, bijzonder goede reden natuurlijk.
0: Ja, klinkt ook een beetje als machteloos als lokale politicus op deze manier dan.
1: Ja, ik merkte gisteren ook enorm de wens dus om iets te doen. Maar ja, ze moesten ook onderkennen dat een groot deel van de veranderingen uit Den Haag zou moeten komen. Je bent ook maar gewoon een van de 342 gemeenten. Dus wat ze gedaan hebben eigenlijk, ze hebben twee moties ingediend. De ene waarin ze algemeen vragen om bij de minister aan te kloppen en te zeggen, verander iets, doe iets. En aan de andere kant hebben ze ook een motie ingediend waarin ze aandacht vragen voor de structurele tekorten in de jeugdzorg, als het gaat om geld. En desnoods een gang naar de rechter te nemen om daar weer aandacht voor te vragen. Om te zeggen, dit kan zo niet, we kunnen dit op deze manier gewoon niet betalen. Het is niet de eerste keer dat ze dat doen. 2 jaar geleden deden ze ongeveer hetzelfde. En ook toen dreigden ze met een gang naar de rechter.
0: Ja. En werd dat raadsbreed gedragen?
1: Ja, allebei de moties werden raadsbreed gedragen.
0: Ja. En hoe gaat het nu verder dan?
1: Ja, nou eigenlijk de gemeente gaat nu verder kijken hoe het allemaal intern gelopen is. Ze gaan, zoals ze zeggen, lessen trekken uit deze zaak. En dus zal een aantal mensen bij de minister aan moeten kloppen. Dat komt goed uit, want de minister komt ook naar Stadskanaal. Wanneer weten we niet, maar minister Mirjam Sterk van Langdurige Zorg heeft gezegd dat ze Stadskanaal zal gaan bezoeken. Ja, en tijdens dat bezoek zal ze, denk ik, de nodige boodschappen naar ze toegekregen krijgen.
0: We zeiden al dat beide vrouwen die hierbij betrokken zijn nog vastzitten. Is bekend eigenlijk hoe het met de kinderen gaat op dit moment?
1: Ja, dat kon de burgemeester vertellen. Dat was eigenlijk een niet zo'n fijne aanleiding. Er is namelijk een tijdje geleden een fake bericht online verschenen waarin gezegd wordt dat het meisje van 6 overleden zou zijn aan de gevolgen van de mishandeling. Dat blijkt absoluut niet te kloppen. Maar naar aanleiding daarvan was er tussen de gemeente en de huidige verzorgers van de kinderen wel even contact. En daar kon opnieuw gezegd worden dat het naar omstandigheden goed gaat met beide kinderen.
0: En daar houden we het dan ook bij wat dat betreft. Laat ze met rust maar zeggen, hè? Toch?
1: Ja, zeker.
0: Dankjewel. RTV1-verslaggever Hielke Bos was dat. Hij volgde de vergadering van de gemeenteraad van Stadskanaal gisteravond voor ons. En verder zometeen. Donar is nog één zegen verwijderd van de finale om de landstitel. En natuurlijk Worstijden. Radio.

0: Niall Horan en een dinnerparty. Het is 8:15.
1: Worsttijden.
0: Ja, voor de laatste keer spelen we deze week Worsttijden.
2: Ja.
0: Voorlopig. Daar gaan we na de zomer lekker mee door. In de zomerperiode spelen we een ander spel. Ga ik morgen wel iets meer over vertellen.
2: Spannend.
0: Ja. Maar je kunt gewoon een weerstation winnen. En we hebben ook gewoon aanwijzingen. En we spelen het ook op hetzelfde tijdstip.
2: Ja, dus in die zin verandert er niet heel veel. Maar toch even een nieuw element.
0: Toch wel een beetje, ja. En we zeggen dat Ronald en Joyce even mogen uitslapen een paar maandjes. En dan gaan we na de zomer daar weer verder. Ja. Maar eerst maar eens de eerste aanwijzing voor vandaag. Als je weet waar Ronald is, dan app je ons je antwoord door op 050-3188-288 voor het weerstation van RTV Noord. En we zeggen er ook altijd bij, zorg dat je dan even na 8:45 bereikbaar bent, want dan bellen we je terug als je het goed hebt. Tenminste, die kans is aanwezig dat we jou bellen.
2: Zeker, ja.
0: Dan moet je wel opnemen, anders bellen we iemand anders. Worsttijden.
3: Hoe ik nou ben, door is in de zomer van alles te down, maar in de winter kent ook al rustig wezen.
0: 050-3188-288 is ons appnummer. Dit is de eerste aanwijzing. Er volgen er nog twee. Voorlopig moet je het hiermee doen.
3: Hoe ik nou ben, door is in de zomer van alles te down, maar in de winter kent ook al rustig wezen.
0: Maar als je nu al weet of een gokje wil wagen, dan pak je de telefoon en dan toets je in 050-3188-288. En dan het antwoord erbij natuurlijk. Zeven de Vries en doe.

0: de Vries. En doe, we gaan naar de sport. Want Donar heeft nog één zege nodig om zich te plaatsen voor de finale van de play-offs om de landstitel. De Groningse basketballers wonnen gisteravond in Martini Plaza. Derde duel van de halve finale tegen Leiden met 97-89. En daardoor staat het 2-1 in de best-of-5-serie. Spelverdeler Tim Hoeven was blij dat zijn ploeg de voorsprong weer heeft in de halve finale.
1: Nou ja, na twee dagen geleden verlies in Leiden. Die kwam wel even aan, dus ja, goede reactie. En dat maakt deze zo lekker.
2: Zeg maar ook qua spel. Wat kon je vandaag het meeste bekoren?
1: De schoten die we wouden, dat we die ook creëerden. Malik, fantastisch hoe die stond te schieten vandaag. En dat gaf gewoon heel veel energie. Dus het was echt waar je op hebt getraind. Die schoten kreeg je en dat speelt heel leuk.
2: Dan ben jij spelverdeler. Hè? Je moet een mooie aanval zien te creëren. Jouw collega spelverdeler Austin Luke, die was vandaag toch ook wel heel erg goed. Hè? Met 18 assists. Hoe vaak heb jij zoiets gezien?
1: Week in, week uit, zoveel assists, dat ga je ook niet vaak meer zien, hoor. Dat is echt extreem. Ongelooflijk hoe hij het spel ziet. Die jongens, iedereen weet, Austin vind je wel. Dus dat is gewoon heel fijn spelen. Nogmaals wat ik zeg, week in, week uit, 10+ assists, dat ga je niet snel zien.
2: Niet snel. Ik zit te denken, wie in de geschiedenis van Donar die jij hebt meegemaakt, gaf zoveel assists?
1: Geschiedenis van Donar kan ik ze niemand opnoemen. Nee, daar ben ik heel eerlijk in.
2: Verder misschien, andere spelers waar hij jou aan doet denken?
1: Spelers zoals Steve Nash, Jason Kidd.
2: Echt heel veel hele grote spelers nu.
1: Ja, maar dat is wel een beetje, hè. Die wisten ook gewoon heel goed het spelletje te lezen. Daar is hij ook een van.
2: Nou weet ik, elke wedstrijd begin je weer op nul. Maar is er toch iets uit deze wedstrijd waarvan je zegt dat is een hele fijne voorbode voor de volgende wedstrijd in Leiden?
1: Gewoon omdat we het daar in Leiden moeilijk hadden met die zone. En ik denk vandaag dat we gewoon de reads hebben gezien, de schoten hebben gezien die we er tegen kunnen creëren. Dat voor het team gewoon iets goeds is. En dat daar wel vertrouwen uit te halen is. Wat we vrijdag ook gaan zien voor verdediging. Ik denk dat de aanvallend wel goed zit.
0: Spelverdediger Tim Hoeven in gesprek met Karel Jan Buurke. Vrijdagavond is de vierde wedstrijd in Leiden. Bij winst is Donar dus geplaatst voor de finale. Bij verlies is komende zondag de beslissende en vijfde wedstrijd in Groningen. Voor is Ronald Niemeyer. We hebben één aanwijzing gehad. Die ging als volgt.
3: Hoe ik nou ben, door is in de zomer van alles te doen. Maar in de winter kan het ook al rustig wezen.
0: Ja, worden ze night.
4: Hoornse Plas, dat is heel dichtbij. Auke en Dieneke dachten daaraan.
0: Maar heel goed gedacht, ik snap de richting ook helemaal. Ja. Dus gaan we eens kijken of aanwijzing 2 daar een beetje op aansluit.
3: Hier kan je zwemmen, vissen, kanoten, maar ook overnachten. Zeg maar vakantievieren.
0: Ja, Ronald zijn app ging trouwens. Dat je denkt. Mensen grijpen
4: is
0: thuis nu
4: hier?
0: Naar een telefoon. Nee, dat was de Ronald. Gewoon even een appje tussendoor. Dat kan, hè? 050-3188-288 is het nummer niet van Ronald. Maar van ons, als je het antwoord weet bij deze aanwijzing.
3: Hier kan je zwemmen, vissen, kanoten. Maar ook overnachten. Zeg maar vakantievieren.
0: Krijgt hij weer een appje?
4: Drukte.
0: Ja. 050-3188-288. Als je weet waar die is. Voor het weerstation van Radio Noord. En mocht je er nog niet achter zijn, straks na 8:30 krijg je van Ronald aanwijzing nummer 3.
5: Bosteide.
0: En zometeen eerst een overzicht van het Groningse nieuws. Rob, wat zit erin?
6: Ja, dan hoor je wat studenten nu gemiddeld moeten betalen voor een kamer in de stad Groningen.
0: Oh, dat is niet weinig. Hè? Maar we horen het zo meteen van Rob.
6: Nee, het is zeker niet weinig.
0: Nee.
6: Maar er zijn steden waar je veel meer kwijt bent.
0: Okay.
6: Daarover zal ik het doen.
0: Naar de Village People.

0: eten, hangen, liggen, slapen, springen, Netflixen. Wat doe jij op jouw bank? Van Mulders Meubeldorp in Frieskelo? Een bank voor jou alleen, met z'n tweeën of je hele gezin. Die bank, die hebben wij.
1: Mulders Meubeldorp. 15.000 vierkante meter woonplezier in Frieskelo.
2: Het is weer veel, hoor. En ze broezen de grond uit. De koningin de gruiten. Asperges. Biminari in Winschoot in Noordbrouk. Seumdong in de weken open. Of bestel ze op bijminardi.nl.
3: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
4: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
5: Summer Sale bij Bureaus Cambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
4: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
6: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
7: Ga op je door je gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
8: Bijna 8:30, nieuws uit Stad en Ommeland nu. Rob, goedemorgen.
9: Goedemorgen. De gemeente Groningen heeft afgelopen nacht noodopvang geboden aan ruim 100 asielzoekers voor wie in Ter Apel geen plek meer was. Het was de vierde nacht op rij dat Groningen nachtopvang verzorgde in voormalig congrescentrum Hanzeplaza. De gemeente bood bovendien aan de noodopvang met een week te verlengen, mits het ministerie met een oplossing voor de langere termijn komt. Danielle Brouwer van het Rode Kruis noemt deze voorwaarden heel begrijpelijk.
10: Elke keer zijn het nu de noordelijke provincies die naar voren stappen en die zo'n opvanglocatie openmaken. Maar dit is iets waar heel Nederland de schouders onder zou moeten zetten. En ook andere gemeenten in Nederland moeten solidariteit tonen. En ook opvanglocaties vrijmaken. Want anders is dit een olievlek en zullen we volgende week nog steeds met hetzelfde probleem zitten. Staat het Rode Kruis daar nog steeds? En dat is echt onhoudbaar.
9: De problemen in Ter Apel zijn volgens hoogleraar bestuurskunde aan de rug, Heinrich Winter, niet het gevolg van een uitzonderlijk hoge instroom van asielzoekers. Volgens hem zijn gemeenten steeds minder bereid om huisvesting beschikbaar te stellen. Volgens de professor moeten de lasten gewoon eerlijk verdeeld worden.
11: Als je dat verdeeld over 342 gemeenten die we hebben in Nederland, ja, dan is het per gemeente natuurlijk eigenlijk maar een heel overzichtelijk aantal plekken wat je moet realiseren. Wat we gewoon kunnen, hè? Wat we ook in het verleden allemaal hebben gedaan altijd.
9: Een woning aan de Zuidveldweg in Sellingen is onbewoonbaar verklaard na een brand. Het vuur brak gisteravond iets voor 11:00 uit op de eerste verdieping, waarna de vlammen al snel uit het dak sloegen. Rond 1:30 had de brandweer het vuur onder controle. Niemand raakte gewond, wel raakte de woning onherstelbaar beschadigd. De huur van particuliere studentenkamers in Groningen is afgelopen jaar met bijna 13% gestegen tot €580 in de maand, blijkt uit een rapport van verhuurplatform Kamernet. Alleen in Maastricht stegen de kamerprijzen nog harder dan in Groningen. Ondanks de stijging staat Groningen qua kamerprijs landelijk gezien in de middenmoot. In Amsterdam zijn studentenkamers het duurst met gemiddeld €990 per maand. Op Schiermonnikoog komt een nieuwe actie tegen zwerfkatten. Naar schatting leven er 30 tot 50 verwilderde katten op het eiland. Geprobeerd wordt om die komende winter, als er minder prooidieren zijn, te vangen in kooien met lokvlees. Secretaris Dirk Hoveda van Nationaal Park Schiermonnikoog vertelt waarom de actie wordt uitgevoerd.
12: Er broeden heel veel vogels op het eiland. We willen graag dat ook de konijnenstand weer goed is. De katten, als ze in het wild zijn, moeten natuurlijk eten. En hebben de jonge konijnen als prooidier, maar ook heel veel rode lijstsoorten, soorten van vogels, die wij heel graag willen beschermen. En vergeet niet, we zitten op een eiland, Schiermonnikoog. Dus dat betekent dat er geen andere grondpredatoren zijn. Er zijn geen vossen, er zijn geen marterachtigen. Dus die katten hebben relatief een hele grote invloed op de fauna van het eiland.
9: Vrijwilligers van Vogelonderzoek Nederland houden vandaag een weidevogeltelling bij Sint Annen. In het gebied, de Westerwijdmerdermaar, is een kleine 30 hectare landbouwgrond beschikbaar gesteld voor weidevogels. Daardoor mogen boeren tussen 1 april en 15 juni niet in het land komen. Boer Peter Dekens is eigenaar van de grond en voor hem was het geen enkel probleem om de grond af te staan.
13: Het is ook echt een liefhebberij van mij. Ik maak er ook grog over, die vogelgeluiden. En als ik dan hier zo'n keer ben, en dan, dat geeft ook een stukje ontspanning. En dan denk ik, ja, waarom zou ik het nu doen? Kijk, op het moment dat het gemaakt mag worden, dan komt de volgende snee komt weer. Dus door doe ik in mijn vee weer van voeren. En ik heb voorzaad. Ik wil elke keer veel woorden over. Dus dat op zich past dat in ons bedrijfsvoering.
9: Voor het beschikbaar stellen van zijn land krijgt Dekens wel een vergoeding. Meer nieuws lees je op rtvnoord.nl en in onze app.
14: Hup, de duining. Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
15: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
14: Wijzerweg, Groningen.
16: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
17: Wat doe jij als iedere seconde telt? Word een held. Volg nu een BHV-cursus in het oefencentrum van 101BHV.nl in Groningen.
16: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Groningen.
17: Als elke seconde telt, ben jij de held. Kijk op 101BHV.nl.
18: Een goede eerste indruk begint bij sterk drukwerk. Van visitekaartjes en brochures tot luxe boeken. Razendsnel geleverd, professioneel afgewerkt en milieubewust geproduceerd in Groningen. Drukwerknodig.nl. Eén adres voor al uw drukwerk.
19: Picknicktafel of speeltoestel? De4keien.nl.
20: De Ochtendploeg
21: met Edwin Paspeer.
22: Goedemorgen. Het aantal SOA's neemt in Nederland toe. Ook in Groningen is dat merkbaar. Hoe groot het probleem is, daar praat ik zo.

0: Diana Ross and Why Do Fools Fall in Love. Het aantal SOA's neemt in Nederland al jaren toe. Vooral gonorreu en syfilis worden vaker vastgesteld. En ook in Groningen zien zorgverleners veranderingen. Hoe groot is het probleem eigenlijk? Ik ga praten met Marion Kazemier, verpleegkundige bij de GGD Groningen. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat is er in Groningen van die landelijke stijging te merken?
1: Ja, ik heb het nog even goed uitgezocht. En bij ons zien we ook een stijging. We doen meer testen, maar we zien ook meer SOA's dan voorgaande jaren.
0: Ja, en ik zei al, een verschuiving landelijk, meer gonorreu, meer syfilis. Is dat in Groningen ook het geval?
1: Ja zeker. We zien ook meer gonorreu en meer syfilis.
0: Welke komt het vaakst voor nu?
1: En nog steeds chlamydia, die wint nog steeds. Maar daarna zien we echt gonorreu een goede stijging maken.
0: Ja. En wat is een stijging dan vergeleken met een aantal jaren terug? Hoe groot is de stijging?
1: Nou ja, stijging, dan hebben we het toch wel weer over die verschuiving. Wat dus dan opvalt, is dat het eerst gonorreu onder een andere groep vooral zichtbaar was. Dus mannen die seks hebben met mannen bijvoorbeeld. En sinds 2003 zien we echt dat het ook bij heteroseksuele mensen gewoon voorkomt. En ook bij jongeren veel meer. En dat is eigenlijk omgedraaid.
0: Ja. Is daar een verklaring voor?
1: Nee, dat weten wij nog niet per se hoe dat zit. Want we zien wel, het is ook landelijk, maar de echte verklaring weten we niet.
0: Nee. Is het zo dat mensen momenteel minder condooms gebruiken bijvoorbeeld? En zich dus beschermen tegen geslachtsziektes?
1: Wij zien inderdaad dat er veel minder condooms worden gebruikt. En volgens mij komt dit ook landelijk naar voren.
0: En hoe komt dat?
1: Ja, dat zien we inderdaad.
0: Ja, en hoe komt dat?
1: Ik durf niet precies te zeggen waardoor dat komt. Maar het lijkt wel alsof het een beetje uit de mode is.
0: Oh ja? Is het niet hip om dat te gebruiken?
1: Nee, het is niet echt hip. En mensen willen er niet over beginnen. En er zit weer een taboe op of zo.
0: Ja, want we hebben natuurlijk vroeger hele grote campagnes ook wel gehad. Hè? Postbus 51 over condoomgebruik, veilig, vrij. En dat zien we eigenlijk helemaal niet meer.
1: Nee, klopt. Landelijk is dat gestopt. Maar er komt wel een campagne weer aan voor het eerst in jaren. Eind dit jaar zijn ze mee bezig.
0: Ja, om jongeren, met name jongeren neem ik dan maar aan, te bewegen om toch vooral veilig te vrijen.
1: Ik weet niet waar deze campagne precies op gericht gaat zijn, maar überhaupt dat de condooms worden gebruikt zal wel winst zijn.
0: Ja, want het is natuurlijk niet zomaar iets als je een geslachtsziekte hebt. Wat voor gevolgen kan dat hebben?
1: Ja, dat ligt er heel erg aan welke zo je hebt. En voor een paar valt het allemaal wel mee. Maar de gonorreu en syfilis wil je wel echt behandelen.
0: Ja, want?
1: Nou ja, het kan schade opleveren. Bijvoorbeeld de verminderde vruchtbaarheid.
0: Ja. Nou is het zo dat als je wil laten testen, dat het soms best wel eens een tijdje kan duren voor je terecht kan. Is het zo druk bij op de poli daar ook dan voor?
1: Het is bij ons op de poli altijd druk. Mensen weten ons wel goed te vinden. Maar we hebben verschillende spreekuren door de week, waar we ook verschillende testplekken voor hebben. Dus we proberen iedereen altijd zo goed mogelijk te plannen. En we denken altijd mee als wij vol zijn waar diegene dan terecht kan. Zoals bijvoorbeeld de huisarts of een andere zorgverlener.
0: Want als je klachten krijgt en je denkt een geslachtsziekte te hebben, dan is enige haast wel geboden.
1: Nou, dan zou ik altijd even bellen om te vragen hoe snel je inderdaad moet testen.
0: Ja, want
1: dus met klachten wel altijd even langs de dokter.
0: Want zijn er dan cijfers van mensen die bij jullie komen en die zich laten testen, hoeveel procent daarvan dan inderdaad ook een SOA heeft?
1: Nou, bij ons ligt het vindpercentage op ongeveer 25%.
0: Ja, en
1: is dat is een kwart.
0: En dat is hoog of niet?
1: Vergeleken met landelijk is dat wel hoger.
0: Ja. Maar dat is wel het advies, denk ik. Ja, A, veilig vrijen, maar B, vooral ook als je iets hebt, wacht niet thuis, maar onderneem actie.
1: Als je klachten hebt, sowieso, ja.
0: Dank voor de toelichting. Marion Kazemier is verpleegkundige bij de GGD. En zometeen de ontknoping en ook de derde aanwijzing van ons spel. Worstijden en Harma met het weer. Radio.

0: geboren.
1: Sommieu, Dark Before Dawn. Even kijken, waar waren we eigenlijk gebleven?
2: Hoogtijden.
1: Nou, bij deze aanwijzing.
3: Hier kan je zwemmen, vissen, kanoten. Maar ook overnachten. Zeg maar vakantie vieren.
1: Oh ja, Arnhem. Ja, even kijken, what is a night?
4: Nou, wat echt heel vaak is binnengekomen, is Winsum.
1: Ja, daar kun je kanoën. Zeker.
4: Zeker.
1: Ja, maar is niet wat we bedoelen.
4: Nee, en Rieks en Dirkie die dachten aan het Scandinavisch dorp.
1: Oh ja,
4: ja officieel net in Drenthe natuurlijk.
1: Ja, maar dat mag.
4: Dat mag gewoon.
1: Dan zijn we over de grub. Misschien dat de laatste aanwijzing, en Ronald had enige schroom ervoor, om het uit te spreken.
4: Hmm.
1: Enige, en misschien wel heel veel duidelijkheid, gaat bieden. Nou, kom maar op, Ronald.
3: Wat zou ik zeggen? Ja. Het achterste van mijn moe.
1: 050-3188-288.
3: Wat zou ik zeggen? Ja. Het achterste van mijn moe.
5: Bosteide.
1: Arma, goedemorgen.
6: Ja, goedemorgen.
1: Nou, het is dan wat koeler dan gisteren, maar het is toch gewoon heel lekker weer, of niet?
6: Ja hoor, op dit moment dat in de Avengroot in het Lauwersmeergebied. Dat vat in de Avengroot in Nijbeerte. Even een beetje afkoeling. Er staat een wat frissere wind, want de wind komt ook uit het noorden, omdat er op dit moment zijn noordwesten van ons een lege drukgebied, hoge drukgebied ligt, sorry. En die schroeft de komende ook in oostelijke richting. En dat betekent dat we weer een tropische vrijdag tegemuidigen. En door achteraan zakt de temperatuur weg. Ja, en in de loop van de weekenden zul ik ook dat de buitenkans groter wordt. Ja, dan wordt het gewoon wat wisselvallig en dan gaat hoge druk de andere kant op. Maar vandaag nog niks aan de hand. Er is zon, er is wat bewolken. In de wind, maismotig, komt nu de noorden tot noordoosten. En de temperatuur 16 tot 21 graden. Heulen aangenomen met temperaturen. Vanavond en vannacht flinke opklots. 6 tot 11 graden als minimum. En mijn vrouw, is er wat bewolken. Maar dit wordt wel goud opruimd door de zon. De wind zwak tot motig uit de oosten tot noordoosten. Brengt 19 tot 23 graden.
1: Dankjewel. 050-3188-288 is ons appnummer.
3: Wat zou ik zeggen? Ja, het achterste van mijn moe.

0: Jackie Graham, I'm breaking away. We gaan iemand bellen, iemand met het goede antwoord. En ik moet eerlijk zeggen, de goede antwoorden stroomden de afgelopen minuten.
1: Nou, echt wel.
0: Ja, maar uiteindelijk wint er maar één.
1: In de honderdtallen gewoon.
0: Ja. Ongelooflijk. Nou, eens kijken of deze persoon opneemt. Want dat is wel een gelukkig iemand dan, hoor. Dat hij eruit gevallen is en opgebeld wordt. Nou, wel opnemen dan natuurlijk.
2: Marieke Schutte.
0: Hallo, met Edwin van Radio Noord.
2: Hallo Edwin.
0: Hallo, met wie spreek ik?
2: Met Marieke Schutte, Bellingwolde.
0: Marieke, goedemorgen. Nou,
2: goedemorgen.
0: Zeg het maar.
2: Nou, dat is Moeke Schat.
3: Ik ben op camping Moeke Schat.
0: Ja hoor. Had je de laatste aanwijzing nodig of niet?
2: Nou, ik heb eigenlijk de eerste en de tweede helemaal niet gehoord, want ik was buiten.
0: Oh.
2: En toen kwam ik binnen.
0: Ja.
2: En nou, mijn man die kwam ook binnen en toen hoorde ik de derde aanwijzing. En nou, ik dacht, dat is Moeke Schat, de rapel.
0: Ja, daar hebben we vanmorgen nog contact mee met de camping. Met de camping-eigenaar als vroege vogel. Wat was jij buiten aan het doen dan, door die tijdstip?
2: Nou, wat ik buiten aan het doen was even de kippen even voeren en schoon water. En nou, ik heb even naar de bloemetjes gekeken en even wat foto's gemaakt en even weggestuurd naar een vriendin. Dus even een mooie rozengroet.
0: Ja, oh, mooi.
2: Dus en dan even genieten buiten, het is heerlijk.
0: Ik snap het, jij bent vroeg buiten en altijd vroeg, zeg maar.
2: Ja.
0: Lekker vroeg opstaan, lekker Radio Noord aan. En dan winnen.
2: Radio Noord aan, ik hoor jullie direct 's morgens.
0: Hartstikke goed. Heb je ook een mening over ons land?
2: Ik ben
0: er
2: altijd vrolijk van jullie grapjes.
0: Nou, echt gelukkig. Ja,
1: goed om te horen.
0: Graag, ja. Heb je ook een mening over ons lopend vuur? 20 km per uur op het fietspad is hard genoeg?
2: Nou, dat denk ik wel.
0: Ja?
2: Kijk, je ziet natuurlijk nog niet zo druk op de fietspaden en ook niet met die fatbikes en zo. Maar, 20 km vind ik hard genoeg. Dan zie je ook nog een keer wat onderweg.
0: Zo is dat.
1: Dat is wel waar.
0: Noteren we dat. Blijf even hangen, Grietje, want dan... Nee, Grietje zeg ik. Marieke.
2: Nee, Marieke.
0: Ja, man, ik heb allemaal namen hier staan. Marieke.

Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag.

0: Check. Pas aan. En door.
1: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
2: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
1: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
3: Nu bij Zeeman. Herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor €20. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
4: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot €12.000. Ben je ook meteen van die FOMO af?
5: Peugeot. 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
6: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden.
7: Je luistert naar Groningen 1.
8: Het is nu 9 uur.
9: Katrien Straatman met het NOS-journaal. 2/3 van de Nederlanders is bang dat klimaatmaatregelen hun leven duurder maken. Dat schrijft het Sociaal en Cultureel Planbureau. Ook is bij velen het gevoel dat burgers zwaarder worden belast dan grote bedrijven, terwijl die juist meer uitstoten. Het SCP waarschuwt dat dit gevoel van ongelijkheid het draagvlak voor klimaatbeleid kan ondermijnen. Een leaseauto op benzine of diesel wordt vanaf volgend jaar duurder voor werkgevers. Volgens de brancheorganisatie komt er een brandstofboete voor leasecontracten en dat gaat over best wat geld.
10: Het gaat gemiddeld over 12% over de nieuwwaarde van die auto. Dat is omgerekend 1% per maand. En als je dan bijvoorbeeld een auto neemt van €50.000... dan heb je het al gauw over €500 extra werkgeverslasten per maand.
9: Dit moet de overgang naar elektrisch rijden stimuleren. Voorafgaand aan een ontmoeting met de Europese Commissie in Brussel hebben de Taliban een harde eis gesteld. De Afghaanse machthebbers willen diplomatieke vertegenwoordiging in de EU-landen die uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers willen terugsturen. De Europese Commissie heeft de Taliban uitgenodigd voor gesprekken over die terugkeer, maar daar is veel kritiek op. Volgens het Europees Parlement legitimeer je daarmee het regime in Afghanistan dat zich schuldig maakt aan mensenrechten schendingen. Ruimtevaartorganisatie NASA wil een permanente basis op de baan. Die wordt de komende jaren gebouwd en moet vanaf 2032 continu bewoond worden door astronauten, zegt ruimtevaartdeskundige Rob van den Berg.
11: Dit is het beste terrein om een basis te bouwen. En dan wordt het stapje voor stapje, module voor module, wordt het dan uitgebouwd. En er wordt zelfs gesproken over de grootte van een stad, kilometers groter uiteindelijk.
9: Verwacht wordt dat astronauten vanaf 2029 beginnen met het opbouwen. Het weer, een afwisseling van zon en wolken met lokaal een buitje. De zon krijgt later meer ruimte, maar zo warm als de afgelopen dagen wordt het niet meer. Op de Wadden wordt het een graad of 16, in het zuiden kan het 26 graden worden. Morgen wordt het weer iets warmer. Dit was het NOS-journaal.
12: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
13: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
14: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
15: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
16: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
17: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
18: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
17: Oh ja?
18: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
17: Klinkt goed.
19: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
20: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
21: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
22: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
23: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
24: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
25: Lekker genieten in eigen tuin? Kom dan eens binnenkijken bij de tuinmeubelshow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Te Velde, buitengewoon goed.
26: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Sportsparta Dribbel in Vlachtwedde.
27: Dit is Goud op Groningen 1. Linda Koops, het goud in de ochtend.

0: Leonard met Don't Leave Me This Way. Het is vandaag woensdag 27 mei 2026. Goedemorgen en welkom bij een nieuwe aflevering van Goud. De techniek van vanochtend is in handen van Chris Molema. Goedemorgen, Chris. Ja, we hebben eigenlijk best wel een lekker warme Pinksterweekend achter de rug natuurlijk. Vandaag is het ietsje minder heet, maar is dat erg, Henk, vind jij?
1: Het is wel lekker zo, hoor. Even iets minder warm. Gisteren was het wel heel erg warm.
0: Ja, even bijkomen, hè. Maar volgens mij hebben we niet heel lang om bij te komen. Volgens mij wordt het ook al wel weer
1: nee, na het weekend toe gaat het weer, de temperatuur weer flink omhoog.
0: Ja, ja, maar we mogen er natuurlijk ook niet over klagen. Want dat doen we natuurlijk heel gauw.
1: Ja. Hè,
0: dan is het eens een keer warm en dan klagen we weer. Maar het is ook wel in Nederland zo dat het of koud is of warm.
1: Ja.
0: Dus we hebben ook niet echt de tijd om te wennen aan dat het warmer wordt of dat het weer kouder wordt. Of...
1: Nee, dat klopt. Dat klopt.
0: Er zit alweer 10 graden verschil in met
1: ja,
0: vandaag.
1: Ja, dat is een heel verschil in. Er staat best wel een fris windje. De wind komt uit het noorden vandaag. Dus dat is even wat frisser dan de afgelopen dag.
0: Nou, dat vind ik ook niet heel erg.
1: Nee,
0: even
1: nee.
0: Bijkomen, even bijtanken, even lekker slapen. Ook dan misschien vannacht.
1: Ja,
0: en dan kunnen we er weer tegenaan.
1: Dat is wel lekker, ja.
0: Ja, toch? Goed, waar gaan we het vanochtend allemaal over hebben? Nou, we spreken met Frenny Olders over het concert van Luc Lenders in de Stephanuskerk. Sjouke Krol die vertelt ons alles over de trekkertrek in Vlagwedde. En ik geloof dat we hier ook nog kaartjes hebben, dus blijven luisteren vooral. Anita Loonstra en José van Atten die vertellen ons alles over de Kom Over de Brug Festival. En burgemeester Jaap Kuin die vertelt ons over het boek Het Verhaal van Pekela. Nou, je hebt hem al gehoord. Henk Gugelaar is ook bij ons in de studio aanwezig voor het Groningen 1 nieuws en weer. En mijn naam is Linda Koops en dit is Goud hier bij Groningen 1.
2: Dit is Groningen 1.

What Can I Say van Bas Skaggs. Ja, en je hoort het in deze tijd van het jaar overal. In sloten en vijvers kwaken de kikkers. En de een vindt het gezellig voorjaarsgeluid, de ander ligt er 's nachts wakker van. Maar waarom maken die kikkers eigenlijk zoveel lawaai? Nou, dat gekwaak heeft alles te maken met de liefde. Vooral de mannetjeskikkers laten in het voorjaar van zich horen om vrouwtjes te lokken en om andere mannetjes te laten weten: dit plekje is bezet. En vooral de groene kikker laat flink van zich horen. Dit wordt niet voor niets ook wel de boerennachtegaal genoemd. Andere soorten, zoals de bruine kikker, maken veel zachtere geluiden. En woon je in een gebied met boomkikkers, dan hoor je weer een heel ander geluid. Dat gekwaak gebeurt vooral in mei en juni, tijdens het voortplantingsseizoen. De mannetjes blazen daarbij hun kwaakblazen op die bolle wangen, waardoor het geluid extra hard klinkt. En daarna volgt het bekende kikkerdril in het water, en een paar weken later zwemmen daar ineens honderden kleine kikkervisjes rond. Ja, zo gaat dat. Ik merk gewoon, we hebben natuurlijk best wel een warm weekend gehad. Ja, mensen die zijn op de camping geweest en die gingen kamperen ook in tentjes en in caravans en gedoe allemaal. Ook bij het water natuurlijk, want dat is heerlijk. Nou ja, ik wil even een fragmentje laten horen.

Ja, nou, dit fragment heb ik dus afgelopen weekend zelf opgenomen. Wij zijn dus ook een weekendje weg geweest. Dit was om 2:30 s'nachts. Helemaal fantastisch. Niet dus. Maar goed, ja, dit was dus best heftig. En nou ja, na 2 uur ongeveer was het even stil. En dan om 5 uur begonnen ze gewoon weer. Er zijn ook echt mensen van de camping afgegaan, hè. Die gewoon echt helemaal klaar mee waren. En gewoon ja, hun geld ook gewoon teruggeëist hebben. En gewoon gezegd hebben van jongens, zo krijg ik mijn nacht dus niet. Mensen gingen ook echt in de auto slapen en alles. Ja, fantastisch. Maar goed, dit is dus inderdaad deze tijd van het jaar. Ja, waarin je dit dus kunt horen. Nou, en de een vindt het dus fijn en de ander vindt het iets minder fijn. Nou ja, ik vind het er wel een beetje bij horen, moet ik heel eerlijk zeggen. We gaan luisteren naar We All Stand Together van Paul McCartney.

0: Margriet Eshuizen Band en Black Pearl. Ja, het is alweer 9:30 en dus is het tijd voor het Groningen 1 nieuws en weer.
1: Groningen 1, de hele dag. Dit is het Groningen 1 nieuws, ik ben Henk Gugelaar. Op de eerste verdieping van een woning aan de Zuidenveldweg in Stellingen is gisteravond rond 9:45 brand ontstaan. Het vuur sloeg later over naar de tweede verdieping. De brand werd bestreden door brandweer Vlagtwedde en Ter Apel. Tegen middernacht werd opgeschaald naar grote brand. Brandweer Stadskanaal ging ook ter plaatse. Rond 2:30 werd het zijn brandmeester gegeven. De woning is door de brand onherstelbaar beschadigd geraakt en voor de bewoners zal dan ook vervangend onderdak worden gezocht. Bij de brand is niemand gewond geraakt. Over de oorzaak is niets bekend. De tijdelijke nachtopvang van asielzoekers in Hanzeplaza in Groningen blijft voorlopig langer open. Op verzoek van het ministerie van Asiel en Migratie is gisteren besloten de opvang in ieder geval met 1 extra nacht voor te zetten. Daarnaast staat de gemeente Groningen open voor een verlenging van ongeveer een week, mits er snel duidelijkheid komt over een structurele oplossing. De opvanglocatie werd de afgelopen nachten ingezet omdat het aanmeldcentrum in Ter Apel opnieuw overvol is. Hierdoor moest een extra slaapplaats worden geregeld om te voorkomen dat mensen buiten zouden moeten overnachten. Minister Mirjam Sterk, verantwoordelijk voor langdurige zorg, jeugd en sport, komt op korte termijn naar Stadskanaal om met het gemeentebestuur te praten over de kindermishandelingszaak. Dat werd gisteravond bekendgemaakt. De gemeenteraad van Stadskanaal hield een spoedig debat naar aanleiding van de ernstige kindermishandeling die de afgelopen weken aan het licht kwam. Alle fracties spraken hun afschuw uit en benadrukten dat volledige openheid nodig is over het handelen van de betrokken instanties. Wethouder Ingrid Sterenborg van de ChristenUnie benadrukte dat de burgemeester en wethouders nog geen conclusies trekken zolang het onderzoek loopt. De zaak wordt op dit moment onderzocht door 2 partijen. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd bekijkt hoe de betrokken instanties hebben gehandeld. Daarnaast doen politie en het Openbaar Ministerie strafrechtelijk onderzoek naar de mishandeling zelf. Tot zover het Groningen 1 nieuws. Meer op Groningen1.nl en westerwoldeactueel.nl. Dan nu het weer voor Zuid- en Oost-Groningen. Het is sinds gisteravond flink afgekoeld, want na de 31 graden van gistermiddag is het vannacht afgekoeld tot 12 graden. Het wordt vandaag ook veel minder warm, want de temperatuur stijgt met moeite tot 20 graden. En het maximum voor vanmiddag is maar 21 tot 22 graden. De wind is matig tot vrij krachtig uit het noordoosten. Windkracht 3 tot 4 uit het noordoosten met af en toe een vlaagje windkracht 5.

Rosé en Bruno Mars met Apete. En daarvoor hoorden wij Los Del Rio met Macarena. We spreken straks met Franny Olders over het concert van Luc Lenders in de Stefanuskerk in Finsterwolde. We gaan eerst nog even verder met James Blunt en You're Beautiful.

0: Ja, James Blunt met You're Beautiful.
1: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
0: Op zondag 31 mei organiseert de werkgroep Culturele Activiteiten van de Stefanuskerk Finsterwolde een bijzonder concert met multi-instrumentalist Luc Lenders. We spreken met Franny Olders. Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, hoe zijn jullie op het idee gekomen om Luc Lenders naar de Stefanuskerk te halen?
2: Nou, hij heeft vorig jaar ook ongeveer om deze tijd bij ons opgetreden. En een van de leden van onze werkgroep Mirja, die komt zelf ook uit het zuiden van het land, net als hij. En die kenden hem dus. Dus toen hebben we hem uitgenodigd. En het is zo leuk geweest dat we het dit jaar weer doen.
0: Want hij is een multi-instrumentalist.
2: Ja.
0: Dus hij bespeelt meerdere instrumenten.
2: Ja, vooral fluiten, wissels, ocarina's. En daarbij begeleidt hij zichzelf ook nog tegelijkertijd met de accordeon. En dat is gewoon heel leuk om mee te maken.
0: Ja, van wat kunnen bezoekers verwachten van deze middag?
2: Nou ja, het is gewoon heel rustige, relaxte optreden. En hij bespeelt zijn instrumenten en daartussendoor vertelt hij er ook van alles over. En ook met een stukje gezonde humor, leuke anekdotes. En gewoon een heel plezierig concert.
0: Ja, en wat voor soort muziek moeten we aan denken?
2: Nou, vooral wel richting de folk, hè. De Ierse folk, de Nederlandse folk. Daar is hij zelf ook een liefhebber van. Dus dat klinkt er wel in door.
0: Waarom is het zo belangrijk om dit soort culturele activiteiten te organiseren in de kerk?
2: Ja, kijk, we zijn, het is al ontzettend veel jaren geleden, zijn we ooit benaderd door de kerkgemeenschap. Die het gewoon jammer vonden dat het gebouw eigenlijk alleen maar gebruikt wordt voor de kerkdiensten en niet eens elke zondag. En zo'n prachtig gebouw, zeiden ze, er moet eigenlijk nog wat meer mee gebeuren. Dus zodoende zijn we toen begonnen met het organiseren van concerten en tentoonstellingen. En in de loop der tijd is de kerk ook eigendom geworden van Stichting Groningen Kerken. Dus dan zijn we ook van april tot oktober, een aantal dagen, is de kerk gewoon open. Kunnen mensen ook gewoon naar binnen wandelen. En genieten van de rust en het oude gebouw. Dus ja, op zo'n manier is het eigenlijk ontstaan.
0: Ja, en een akoestiek van een kerk is natuurlijk ook wel weer heel bijzonder. Om concerten in te geven natuurlijk.
2: Ja, zeker. Ja hoor, want artiesten die bij ons optreden, die maken ook wel opmerkingen over dat de akoestiek erg goed is. En dat vinden ze erg plezierig.
0: Ja, daar kan ik me iets bij voorstellen. Het concert vindt dus plaats aanstaande zondag. Het begint om 3:00, als ik mij niet vergis. Moet je je daarvoor aanmelden?
2: Nee, hoeft niet hoor. Nee, het kan gewoon komen. En toegang is gratis. Vooral ook omdat hier in het noorden Luc nog niet zo bekend is. Hebben we vorig jaar ook al gedaan. Dus hebben we gezegd, dan doen we het concert gratis. Om het zo laagdrempelig mogelijk te maken voor mensen om te komen.
0: Duidelijk. En van wanneer is de inloop?
2: Nou ja, om 3:00 begint het concert. Dus ongeveer een half uur van tevoren, 2:30. Dan kunnen de mensen binnenkomen.
0: Oké, nou, bedankt voor de toelichting.
2: Ja, graag gedaan.
1: Het geluid van Oost-Groningen.

Ja, Diggy Dex en featuring Eva de Roveren. Ja, ik moet al even goed kijken. Slaap lekker was dat. Ja, het is alweer bijna 10 uur en dat betekent dat we zo naar het volgende uur gaan. De kerken in Oude en Nieuwe Pekela hebben te maken met inbraken. En we spreken met Pieter Koetje hierover. En Vlagwetter staat het weekend weer in het teken van de trekker-trek. En daarover spreken we met Sjouke Krol. Dat is straks in het volgende uur. We gaan eerst nog even luisteren naar In Private van Dusty Springfield en de Pet Shop Boys.

0: programma.
1: Het is nu 10 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Het wordt volgend jaar een stuk duurder voor werkgevers om hybride of brandstofauto's te leasen. Met een soort brandstofboete wil de regering elektrisch rijden stimuleren. Bij nieuwe leasecontracten in het nieuwe jaar moet de werkgever voor zulke auto's maandelijks 1% van de nieuwe prijs aan de Belastingdienst betalen. Dat bedrag mag niet aan de werknemer worden doorberekend. Veel kleine en middelgrote werkgevers staan brandstofleaseauto's nog toe, blijkt uit een rondgang van de NOS bij leasebedrijven. De kosten voor het tegengaan van klimaatverandering zijn niet eerlijk verdeeld, zegt ruim 80% van de Nederlanders. Het Sociaal en Cultureel Planbureau heeft dat onderzocht. De meerderheid vindt dat bedrijven meer moeten worden belast omdat die meer uitstoten. Ongelijkheid tussen burgers en bedrijven kan er volgens het planbureau voor zorgen dat mensen het klimaatbeleid minder steunen. De KNVB blijft gevestigd in Zeist en gaat niet naar Almere. De voetbalbond vindt dat toch een te groot financieel risico. De KNVB overwoog te verhuizen omdat er in eerste instantie in Zeist maar 2 voetbalvelden bij mochten komen. Maar nu is er waarschijnlijk toch ruimte voor 3 nieuwe velden. Een toerist die geen kraanwater kreeg in een Italiaans hotel heeft bij de rechter opnieuw ongelijk gekregen. Volgens het Italiaanse Hoge Rechtshof zijn horeca niet verplicht gratis of betaald kraanwater te serveren. De toerist, een vrouw van wie de nationaliteit niet is bekendgemaakt, zat rond kerst 2019 in een 5-sterrenhotel in de Dolomieten. Ze vroeg elke avond kraanwater bij het diner, maar kreeg telkens een fles mineraalwater aangeboden voor 7 euro. De vrouw vindt kraanwater een mensenrecht en stapte naar de rechter. Haar eis werd door lagere rechters afgewezen en belandde bij het Hoge Rechtshof, dat haar dus ook ongelijk gaf. Het weer. Eerst trekt bewolking over. Lokaal kan een bui vallen. Later op de dag droog en meer zon. Op de Wadden wordt het een graad of 16. In het zuiden kan het 26 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
7: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
8: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
7: Oh ja?
8: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
7: Klinkt goed.
9: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
10: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
11: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
12: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
13: Het dak gaat eraf. Lekkage, losse dakpannen of een dak zonder goede isolatie? Met AdRoof pak je je dak slim aan. Repareren, renoveren en isoleren in één keer goed geregeld. Een dak waar je weer jaren geen omkijken naar hebt? Kijk op AdRoof.nl en vraag direct een gratis inspectie aan.
14: Toe aan een vakantie in Nederland? Op devakantiegids.nl vind je de beste vakantieparkaanbiedingen. Met tot wel 35% korting. Van een weekendje Veluwe met de hond tot luxe aan zee. Ga naar devakantiegids.nl/aanbiedingen. Gewoon het mooiste dichtbij. Vakantiegids.nl.
15: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. De Prefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
16: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Sportsparta Dribbel in Vlagtwedde.
17: Is goud op Groningen 1. Linda Koops, het goud in de ochtend.

0: The Sweet and Fox on the Run. Ja, goedemorgen en welkom bij alweer het tweede uur van Goud. Door een inbraak in de Weddewegkerk in Oude Pekela kon de kerkdienst op zondagochtend niet doorgaan. De schade aan het kerkgebouw is aanzienlijk, terwijl er nauwelijks iets is buitgemaakt. Ook in Nieuwe Pekela werd ingebroken bij een kerk. En we spreken hierover met Pieter Koetje. Brullende motoren, rokende banden en volop gezelligheid. In Vlagwedde staat dit weekend weer alles in het teken van de jaarlijkse trekkertrek. Sjouke Krol kan ons hier alles over vertellen. Het Groningen 1 Nieuws en Weer wordt vandaag verzorgd door Henk Gugelaar. En mijn naam is Linda Koops en dit is Goud hier bij Groningen 1.
1: Dit is Groningen 1.

Ja, wie zijn er allemaal jarig vandaag? Nou, Manon Novak, zij is musicalactrice en wordt vandaag 45 jaar. Sander de Foppelen, dat is een Nederlands acteur en presentator, is vandaag 49 jaar geworden. En Jamie Oliver, ja, chef-kok, we kennen hem allemaal wel, is 51 jaar geworden vandaag. En op 26 mei 1964 wordt in New York City zanger, songwriter en acteur Lenny Kravitz geboren. Met zijn mix van rock, funk en soul groeit hij in de jaren 90 uit tot een van de grootste rocksterren van zijn generatie. Hits als Are You Gonna Go My Way en Always On The Run worden wereldwijde successen. Naast muziek is Lenny Kravitz ook regelmatig op het witte doek te zien, onder meer in The Hunger Games en Precious. We gaan luisteren naar Lenny Kravitz met It Ain't Over Till It's Over.

0: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
1: Door een inbraak in de Wedderwegkerk in Oude Pekela kon de kerkdienst zondagmorgen niet doorgaan. We spreken met Pieter Koetje. Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
1: Dat was wel even schrikken, denk ik, zondagochtend, of niet?
2: Ja, dat was zeker schrikken, ja. Vooral voor de mensen die de dienst voorbereiden. Die is morgens vroeg in de kerk komen en dan een boel kapotte dingen aantreffen. Dus dat was zeker niet leuk.
1: Ja, was het gelijk te zien? Was de schade wel zo groot?
2: Ja, zeker. Ze hadden een deur opengebroken en ze zijn van boven van een balustrade naar beneden gesprongen op een tafel. Nou, die tafel was helemaal stuk. Dus het is gewoon triest.
1: Ja, dat is inderdaad wel heel triest. Ja. Want is er ook veel buit gemaakt?
2: Nee, dus dat is dus het trieste ervan. Dat mensen denken dat ze in een kerk moeten inbreken om iets van waarde daar in de zin van geld te kunnen vinden. Maar in een kerk ligt geen geld. En dat geld wat er met collectes ingezameld worden, wordt gelijk mee naar huis genomen. Het enige wat er nog aan geld was, is een busje waar de mensen dus geld in kunnen doen voor de bloemen. Ja. Zodat mensen thuis een bloemetje kunnen krijgen. Die was meegenomen. Nou, daar zat bijna niks in, omdat die net was leeggehaald. Dus ja, het is heel triest.
1: Heeft u het idee dat ze ook echt inbreken voor het geld inderdaad? Of is het een andere daad geweest?
2: Nee, ik denk dat het puur geld is waar ze op uit waren. Om de kerk van binnen te bekijken, zijn er andere gelegenheden. Dus daar hoef je niet 's nachts voor de kerk binnen te komen.
1: Nee, dat is zeker waar.
2: Nee.
1: Er is al een keer eerder ingebroken bij de kerk.
2: Ja.
1: Zijn er toen ook extra maatregelen genomen?
2: Ja, we hebben toen de achterdeur, zeg maar, waar kennelijk de plek is om in te breken, zijn daar inbraakwerende maatregelen genomen. Alleen ja, die blijken dus toch weer niet voldoende te zijn geweest. Ook die zijn weer stuk gebroken. En we zullen nu in overleg met de Stichting Oude Groningen Kerken kijken wat we verder kunnen doen om dit soort inbraken te voorkomen.
1: Ja, want er zullen dus nog zwaardere maatregelen genomen moeten worden.
2: Ja, dan moeten we die deur nog verder barricaderen. Dat is jammer, maar goed, dat zullen we dan moeten bekijken.
1: Ja, wat doet zo'n inbraak nu met de kerkgemeenschap ook?
2: Nou ja, dat je een dienst niet door kan laten gaan, omdat er dus, ja, de eerste plaats zat de schrik er behoorlijk in bij een aantal mensen. Dus dat was al aanleiding om te zeggen, kun je nu wel een dienst houden? En vervolgens moest ook de politie nog onderzoek doen door de hele kerk. Dus ja, toen hebben we moeten besluiten om de dienst, ja, hoe spijtig ook, niet door te laten gaan.
1: Ja.
2: En dat vind ik zelf nog wat het meest trieste van het hele verhaal.
1: Ja, dat, dat is heel vervelend. Gaat het zondag wel weer door?
2: Ja, zeker. We hebben provisorisch die deur weer dichtgemaakt. En zondag is het gewoon weer dienst, hoor.
1: Ja. Nou, ontzettend bedankt voor de toelichting. En laten we hopen dat het gewoon niet meer gaat gebeuren.
2: Nee, precies.
1: Ontzettend bedankt.
2: Dat hoop ik ook.
1: Ja.
2: Ja. Oké. Ja. U ook bedankt.
0: Dit is Groningen 1.

0: Elton John en Kiki D met Don't Go Breaking My Heart. En daarvoor hoorden we Will to Power met Baby, I Love Your Way. Ja, het is 11:30, dus we gaan naar het Groningen 1, het nieuws en weer.
1: Dit is het Groningen 1 nieuws, ik ben Henk Gugelaar. Op de eerste verdieping van een woning aan de Zuidenveldweg in Sellingen is gisteravond rond 21:45 brand ontstaan. Het vuur sloeg later over naar de tweede verdieping. De brand werd bestreden door brandweer Vlagtwedde en Ter Apel. Tegen middernacht werd opgeschaald naar grote brand. Brandweer Stadskanaal ging ook ter plaatse. Rond 13:30 werd het zijn brandmeester gegeven. De woning is door de brand onherstelbaar beschadigd geraakt en voor de bewoners zal dan ook vervangend onderdak worden gezocht. Bij de brand is niemand gewond geraakt. Over de oorzaak is niet bekend. De tijdelijke nachtopvang voor asielzoekers in Hanse Plaza in Groningen blijft voorlopig langer open. Op verzoek van het ministerie van Asiel en Migratie is gisteren besloten de opvang in ieder geval met 1 extra nacht voor te zetten. Daarnaast staat de gemeente Groningen open voor een verlenging van ongeveer een week, mits er snel duidelijkheid komt voor een structurele oplossing. De opvanglocatie werd de afgelopen nachten ingezet omdat het aanmeldcentrum in Ter Apel opnieuw overvol is. Hierdoor moesten extra slaapplaatsen worden geregeld om te voorkomen dat mensen buiten zouden moeten overnachten. Minister Mirjam Sterk, verantwoordelijk voor langdurige zorg, jeugd en sport, komt op korte termijn naar Stadskanaal om met het gemeentebestuur te spreken over de kindermishandelingszaak. Dat werd gisteravond bekendgemaakt. De gemeenteraad van Stadskanaal hield een spoeddebat naar aanleiding van de ernstige kindermishandeling die de afgelopen weken aan het licht kwam. Alle fracties spraken hun afschuw uit en benadrukten dat volledige openheid nodig is over het handelen van de betrokken instanties. Wethouder Ingrid Sterenborg benadrukte dat de burgemeester en wethouders nog geen conclusies trekken zolang het onderzoek loopt. De zaak wordt op dit moment onderzocht door twee partijen. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd bekijkt hoe de betrokken instanties hebben gehandeld. Daarnaast doen politie en het Openbaar Ministerie strafrechtelijk onderzoek naar de mishandeling zelf. Na Drenthe en Zeeland is Groningen de derde provincie in het land die voortaan de vlag uitsteekt met Keti Koti. Het feest ter herdenking en viering van de afschaffing van de slavernij. Op 1 juli 1863 schafte Nederland als een van de laatste landen officieel de slavernij af. Dat wordt in Suriname sinds 1955 gevierd met Keti Koti. Ook het Caribisch deel van Nederland kent deze feestdag, voorafgegaan door een plechtige herdenking op 30 juni. Tot zover het Groningen 1 nieuws. Meer op Groningen1.nl en Westervoldeactueel.nl. Dan nu het weer voor Zuid- en Oost-Groningen. Het is sinds gisteravond flink afgekoeld, want na de 31 graden van gistermiddag is het vannacht afgekoeld tot 12 graden. Het wordt vandaag ook veel minder warm, want de temperatuur stijgt met moeite tot 20 graden. En het maximum voor vanmiddag is maar 21 of 22 graden. De wind is matig tot vrij krachtig uit het noordoosten, windkracht 3 tot 4. Met af en toe een vlaagje windkracht 5.

Simply Red en Sunrise. En daarvoor hebben we Shannis met I Love Your Smile. We spreken straks met Sjouke Krol over de trekkertrek in Vlagwedde. Want ja, dat staat inmiddels alweer voor de deur. Aanstaande zondag is het zover. Maar dat horen we dus straks. We gaan eerst nog even verder met Nielson, Beauty and the Brains.

0: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
1: In Vlagwedden staat zondag alles in het teken van ronkende motoren, rokende banden en volop gezelligheid tijdens de jaarlijkse trekkertrek aan de Onswerderweg. We spreken met Sjouke Krol. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Hallo.
1: Hallo. De trekkertrek in Vlagwedden is inmiddels best een begrip in de regio. Wat maakt dit evenement nou zo populair?
2: Ik denk in de zin van, het is iets van het platteland en doen altijd heel veel jongeren mee. En daardoor trek je natuurlijk ook heel veel ouders en opa en oma's mee naar zo'n evenement. En ja, een beetje muziek erbij smiddags. En gelukkig, zoals nu lijkt, een zonnetje erbij. En het wordt gewoon een heel leuk evenement op zo'n zondag.
1: Ja, en vorig jaar waren er meer dan 240 aanmeldingen. Hoe groot is de belangstelling dit jaar?
2: Net zo, maar we hebben helaas een aantal mensen moeten teleurstellen. We zijn weer teruggegaan naar 180, omdat het moet toch werkbaar blijven voor iedereen.
1: Ja, dus de aanmeldingen of de belangstelling is groter, zeg maar, dan dat jullie aankunnen.
2: Het is gewoon, mensen vinden het een leuk uitje natuurlijk. En voor de jeugd vinden het leuk. Ja, dat zie je ook wel. De grotere evenementen, daar trekt de jeugd tegenwoordig naartoe, hè?
1: Ja.
2: En dat is boerenrok of een zwarte cross of noem maar op.
1: Ja. En wel eens gedacht aan uitbreiding? Misschien een weekend? Of?
2: Nee. Vaak over genoemd. Maar ja, dat zie je natuurlijk bij boerenrok ook. En dat is heel dicht bij ons in de buurt. En dat is een heel leuk feest. En ik denk dat het voor onszelf laten we het eerste instantie zoals het nu is.
1: Ja, want er komt best wel wat bij kijken, denk ik, bij een organisatie van zo'n evenement.
2: Ja, we zijn 50 plus met vrijwilligers, zeg maar. Alleen zo'n dag al. Er zijn al een aantal die doen mee. En het is allemaal wel, moet allemaal even geregeld worden.
1: En jullie werken met twee banen, begreep ik? Een kleibaan en een zandbaan.
2: Ja, klopt.
1: Hoe zit dat precies?
2: Ja, een kleibaan, dat is iets. De klei is gewoon stugger. Dus vroeger met klei heb je op school wel al gemerkt dat klei is natuurlijk heel stug materiaal. En dat een beetje indroogt en dan ga je met een trekker over. Het is gewoon zwaarder om die oefening te doen. In plaats van op zand.
1: Ja. Ja. Ja, dus dat maakt het net even weer wat spectaculairder, zeg maar.
2: Ja, met het weer wel. Ja.
1: En nou is er ook best wel wat te doen voor gezinnen en zeker ook met kinderen.
2: Ja, we hebben altijd ieder jaar zo'n soort van stormbaan en een zandbak en een springkussen. Om ook de kinderen tot 12 jaar ook te kunnen vermaken, zeg maar. Een ballonnenclown komt meestal ook.
1: Hoe laat begint het zondag?
2: Wij beginnen zondag om 9 uur. Die springkussens en dat spul staat ook allemaal klaar. En er is ook begeleid, met meer een begeleiding bij. Ja, om het zo'n beetje de controle erover te houden.
1: Ja. Zijn er nog kaartjes te verkrijgen?
2: Ja hoor, die kunnen gewoon bij de kassa verkocht worden. Die worden gewoon aan de kassa die kopen. Dus we hebben niks online. Langskomen. Gratis parkeren. Het is gewoon een kaartje all in. Gratis naar de wc. Als je eerst van binnen bent, dan eten en drinken is voor jezelf natuurlijk. Maar de rest is kijken en genieten.
1: Nou, hartstikke mooi. Ja, en voor de luisteraars thuis, wij hebben hier dus twee vrijkaartjes liggen. Dus mocht je nou zoiets hebben van, hey, ik wil wel heel graag heen. Ja, bel ons dan even in de studio of stuur even een mailtje naar onze redactie. En dan, dan kunnen we de vrijkaartjes weggeven. Dus dat is hartstikke fijn.
2: Dat is toch heel mooi geregeld?
1: Ja, of niet dan? Ja, en het wordt mooi weer, hè, dit weekend.
2: Ja, een klein buitje komen, maar
1: dat is ook wel weer lekker.
2: Ja, hoor,
1: even een beetje verkoeling.
2: We moeten het niet zo hebben zoals gisteren, maar of we komen vrijdag nog zo'n warme dag. Maar
1: ja, ietsje minder.
2: Als het maar droog is.
1: Ja, dat is zo cliché, hè, maar dat is natuurlijk wel zo. Ja. Als het maar droog is. Goed, ontzettend bedankt voor de toelichting. En nogmaals, voor de mensen thuis, laat ons weten wanneer je heen wil. Want wij hebben hier dus twee vrije kaartjes liggen. Dankjewel.
2: Oké.
0: Het geluid van Oost-Groningen. Groningen 1.

Ja, en dat was Tup van Ding van Chumba Wamba. Ja, dan zie je maar weer dat het live is, hè. Soms heb je gewoon twee dominante plaatjes die gewoon allebei graag willen draaien. Nou ja, goed. Het ging weer goed. Ja, het is bijna 11 uur en dat betekent dat we zo naar het volgende uur weer gaan. En in het volgende uur spreken wij met Anita Loonstra en José van Atten over de Kom Over de Brug Festival. En burgemeester Jaap Kuijn die vertelt ons alles over het boek Het Verhaal van Pekela. Dat dus allemaal straks, maar we gaan eerst naar Frank Farian en Rocky.

0: 1.
1: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlagtwedde.
2: Het is nu 11 uur.
3: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Nederland en Duitsland sturen militairen naar Estland om daar een NAVO-hoofdkwartier op te zetten. Volgens bronnen worden daarvoor enkele tientallen militairen van een Nederlands-Duitse eenheid ingezet. Nu vallen Estland, Letland en Litouwen nog onder een NAVO-hoofdkwartier in Polen. Maar de Baltische staten voelen zich sinds de Russische invasie van Oekraïne ernstig bedreigd door buurland Rusland. Volgens premier Jette wordt er al langere tijd gewerkt aan het plan en zal het ministerie van Defensie binnenkort de Kamer informeren. De Spaanse politie heeft een inval gedaan in het hoofdkantoor van de Socialistische Partij van premier Sanchez in Madrid. Ze zijn op zoek naar bewijs in een onderzoek naar corruptie. De Socialistische Partij kampt met meerdere affaires. Ook bij enkele oud-politici en een zakenman is de politie binnengevallen. Premier Sanchez is vandaag op audiëntie bij de paus. Van hem wordt later een reactie verwacht. Nederland moet ook in de toekomst vertrouwen op de VS als bondgenoot. Dat zei premier Jette in zijn openingstoespraak op de internationale veiligheidsconferentie, die vandaag in Den Haag is begonnen. Jette vindt dat de band met de VS gelijker en sterker moet worden. Nederland en Europa moeten volgens hem meer verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen veiligheid. Bij de conferentie zijn sprekers uit de politiek, de wetenschap, het leger en het bedrijfsleven aanwezig. Het is de bedoeling dat het een jaarlijks terugkerende bijeenkomst wordt. De KNVB verhuist niet naar Almere. De voetbalbond overwoog dat omdat er in Zeist onvoldoende uitbreidingsmogelijkheden waren. Maar de bond blaast de verhuizing af omdat er in Zeist waarschijnlijk toch 3 voetbalvelden bij mogen komen. Bovendien kleeft er aan het bouwen van een heel nieuw sportcomplex in de polder een te groot financieel risico. Het weer. Eerst trekt bewolking over. Lokaal kan er een bui vallen. Later op de dag droog en meer zon. Op de Wadden wordt het een graad of 16. In het zuiden kan het 26 graden worden. Morgen wordt het wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
4: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet. De pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
9: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
10: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
9: Oh ja?
10: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
9: Klinkt goed.
11: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
12: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
13: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
0: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
14: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar 1.
15: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
16: Lekker genieten in eigen tuin? Kom dan eens binnenkijken bij de tuinmeubelshow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Te Velde, buitengewoon goed.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Sportspar de Dribbel in Vlagtwedde.
17: Dit is Goud op Groningen 1. Linda Koops, het goud in de ochtend.

0: Coldplay en Viva La Vida. Ja, goedemorgen en welkom bij het derde uur van Goud. Op zondag 28 juni verandert Blauwe Stad opnieuw in een levendig festivalterrein tijdens het Kom Over de Brug Festival. Met muziek, kunst, workshops en kinderactiviteiten is er volop gezelligheid aan het water. Anita Loonstra en José van Atten vertellen vandaag meer over dit zomerse evenement voor jong en oud. En de rijke geschiedenis van Pekela komt tot leven in een nieuwe boek, Het Verhaal van Pekela. Burgemeester Jaap Kuin vertelde over dit bijzondere initiatief, waarin onder meer de scheepvaart, industrie en ontwikkeling van het dorp centraal staan. Het Groningen 1 Nieuws en Weer wordt verzorgd door Henk Guglaar. En mijn naam is Linda Koops en dit is Goud hier bij Groningen 1.
1: Dit is Groningen 1.

Princess en Number One. En dan is het tijd voor de geschiedenis. Wat is er vandaag allemaal in de geschiedenis gebeurd? Nou, op 27 mei 1935 opent in Emmen officieel het Noorderdierenpark de deuren voor het publiek. De dierentuin is een particulier initiatief van Willem Oosting en ligt midden in het centrum van Emmen, op grond van zijn eigen familie. De opening trekt meteen zo'n 5000 nieuwsgierige bezoekers. Het park groeit daarna snel en wordt steeds verder uitgebreid. Later nemen dochter Aleide Rensen-Oosting en haar man Jaap Rensen het stokje over. Zij moderniseren het dierenpark en bouwen het verder uit tot een populaire attractie. In 2016 verhuist het park naar een nieuwe locatie en gaat het verder onder de naam Wildlands Adventure Zoo Emmen. Dat is alweer 10 jaar geleden. Op 27 mei 2004 beleeft basketbalclub Donar een historische avond. Onder de naam MPC Capitals wordt de ploeg voor de tweede keer landskampioen van Nederland. In een spannende finale reeks wint Donar met 88-96 van Heroes Den Bosch in Sporthal de Maaspoort. Daarmee komt de stand in de best of 7-serie op 4.42. Coach van het team is de legendarische Ton Boot. Een dag later worden de spelers en staf feestelijk gehuldigd op de Grote Markt in Groningen. Het is de eerste landstitel sinds 1982, maar zeker niet de laatste. Ook in 2010, 2014, 2016, 2017 en 2018 pakt Donar opnieuw het kampioenschap. Toch kent de club later ook moeilijke tijden, want 4 jaar na een periode onder de naam Capitals wordt de stichting Basketbal Groningen failliet verklaard vanwege grote schulden. Uiteindelijk maakt Donar een doorstart en blijft de club een bekende naam in de Nederlandse basketbal. En op 27 mei 1995 geven de Rolling Stones 2 bijzondere en kleinschalige concerten in Paradiso. Waar de band normaal enorme stadions vult, staan Mick Jagger en zijn mannen deze keer voor slechts een paar honderd geluksvogels in de beroemde Amsterdamse poptempel. Kaartjes zijn razendsnel uitverkocht en de concerten krijgen bijna een legendarische status onder fans van de Stones. We gaan luisteren naar de Rolling Stones met Painted Black.

0: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
1: Op zondag 28 juni verandert Blauwe Stad opnieuw in een bruisend festivalterrein tijdens het Kom Over de Brug Festival. We spreken met Anita Loonstra en Annemieke van der Kleij. Goedemorgen. En welkom in de studio.
2: Goedemorgen.
3: Dankjewel.
1: Goedemorgen. Ja, hoe is het Kom Over de Dag of Kom Over de Brug Festival ontstaan?
2: Het is inderdaad een dag, maar
1: ja, ja,
2: het heet
1: ja.
2: Kom Over de Brug. Ja, hoe is het ontstaan? Ja, 3 jaar geleden waren een aantal mensen die enthousiast waren begonnen met een festivalachtig. En ja, dat was toen volgens mij een kunstmarkt zou het worden. Hè? Ja. En ja, dat liep dus uit de hand. Het was niet allemaal compleet. Er verdwenen mensen uit die organisatie. Nou, enfin, dus er kwam iemand en die zei van bewonersbelangen Blauwe Stad. Kunnen jullie met ons? Nou, prima. Dus uiteindelijk, maar goed, je weet hoe het werkt. Als er al een plan ligt, dan zeggen ze van je hoeft alleen maar een telefoontje te plegen. Dat was niet zo. Dus uiteindelijk hebben wij een uitkom uit bewonersbelangen. Daar zit ik dus in het bestuur. Hebben we een ploegje mensen, enthousiaste mensen gevonden om dit Kom Over de Brug Festival uiteindelijk te laten slagen. En dat hebben we in 8 weken gedaan voordat het zover was. Dus we hadden 8 weken de tijd. Dus we konden het. Toen hebben we dat jaar daarop nog een keer herhaald. En dit is de 3e keer. En ja, het is steeds groter. En ja, het is gewoon een succes. We nemen gewoon 3.000 tot 5.000 man over de vloer. Omdat het gratis is. En het is ook de dag, ja, dat werkt bij ons toch. De dag dat Groenmarkt er ook is in Winschoten. En ja, dat is mooi. Dan versterk je elkaar. Dus ja, het is een groot succes. En ja, het grootste succes zijn natuurlijk de kraampjes, de mensen die komen. Nou, dat is altijd gewild. En de muziek, want Annemieke die heeft de muziek geregeld. Dus we hebben ook al 3 jaar op rij gewoon heel veel mooie muziek. En dat, ja, dat stimuleert, dat geeft sfeer.
1: Zeker.
2: En het mooie weer. Dat hebben we ook. Dus ik hoop dat dat weer zo is. Annemieke.
3: Ja, het mooie muziek. Weer, daar hebben we verder geen invloed op.
1: Nee.
3: Maar de muziek wel, gelukkig.
1: Ja.
3: En we hebben, via kom je dan op allerlei leuke muziekjes uit. En bands en iedereen die wat te bieden heeft. En we hebben een van de bands, die was er vorig jaar ook. Een hele grote feestband eigenlijk. Van alle markten thuis, letterlijk en figuurlijk. En die hebben we dit jaar weer weten te strikken. En daar was iedereen laaiend enthousiast over. En daaromheen hebben we wat andere kleine bands. Er is echt van alles wat. Van blues, rock, pop, gypsy, jazz, weet ik veel wat allemaal. En kleine zanggroepjes, een a cappella zanggroep. En een duo met gitaar die, ja, allerlei genres zingt. En het is klein en groot.
1: Juist. Dus voor ieder wat wils.
3: Eigenlijk wel, ja. Ja. En er is niet zozeer alleen de muziek, maar er zijn ook allemaal workshops. Er is Afrikaanse dansen. Er is een bucket drum workshop. Dus het is ook een beetje muziek gerelateerd eigenlijk.
1: Ja.
3: En de a cappella dames die zingen her en der over het terrein. En wat ze allemaal gaan doen, dat is voor ons ook nog een verrassing. Die zijn dan nieuw dit jaar. Kunnen mensen ook meezingen, geloof ik. Dus er is heel veel te zien en te doen ook.
1: Kijk, dat is ook fijn.
2: En te eten.
1: En te eten ook,
3: en te drinken.
2: Ja. Ook heel belangrijk. Ja. We hebben een heel horecaplein. Met biertjes en wijn en lekkere hapjes en friet en poffertjes.
3: Ook gewoon koffie en thee.
2: Koffie en thee is er ook.
1: Ik denk al, is het ook voor kinderen geschikt? Maar
3: want er is ook een juice master, een sappenkraam zoiets. Voor groot en klein is het allemaal voorzien. En er zijn workshops ook op het water met zeilen en suppen en in de kano. Zwemmen kan je natuurlijk altijd.
1: Ja. Ja, mits het goed weer is.
2: Ja, we gaan er maar vanuit.
3: Koud.
2: Ja.
1: En anders is het koud.
2: Ja, ja. Moet je een extra vestje aantrekken.
1: Ja, zo is het ook. Hoe laat begint het?
2: 11 uur. De marktkramen staan dan allemaal. Dus, en dan kan het beginnen.
1: En tot hoe laat duurt het ongeveer?
3: Tot 5 uur.
1: Tot 5 uur.
3: En de grote band, Papa Formica's, die zal als het goed is doorspelen tot 6 uur. En is het horecaplein nog open. En kan iedereen daar lekker zitten en hangen en chillen en luisteren en dansen. Ja, enzovoort.
2: En kijk, want nieuw is ook Circus Santelli. Ja.
1: Ja. Kijk.
2: Jos Tipke, die was er al.
1: Ja.
2: Maar nu hebben we dus ook het circus. Dus en daar word je als jeugd, kan je daar ook aan meedoen. Dus dat is, nou, dat is gewoon leuk. We hebben elke keer wat nieuws.
1: Ja, nou ja, dat is alleen maar fijn. Dus het is, je kunt naar kraampjes toe, maar je kunt dus ook dingen gaan doen.
2: Ja.
1: Workshops, ja. Activiteiten, alles is aanwezig.
2: Kost niks.
1: Kost niks.
2: Hoe mooi is dat?
1: Ook heel fijn.
2: Ja, zo is het. Dat. Voor ieder toegankelijk.
1: Ja. Nou, ja, ontzettend
2: zondag
1: bedankt. Zondag
2: 28 juni, hè? Dan,
3: niet vergeten.
2: Gaat het los.
3: En dan kan je ook dus die dag naar de Groenmarkt. Maar bij ons is het natuurlijk veel leuker.
1: Of je gaat naar allebei.
2: Of je gaat naar allebei.
1: Ja, dat is ook hartstikke fijn.
2: Ja. Ja.
1: Nou, ontzettend bedankt voor de toelichting.
2: Ja, graag gedaan.
3: Graag gedaan.
1: Ja.
4: De mooiste muziekherinneringen hoor je bij ons. Wij zijn Groningen

0: Roxy Dekker en Ronnie Flex met Hoe het is. Ja, het is 11:30 geweest. Tijd voor het Groningen 1 nieuws en weer.
1: Dit is het Groningen 1 nieuws. Ik ben Henk Gugelaar. Op de eerste verdieping van een woning aan de Zuidenveldweg in Sellingen is gisteravond rond 9:45 brand ontstaan. Het vuur sloeg later over naar de tweede verdieping. De brand werd bestreden door brandweer Vlagtwedde en Ter Apel. Tegen de middernacht werd opgeschaald naar grote brand. De brandweer Stadskanaal ging ook ter plaatse. Rond 2:30 werd het sein brandmeester gegeven. De woning is door de brand onherstelbaar beschadigd geraakt en voor de bewoners zal dan ook vervangend onderdak worden gezocht. Bij de brand is niemand gewond geraakt. Over de oorzaak is nog niets bekend. De tijdelijke nachtopvang voor asielzoekers in Hanseplaza in Groningen blijft voorlopig langer open. Op verzoek van het ministerie van Asiel en Migratie is gisteren besloten de opvang in ieder geval met 1 extra nacht voor te zetten. Daarnaast staat de gemeente Groningen open voor een verlenging van ongeveer een week, mits er snel duidelijkheid komt over een structurele oplossing. De opvanglocatie werd de afgelopen nachten ingezet omdat het aanmeldcentrum in Ter Apel opnieuw overvol is. Hierdoor moest een extra slaapplaats worden geregeld om te voorkomen dat mensen buiten zouden moeten overnachten. Minister Mirjam Sterk, verantwoordelijk voor langdurige zorg, jeugd en sport, komt op korte termijn naar Stadskanaal om met het gemeentebestuur te spreken over de kindermishandelingszaak. Dat werd gisteravond bekendgemaakt. De gemeenteraad van Stadskanaal hield een spoedig debat naar aanleiding van de ernstige kindermishandeling die de afgelopen weken aan het licht kwam. Alle fracties spraken hun afschuw uit en benadrukten dat volledige openheid nodig is over het handelen van de betrokken instanties. Wethouder Ingrid Sterenborg benadrukte dat de burgemeester en wethouders nog geen conclusies trekken zolang het onderzoek loopt. De zaak wordt op dit moment onderzocht door 2 partijen. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd bekijkt hoe de betrokken instanties hebben gehandeld. Daarnaast doen politie en het Openbaar Ministerie strafrechtelijk onderzoek naar de mishandeling zelf. Na Drenthe en Zeeland is Groningen de 3e provincie in het land die voortaan de vlag uitsteekt met Katie Kotti. Het feest ter herdenking en viering van de afschaffing van de slavernij. Op 1 juli 1863 schafte Nederland als een van de laatste landen officieel de slavernij af. Dat wordt in Suriname sinds 1955 gevierd met Katie Kotti. Ook het Caribisch deel van Nederland kent deze feestdag, voorafgegaan door een plechtige herdenking op 30 juni. Tot zover het Groningen 1 nieuws. Meer op Groningen1.nl en WesterwoldeActueel.nl. Dan nu het weer voor Zuid- en Oost-Groningen. Het is sinds gisteravond flink afgekoeld, want na de 31 graden van gistermiddag is het vannacht afgekoeld tot 12 graden. Het wordt vandaag ook veel minder warm, want de temperatuur stijgt met moeite tot 20 graden. En het maximum voor vanmiddag is maar 21 tot 22 graden. De wind is matig tot vrij krachtig uit het noordoosten. Windkracht 3 tot 4 uit het noordoosten met af en toe een vlaagje windkracht 5. Vannacht neemt de wind af en koelt het daardoor ook flink af. Minimumtemperatuur vannacht rond 7 graden. Maar morgen wordt het ondanks dat een paar graden warmer dan vandaag. Het maximum voor morgenmiddag is ongeveer 23 graden. En de wind is overdag zwak tot matig uit oost tot noordoost.

Crazy Love. En daarvoor hoorden we Lean Marlin met Sitting Down Here. We spreken straks met burgemeester Jaap Kuin over het boek Het Verhaal van Pekela. Maar we gaan eerst nog even verder met Marcia Hines en Your Love Still Brings Me to My Knees.

0: De geschiedenis van Pekela is vanaf nu voor iedereen toegankelijk in het boek Het Verhaal van Pekela. We spreken met burgemeester Jaap Kuijn. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, wat maakt de geschiedenis van Pekela nou zo bijzonder?
1: Ja, we zijn natuurlijk als Pekela is een prachtige gemeente met een hele rijke geschiedenis. Niet heel oud, hè, want we zijn natuurlijk een vervelingsgebied. Dus het was allemaal ruige grond, zoals ook in ons volkslied zeg maar staat. En dat betekent dat het eigenlijk wel een hele mooie en hele rijke geschiedenis met ups en downs.
0: Ja.
1: En tijdens het opstellen van het beleid over ons erfgoed, ja, heeft dan eigenlijk een externe partij voor ons dan allemaal op een rijtje gezet. En het was oud raadslid, de heer Berghuis van het CDA. Die zei, maar kunnen we dat niet als boek uitgeven? Nou, en dat hebben we gedaan. En het is een hot item, want ze gaan als warme broodjes over de balie, zou ik haast zeggen.
0: Kijk, dat is toch mooi. Ja, en hoe zijn inwoners en lokale organisaties betrokken geweest bij de totstandkoming van het boek?
1: Nou, er is een heel actieve proces gevoerd. Dus alle mensen met bijvoorbeeld een gemeentelijk of een rijksmonument zijn uitgenodigd, hebben met ons meegepraat. Alle verenigingen en stichtingen die hier te doen hebben. Doen die dingen aan het Kapteinshuis en Siep & Co. Maar ook de kerken. Dus we hebben heel veel bijeenkomsten gehouden waar we met elkaar erover gesproken hebben. Wat vinden we belangrijk? Ja, en dit boek is een begin, want er staan ook nog een aantal dingen op ons te wachten. We gaan ook nog onderzoek doen naar de begraafplaatsen, naar onze historische boom. Wij vinden het belangrijk dat erfgoed goed bewaard blijft voor de toekomst.
0: Ja, en waar is het boek te verkrijgen?
1: Het boek is eigenlijk te verkrijgen bij Siep & Co, bij het Kapteinshuis, bij de dorpshuizen, bij het gemeentehuis. Er liggen boeken klaar. En ik zou zeggen, u moet er wel snel bij zijn. Want we hebben ook afgesproken, op is op. En het gaat best wel snel. Dus wij zijn ook wel verrast door het tempo waarin dit gaat.
0: En is er dan nog een tweede druk? Zit dat nog aan te komen?
1: Dan gaan we dat maar kijken. U snapt dat dit niet dat dit best wel relatief veel geld kost. Hè. Dat vinden we ook niet erg. Dat gaan we bekijken. Maar op dit moment is er nog genoeg voorraad. Maar mocht het nou echt heel veel mensen nog zijn die het ook graag willen, ja, dan gaan we dat opnieuw bekijken. Maar ik zeg nu tegen iedereen, we hebben eerst afgesproken met de gemeenteraad, op is op. En natuurlijk ligt er altijd nog wel een boek in het archief klaar en dat soort dingen. Maar we gaan het bekijken.
0: Wat staat er allemaal in het boek?
1: Ja, eigenlijk vanaf het ontstaansgeschiedenis tot aan vandaag. Dus ik haal er maar even wat uit. Het was natuurlijk allemaal veen. Het veen is gewonnen. De Groningers hebben misschien ook ons een beetje uitgebouwd. Maar ook de periode dat we hele rijke scheepsbouw hadden. Omdat er heel veel kapiteins en reders voeren op Scandinavië. Zelfs wereldwijd. Hè, zoals er nu ook een tentoonstelling in Kapteinshuis over gespekelde kapteins die helemaal naar Brazilië voeren. Tot aan de stroken ton. Eigenlijk alles wat Pekela heeft meegemaakt in die geschiedenis.
0: Kijk, dat klinkt als een heel mooi boek.
1: Zeker. Ja. Hij heeft natuurlijk prachtige illustraties, foto's. Dus de mensen die ik tot nu toe spreek, die zijn allemaal enthousiast.
0: Kijk, dat is mooi. Ontzettend bedankt voor de toelichting.
1: Prima, en dank voor uw tijd en een fijne uitzending.
0: Dank u wel.

Military Man van Neil Diamond. En daarvoor hoorden we Tears for Fears met Advice for the Young at Heart. Ja, dit was het alweer voor vandaag. Vrijdag zijn we er weer voor een nieuwe aflevering van Goud. En dan gaan we het onder andere hebben over de avondvierdaagse in Vlagtwedde. Want er worden verkeersregelaars gezocht. En de brandweer Bellingwolde organiseert een open dag. En ben je van plan om aanstaande zondag naar de Trekkertrek in Vlagtwedde te gaan? Bel of mail ons dan, want wij hebben hier nog twee vrijkaarten liggen. En je kunt natuurlijk ook weer stemmen voor de Wie van de Drie keuzeplaten op onze Facebookpagina van Groningen 1. Breng je stem uit en laat ons zo weten met welke plaat wij vrijdag de week mogen afsluiten. Chris, bedankt voor de techniek van vanochtend. En Henk, bedankt voor het Groningen 1 nieuws en weer. En tot vrijdag. Dag!

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlachtwedde.
1: Weer een nacht slecht geslapen? Tijd om

0: Het is nu 12 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Nederland en Europa moeten meer doen voor hun eigen veiligheid om zo minder afhankelijk te worden van de VS. Dat zei premier Jette in zijn openingstoespraak op de internationale veiligheidsconferentie die vandaag in Den Haag is begonnen. Jette vindt dat de band met de VS gelijker en sterker moet worden. Volgens hem was Europa naïef door te denken dat de Amerikanen altijd voor de veiligheid zouden zorgen. Bij de conferentie in Den Haag zijn sprekers uit de politiek, wetenschap, het leger en het bedrijfsleven aanwezig. Nederland en Duitsland sturen militairen naar Estland om daar een NAVO-hoofdkwartier op te zetten. Volgens bronnen worden daarvoor enkele tientallen militairen van een Nederlandse-Duitse eenheid ingezet. Nu vallen Estland, Letland en Litouwen nog onder een NAVO-hoofdkwartier in Polen. Maar de Baltische staten voelen zich sinds de Russische invasie van Oekraïne ernstig bedreigd door buurland Rusland. Op Schiphol is een vrachtmedewerker aangehouden die informatie uit computersystemen zou hebben doorgespeeld aan criminelen. Daarmee konden die mogelijk via de luchthaven drugs smokkelen. De politie doorzocht ook het huis van de vrachtmedewerker. Daar lagen een pistool, zwaar vuurwerk en ruim 10.000 euro aan contant geld. Medewerkers van Samsung die werken op de afdelingen waar ze geheugenchips maken, krijgen hogere salarissen en bonussen. Het Zuid-Koreaanse concern sloot een akkoord daarover om een staking te voorkomen. Samsung boekt veel winst door de groei van AI-toepassingen en wilde die eigenlijk inzetten om verder te groeien, maar nu gaat alsnog ruim 10% van de winst naar de chipmedewerkers. De bonussen kunnen oplopen tot 3,5 ton. Medewerkers van andere afdelingen van Samsung willen de deal aanvechten bij de rechter, omdat zij niets extra's krijgen. Het weer, veel zon en droog. Het wordt 16 graden in het noorden tot 26 graden in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
7: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
8: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
7: Oh ja?
8: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
7: Klinkt goed.
9: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
10: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
11: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinaties snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
12: Ziet je keuken of kast er oud en saai uit? Geef kasten en lades een nieuwe look met stijlvolle meubelgrepen en deurknoppen van BYMJM. Ontdek inspiratie op bymjm.com.
13: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
14: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
15: Het geluid van Oost-Groningen. Lunchtijd.

0: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
1: Op zondag 31 mei organiseert de werkgroep Culturele Activiteiten van de Stefanuskerk Finsterwolde een bijzonder concert met multi-instrumentalist Luc Lenders. We spreken met Franny Olders. Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ja, hoe zijn jullie op het idee gekomen om Luc Lenders naar de Stefanuskerk te halen?
2: Nou, hij heeft vorig jaar ook ongeveer om deze tijd bij ons opgetreden. En een van de leden van onze werkgroep Mirja, die komt zelf ook uit het zuiden van het land, net als hij. En die kende hem dus. Dus toen hebben we hem uitgenodigd. En het is zo leuk geweest dat we het dit jaar weer doen.
1: Want hij is een multi-instrumentalist.
2: Ja.
1: Dus hij bespeelt meerdere instrumenten.
2: Ja, vooral fluiten, wissels, ocarina's. En daarbij begeleidt hij zichzelf ook nog tegelijkertijd met de accordeon. En dat is gewoon heel leuk om mee te maken.
1: Ja, van wat kunnen bezoekers verwachten van deze middag?
2: Nou ja, het is gewoon heel rustige, relaxte optreden. En hij bespeelt zijn instrumenten en daartussendoor vertelt hij er ook van alles over. En ook met een stukje gezonde humor, leuke anekdotes. En gewoon een heel plezierig concert.
1: Ja, en wat voor soort muziek moeten we aan denken?
2: Nou, vooral wel richting de folk, hè. De Ierse folk, de Nederlandse folk. Daar is hij zelf ook een liefhebber van. Dus dat klinkt er wel in door.
1: Waarom is het zo belangrijk om dit soort culturele activiteiten te organiseren in de kerk?
2: Ja, kijk, we zijn, het is al ontzettend veel jaren geleden, zijn we ooit benaderd door de kerkgemeenschap. Die het gewoon jammer vonden dat het gebouw eigenlijk alleen maar gebruikt wordt voor de kerkdiensten en niet eens elke zondag. En zo'n prachtig gebouw, zeiden ze, er moet eigenlijk nog wat meer mee gebeuren. Dus zodoende zijn we toen begonnen met het organiseren van concerten en tentoonstellingen. En in de loop der tijd is de kerk ook eigendom geworden van Stichting Groningen Kerken. Dus dan zijn we ook van april tot oktober een aantal dagen is de kerk gewoon open. Kunnen mensen ook gewoon naar binnen wandelen. En genieten van de rust en het oude gebouw. Dus ja, op zo'n manier is het eigenlijk ontstaan.
1: Ja, en een akoestiek van een kerk is natuurlijk ook wel weer heel bijzonder. Om concerten in te geven natuurlijk.
2: Ja, zeker. Ja hoor, want artiesten die bij ons optreden, die maken ook wel opmerkingen over dat de akoestiek erg goed is. En dat vinden ze erg plezierig.
1: Ja, daar kan ik me iets bij voorstellen. Het concert vindt dus plaats aanstaande zondag. Het begint om 3:00, als ik mij niet vergis. Moet je je daarvoor aanmelden?
2: Nee, hoeft niet hoor. Nee, het kan gewoon komen. En toegang is gratis. Vooral ook omdat hier in het noorden Luc nog niet zo bekend is. Hebben we vorig jaar ook al gedaan. Dus hebben we gezegd, dan doen we het concert gratis. Om het zo laagdrempelig mogelijk te maken voor mensen om te komen.
1: Duidelijk. En van wanneer is de inloop?
2: Nou ja, om 3:00 begint het concert. Dus ongeveer een half uur van tevoren, 2:30. Dan kunnen de mensen binnenkomen.
1: Oké, bedankt voor de toelichting.
2: Ja, graag gedaan.
0: Dit is Groningen 1.

0: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
1: In Vlagwedde staat zondag alles in het teken van ronkende motoren, rokende banden en volop gezelligheid tijdens de jaarlijkse trekkertrek aan de Onswerderweg. We spreken met Sjouke Krol. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Hallo.
1: Hallo. De trekkertrek in Vlagwedde is inmiddels best een begrip in de regio. Wat maakt dit evenement nou zo populair?
2: Ik denk in de zin van, het is iets van het platteland en doen altijd heel veel jongeren mee. En daardoor trek je natuurlijk ook heel veel ouders en opa en oma's mee naar zo'n evenement. En ja, een beetje muziek erbij smiddags. En gelukkig, zoals nu lijkt, een zonnetje erbij. En het wordt gewoon een heel leuk evenement op zo'n zondag.
1: Ja, en vorig jaar waren er meer dan 240 aanmeldingen. Hoe groot is de belangstelling dit jaar?
2: Net zo, maar we hebben helaas een aantal mensen moeten teleurstellen. We zijn weer teruggegaan naar 180, omdat het moet toch werkbaar blijven voor iedereen.
1: Ja, dus de aanmeldingen of de belangstelling is groter, zeg maar, dan dat jullie aankunnen.
2: Ja, het is gewoon, mensen vinden het een leuk uitje natuurlijk. En voor de jeugd vinden het leuk. Ja, dat zie je ook wel. De grotere evenementen, daar trekt de jeugd tegenwoordig naartoe, hè?
1: Ja.
2: En dat is boerenrok of een zwarte cross of ja, noem maar op.
1: Ja. En wel eens gedacht aan uitbreiding? Misschien een weekend? Of?
2: Nee. Vaak over genoemd. Maar ja, dat zie je natuurlijk bij Boerenrok ook. En dat is heel dicht bij ons in de buurt. En dat is een heel leuk feest. En ik denk dat we het voor onszelf laten we het eerste stand wie zoals het nu is.
1: Ja, want er komt best wel wat bij kijken, denk ik, bij een organisatie van zo'n evenement.
2: Ja, we zijn 50 plus met vrijwilligers, zeg maar. Alleen zo'n dag al,
1: ja.
2: Er zijn al een aantal die doen mee. En ja, moet allemaal mooi geregeld worden.
1: En jullie werken met twee banen, begreep ik? Een kleibaan en een zandbaan.
2: Ja, klopt.
1: Hoe zit dat precies?
2: Ja, een kleibaan, dat is iets de klei is gewoon stugger. Vroeger met klei heb je op school wel al gemerkt. Dat de klei is natuurlijk heel stug materiaal. En dat een beetje indroogt. En dan ga je met een trekker over. Het is gewoon zwaarder om die oefening te doen. In plaats van op zand.
1: Ja. Ja. Ja, dus dat maakt het net even weer wat spectaculairder, zeg maar.
2: Ja, ben het weer wel. Ja.
1: En nou is er ook best wel wat te doen voor gezinnen. En zeker ook met kinderen.
2: Ja, we hebben altijd ieder jaar zo'n soort van stormbaan en een zandbak en een springkussen. En ja, om ook de kinderen tot 12 jaar ook te kunnen vermaken, zeg maar. Een ballonnenclown komt meestal ook.
1: Hoe laat begint het zondag?
2: Wij beginnen zondag om 9 uur. En kijk, die springkussens en dat spul staat ook allemaal klaar. En er is ook begeleid, met meer een begeleiding bij. Ja, om het zo'n beetje de controle erover te houden.
1: Ja. Zijn er nog kaartjes te verkrijgen?
2: Ja hoor, die kunnen gewoon bij de kassa verkocht worden. Die worden gewoon aan de kassa die kopen. We hebben niks online. Langskomen. Gratis parkeren. Het is gewoon een kaartje all in. Gratis naar de wc. Als je eerst van binnen bent, dan eten en drinken is voor jezelf natuurlijk. Maar de rest is kijken en genieten.
1: Nou, hartstikke mooi. Ja, en voor de luisteraars thuis, wij hebben hier dus twee vrijkaartjes liggen. Dus mocht je nou zoiets hebben van, hey, ik wil wel heel graag heen. Ja, bel ons dan even in de studio of stuur even een mailtje naar onze redactie. En dan, dan kunnen we de vrijkaartjes weggeven. Dus dat is hartstikke fijn.
2: Dat is toch heel mooi geregeld?
1: Ja, of niet dan? Ja, en het wordt mooi weer, hè, dit weekend.
2: Ja, er kan een klein buitje komen, maar ja,
1: dat is ook wel weer lekker.
2: Ja, hoor,
1: even een beetje verkoeling.
2: We moeten het niet zo hebben zoals gisteren, of we komen vrijdag nog zo'n warme dag. Maar
1: ja, ietsje minder.
2: Als het maar droog is.
1: Ja, dat is zo cliché, hè, maar dat is natuurlijk wel zo. Ja. Als het maar droog is. Goed, ontzettend bedankt voor de toelichting. En nogmaals, voor de mensen thuis, laat ons weten wanneer je heen wil. Want wij hebben hier dus twee vrije kaartjes liggen.
0: Groningen 1, houd je op de hoogte.

Dit is het Groningen 1 Nieuws, ik ben Henk Gugelaar. Op de eerste verdieping van een woning aan de Zuidenveldweg in Sellingen is gisteravond rond 21:15 brand ontstaan. Het vuur sloeg later over naar de tweede verdieping. De brand werd bestreden door brandweer Vlagtwedde en Ter Apel. Tegen de middernacht werd opgeschaald naar grote brand. De brandweer Stadskanaal ging ook ter plaatse. Rond 1:30 werd het sein brandmeester gegeven. De woning is door de brand onherstelbaar beschadigd geraakt en voor de bewoners zal dan ook vervangend onderdak worden gezocht. Bij de brand is niemand gewond geraakt. Over de oorzaak is nog niets bekend. De tijdelijke nachtopvang voor asielzoekers in Hanzeplaza in Groningen blijft voorlopig langer open. Op verzoek van het ministerie van Asiel en Migratie is gisteren besloten de opvang in ieder geval met één extra nacht voor te zetten. Daarnaast staat de gemeente Groningen open voor een verlenging van ongeveer een week, mits er snel duidelijkheid komt over een structurele oplossing. De opvanglocatie werd de afgelopen nachten ingezet omdat het aanmeldcentrum in Ter Apel opnieuw overvol is. Hierdoor moest een extra slaapplaats worden geregeld om te voorkomen dat mensen buiten zouden moeten overnachten. Minister Mirjam Sterk, verantwoordelijk voor langdurige zorg, jeugd en sport, komt op korte termijn naar Stadskanaal om met het gemeentebestuur te spreken over de kindermishandelingszaak. Dat werd gisteravond bekendgemaakt. De gemeenteraad van Stadskanaal hield een spoedig debat naar aanleiding van de ernstige kindermishandeling die de afgelopen weken aan het licht kwam. Alle fracties spraken hun afschuw uit en benadrukten dat volledige openheid nodig is over het handelen van de betrokken instanties. Wethouder Ingrid Sterenborg benadrukte dat de burgemeester en wethouders nog geen conclusies trekken zolang het onderzoek loopt. De zaak wordt op dit moment onderzocht door twee partijen. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd bekijkt hoe de betrokken instanties hebben gehandeld. Daarnaast doen politie en het Openbaar Ministerie strafrechtelijk onderzoek naar de mishandeling zelf. Na Drenthe en Zeeland is Groningen de derde provincie in het land die voortaan de vlag uitsteekt met Katie Kotti. Het feest ter herdenking en viering van de afschaffing van de slavernij. Op 1 juli 1863 schafte Nederland als een van de laatste landen officieel de slavernij af. Dat wordt in Suriname sinds 1955 gevierd met Katie Kotti. Ook het Caribisch deel van Nederland kent deze feestdag, voorafgegaan door een plechtige herdenking op 30 juni. Tot zover het Groningen 1 nieuws. Meer op Groningen1.nl en Westerwoldeactueel.nl. Dan nu het weer voor Zuid- en Oost-Groningen. Het is sinds gisteravond flink afgekoeld, want na de 31 graden van gistermiddag is het vannacht afgekoeld tot 12 graden. Het wordt vandaag ook veel minder warm, want de temperatuur stijgt met moeite tot 20 graden. En het maximum voor vanmiddag is maar 21 tot 22 graden. De wind is matig tot vrij krachtig uit het noordoosten. Windkracht 3 tot 4 uit het noordoosten met af en toe een vlaagje windkracht 5. Vannacht neemt de wind af en koelt het daardoor ook flink af. Minimumtemperatuur vannacht rond 7 graden. Maar morgen wordt het ondanks dat een paar graden warmer dan vandaag. Het maximum voor morgenmiddag is ongeveer 23 graden. En de wind is overdag zwak tot matig uit oost tot noordoosten.

0: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
1: Op zondag 28 juni verandert Blauwe Stad opnieuw in een bruisend festivalterrein tijdens het Kom Over de Brug Festival. We spreken met Anita Loonstra en Annemieke van der Kleij. Goedemorgen. En welkom in de studio.
2: Goedemorgen.
3: Dankjewel.
1: Goedemorgen. Ja, hoe is het Kom Over de Dag of Kom Over de Brug Festival ontstaan?
2: Het is inderdaad een dag, maar
1: ja, ja,
2: het
1: ja.
2: heet Kom Over de Brug. Ja, hoe is het ontstaan? Ja, 3 jaar geleden waren een aantal mensen die enthousiast waren begonnen met een festivalachtig. En ja, dat was toen volgens mij een kunstmarkt zou het worden. Hè? Ja, ja. En ja, dat liep dus uit de hand. Het was niet allemaal compleet. Er verdwenen mensen uit die organisatie. Nou, fijn, dus er kwam iemand en die zei van bewonersbelangen Blauwe Stad. Kunnen jullie met ons? Nou, prima. Dus uiteindelijk. Maar goed, je weet hoe het werkt. Als er al een plan ligt, dan zeggen ze van, je hoeft alleen maar een telefoontje te plegen. Dat was niet zo. Dus uiteindelijk hebben wij een uitkom uit bewonersbelangen. Daar zit ik dus in het bestuur. Hebben we een ploegje mensen, enthousiaste mensen gevonden om dit Kom Over de Brug Festival uiteindelijk te laten slagen. En dat hebben we in 8 weken gedaan voordat het zover was. Dus we hadden 8 weken de tijd. Dus we konden het. Dan hebben we dat jaar daarop nog een keer herhaald. En dit is de 3e keer. En ja, het is steeds groter. En ja, het is gewoon een succes. We nemen gewoon 3.000 tot 5.000 man over de vloer. Omdat het gratis is. En het is ook de dag, ja, dat werkt bij ons toch. De dag dat Groenmarkt er ook is in Winschoten. En ja, dat is mooi. Dan versterk je elkaar. Dus ja, het is een groot succes. En ja, het grootste succes zijn natuurlijk de kraampjes, de mensen die komen. Nou, dat is altijd gewild. En de muziek, want Annemieke die heeft de muziek geregeld. Dus we hebben ook al 3 jaar op rij gewoon heel veel mooie muziek. En dat, ja, dat stimuleert, dat geeft sfeer.
1: Zeker.
2: En het mooie weer. Dat hebben we ook. Dus ik hoop dat dat weer zo is. Annemieke.
3: Ja, het mooie muziek. Weer, daar hebben we verder geen invloed op.
1: Nee.
3: Maar de muziek wel, gelukkig.
1: Ja.
3: En we hebben, via kom je dan op allerlei leuke muziekjes uit. En bands en iedereen die wat te bieden heeft. En we hebben een van de bands, die was er vorig jaar ook. Een hele grote feestband eigenlijk. Van alle markten thuis, letterlijk en figuurlijk. En die hebben we dit jaar weer weten te strikken. En daar was iedereen laaiend enthousiast over. En daaromheen hebben we wat andere kleine bands. Er is echt van alles wat. Van blues, rock, pop, gypsy, jazz, weet ik veel wat allemaal. En kleine zanggroepjes, een a cappella zanggroep. En een duo met gitaar die, ja, allerlei genres zingt. En het is klein en groot.
1: Juist. Dus voor ieder wat wils.
3: Eigenlijk wel, ja. Ja. En er is niet zozeer alleen de muziek, maar er zijn ook allemaal workshops. Er is Afrikaanse dansen. Er is een bucket drum workshop. Dus het is ook een beetje muziek gerelateerd eigenlijk.
1: Ja.
3: En de a cappella dames die zingen her en der over het terrein. En wat ze allemaal gaan doen, dat is voor ons ook nog een verrassing. Die zijn dan nieuw dit jaar. Kunnen mensen ook meezingen, geloof ik. Dus er is heel veel te zien en te doen ook.
1: Kijk, dat is ook fijn.
2: En te eten.
1: Dus en te eten ook
3: en
1: nog.
3: En te drinken, ja.
2: Ook heel belangrijk. Ja. We hebben een heel horecaplein met biertjes en wijn en lekkere hapjes en friet en poffertjes.
3: Ook gewoon koffie en thee.
2: Koffie en thee is er ook.
1: Ik denk al, is het ook voor kinderen geschikt? Maar
3: want er is ook een juice master, een sappenkraam Voor groot en klein is het allemaal voorzien. En er zijn workshops ook op het water met zeilen en suppen en in de kano. Zwemmen kan je natuurlijk altijd.
1: Ja. Ja, mits het goed weer is.
2: Ja, daar goed, gaan, we gaan er maar vanuit.
3: Anders is het koud. Ja.
1: En anders is het koud.
2: Ja, ja. Moet je een extra vestje aantrekken.
1: Ja, zo is het ook. Hoe laat begint het?
2: 11 uur. De marktkramen staan dan allemaal. Dus, en dan kan het beginnen.
1: En tot hoe laat duurt het ongeveer?
3: Tot 5 uur. En de grote band, Papa Formica's, die zal als het goed is doorspelen tot 1 uur of 6. En is het horecaplein nog open en kan iedereen daar lekker zitten en hangen en chillen en luisteren en dansen. Ja, enzovoort.
2: En kijk, want nieuw is ook Circus Santelli. Ja.
1: Ja. Kijk.
2: Jos Tipke, die was er al.
1: Ja.
2: Maar nu hebben we dus ook het circus. Dus en daar word je als jeugd, kan je daar ook aan meedoen. Dus dat is, nou, dat is gewoon leuk. We hebben elke keer wat nieuws.
1: Ja, nou ja, dat is alleen maar fijn. Dus het is, je kunt naar kraampjes toe, maar je kunt dus ook dingen gaan doen.
2: Ja.
1: Workshops, ja. Activiteiten, alles is aanwezig.
2: Kost niks.
1: Kost niks.
2: Hoe mooi is dat?
1: Ook heel fijn.
2: Ja. Ja. Zo is vooral het. Dat. Voor ieder toegankelijk.
1: Ja. Nou, ja, ontzettend bedankt.
2: Zondag 28 juni, hè? Dan,
3: niet vergeten.
2: Gaat het los.
3: En dan kan je ook dus die dag naar de groenmarkt. Maar bij ons is het natuurlijk veel leuker.
1: Of je gaat naar allebei.
2: Of je gaat naar allebei.
1: Ja, dat is ook hartstikke fijn.
2: Ja.
1: Nou, ontzettend bedankt voor de toelichting.
2: Ja, graag gedaan.
3: Graag gedaan.

0: De geschiedenis van Pekela is vanaf nu voor iedereen toegankelijk in het boek Het Verhaal van Pekela. We spreken met burgemeester Jaap Kuijn. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, wat maakt de geschiedenis van Pekela nou zo bijzonder?
1: Ja, we zijn natuurlijk als Pekela is een prachtige gemeente met een hele rijke geschiedenis. Niet heel oud, hè, want we zijn natuurlijk een vervelingsgebied. Dus het was allemaal ruige grond. Zoals ook in ons volkslied zeg maar staat.

0: actieve proces gevoerd. Dus alle mensen met bijvoorbeeld een gemeentelijk of een rijksmonument zijn uitgenodigd, hebben met ons meegepraat. Alle verenigingen en stichtingen die hier te doen hebben. Doen u denk aan Kapteishuis en Siep & Co. Maar ook de kerken. Dus we hebben heel veel bijeenkomsten gehouden waar we met elkaar over gesproken hebben. Wat vinden we belangrijk? Ja, en dit boek is een begin, want er staan ook nog een aantal dingen op ons te wachten. Hè. We gaan ook nog onderzoek doen naar de begraafplaatsen, naar onze historische bomen. Wij vinden het belangrijk dat erfgoed goed bewaard blijft voor de toekomst.
1: Ja, en waar is het boek te verkrijgen?
0: Het boek is eigenlijk te verkrijgen bij Siep & Co, bij het Kapteinshuis, bij de dorpshuizen, bij het gemeentehuis. Ja, er liggen boeken klaar. En ik zou zeggen, u moet er wel snel bij zijn. Want we hebben ook afgesproken, op is op. En het gaat best wel snel. Dus ja, we zijn ook wel verrast door het tempo waarin dit gaat.
1: En is er dan nog een tweede druk? Zit dat er nog aan te komen? Of?
0: Dan gaan we dat maar kijken. U snapt dat dit niet dat dit best wel relatief veel geld kost. Hè. Dat vinden we ook niet erg. Dat gaan we bekijken. Maar op dit moment is er nog genoeg voorraad. Maar mocht het nou echt heel veel mensen nog zijn die het ook graag willen, ja, dan gaan we dat opnieuw bekijken. Maar ik zeg nu tegen iedereen, we hebben eerst afgesproken met de gemeenteraad, op is op. En natuurlijk ligt er altijd nog wel een boek in het archief klaar en dat soort dingen. Maar we gaan het bekijken.
1: Wat staat er allemaal in het boek?
0: Ja, eigenlijk vanaf het ontstaansgeschiedenis tot aan vandaag. Dus ik haal er maar even wat uit. Het was natuurlijk allemaal veen. Het veen is gewonnen. De Kroningers hebben misschien ook ons een beetje uitgebouwd. Maar ook de periode dat we hele rijke scheepsbouw hadden. Omdat er heel veel kapiteins en reders voeren op Scandinavië. Zelfs wereldwijd. Hè, zoals er nu ook een tentoonstelling in Kapteinshuis over gespekelde kapteins die helemaal naar Brazilië voeren. Tot aan de stroken ton. Ja, eigenlijk alles wat Pekela heeft meegemaakt in die geschiedenis.
1: Kijk, dat klinkt als een heel mooi boek.
0: Zeker. Ja. En hij heeft natuurlijk prachtige illustraties, foto's. Dus de mensen die ik tot nu toe spreek, die zijn allemaal enthousiast.
1: Kijk, dat is mooi. Ontzettend bedankt voor de toelichting.
0: Prima, en dank voor uw tijd. En een fijne uitzending.
2: Koningen 1, houd je op de hoogte.

0: Het is nu 1 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Kledingketen Zeeman sluit zijn winkels in Oostenrijk en Portugal en ook een paar vestigingen in Frankrijk, Duitsland en Spanje. Het bedrijf wil zo het nettoverlies van bijna 12 miljoen euro ombuigen in winst. Zeeman zegt dat het verlies vooral komt door de geopolitieke onrust en de slechte economische groei in onder meer Duitsland en Frankrijk. De kledingketen had vorig jaar bijna 1400 vestigingen in 8 Europese landen. De komende jaren worden 150 winkels gesloten. In Duitsland is een voormalige terrorist van de Rote Armee-fractie veroordeeld tot 13 jaar cel. Daniela Klette

0: is 67 jaar. Ze werd door de rechter schuldig bevonden aan diefstal, overtreding van de wapenwet en andere misdrijven. De Rote Armee-fractie was een linksextremistische organisatie die in de jaren 70, 80 en 90 in Duitsland tientallen moorden en aanslagen pleegde. Kletter was jarenlang onvindbaar, maar werd 2 jaar geleden gearresteerd in Berlijn, waar ze leefde onder een valse naam. Medewerkers van Samsung die werken op de afdelingen waar ze geheugenchips maken, krijgen hogere salarissen en bonussen. Het Zuid-Koreaanse concern sloot een akkoord daarover om een staking te voorkomen. Samsung boekt veel winst door de groei van AI-toepassingen en wilde die eigenlijk inzetten om verder te groeien. Maar nu gaat alsnog ruim 10% van de winst naar de chipmedewerkers. De bonussen kunnen oplopen tot 3,5 ton. Medewerkers van andere afdelingen van Samsung willen de deal aanvechten bij de rechter, omdat zij niets extra's krijgen. FC Volendam gaat na de degradatie uit de Eredivisie niet verder met trainer Rick Kruis. Afgelopen weekend verloor Volendam in de play-offs om promotie en degradatie van Willem II, dat naar de Eredivisie gaat. Kruis werd 2 jaar geleden aangesteld. Onder zijn leiding werd Volendam kampioen van de Eerste Divisie. Het weer, veel zon en droog. Het wordt 16 graden in het noorden tot 26 graden in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
7: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
8: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
7: Oh ja?
8: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
7: Klinkt goed.
9: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
10: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
11: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
12: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
13: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
14: Het dak gaat eraf. Lekkage, losse dakpannen of een dak zonder goede isolatie? Met AdRoof pak je je dak slim aan. Repareren, renoveren en isoleren in 1 keer goed geregeld. Een dak waar je weer jaren geen omkijken naar hebt? Kijk op AdRoof.nl en vraag direct een gratis inspectie aan.
15: Lekker genieten in eigen tuin? Kom dan eens binnenkijken bij de tuinmeubelshow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Te Velde, buitengewoon goed!

0: Het is nu 2:00.
1: Manning Sampersen met het NOS-journaal. De man die vorig jaar iemand doodschoot in een supermarkt in Vlissingen moet 12 jaar de cel in. De schietpartij volgde na een ruzie tussen de vriendin van de schutter en een bekende van het slachtoffer. De 24-jarige dader is niet voor moord veroordeeld, maar voor doodslag. Volgens de rechter is niet bewezen dat er sprake is van voorbedachte raden. Uit onderzoek blijkt dat de man minder toerekeningsvatbaar is. Het Openbaar Ministerie had 14 jaar cel geëist. De nabestaanden noemen de lagere straf van 12 jaar een grote teleurstelling. Kledingketen Zeeman sluit zijn winkels in Oostenrijk en Portugal en ook een paar vestigingen in Frankrijk, Duitsland en Spanje. Het bedrijf wil zo het nettoverlies van bijna 12 miljoen euro ombuigen in winst. Zeeman zegt dat het verlies vooral komt door de geopolitieke onrust en door de slechte economische groei, onder meer in Duitsland en Frankrijk. De kledingketen had vorig jaar bijna 1400 vestigingen in 8 Europese landen. De komende jaren worden 150 winkels gesloten. In Laos zijn 5 mensen levend gevonden die ruim een week lang vastzaten in een grot. Na 2 vermisten wordt nog gezocht. De mannen gingen vorige week in de grot op zoek naar goud. Door zware regenval stroomde de grot vol met water, waardoor ze vastkwamen te zitten. Het was lang onduidelijk waar de mannen zaten en of ze nog in leven waren. De reddingswerkers in Laos kregen hulp uit Thailand van mensen die betrokken waren bij het bevrijden van de groep jongens die daar in 2018 vastzat in een grot.

0: En dan heeft tennisser Jesper de Jong op Roland Garros voor het eerst in zijn carrière de derde ronde van een Grand Slam toernooi bereikt. Hij won in Parijs in 3 sets van de Italiaan Federico China. De Jong is de nummer 106 van de wereld. Hij is de enige Nederlander op Roland Garros die nog actief is in het enkelspel. Het weer, veel zon en droog. Het is 16 graden in het noorden tot 26 graden in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
7: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
6: Oh ja?
7: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
6: Klinkt goed.
8: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
9: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
10: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
11: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
12: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
13: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
14: Het dak gaat eraf. Lekkage, losse dakpannen of een dak zonder goede isolatie? Met AdRoof pak je je dak slim aan. Repareren, renoveren en isoleren in 1 keer goed geregeld. Een dak waar je weer jaren geen omkijken naar hebt? Kijk op AdRoof.nl en vraag direct een gratis inspectie aan.

is het Groningen 1 Nieuws. Ik ben Henk Gugelaar. Op de eerste verdieping van een woning aan de Zuidenveldweg in Sellingen is gisteravond rond 21:15 brand ontstaan. Het vuur sloeg later over naar de tweede verdieping. De brand werd bestreden door brandweer Vlagtwedde en Ter Apel. Tegen de middernacht werd opgeschaald naar grote brand. Het brandweer Stadskanaal ging ook ter plaatse. Rond 1:30 werd het sein brandmeester gegeven. De woning is door de brand onherstelbaar beschadigd geraakt en voor de bewoners zal dan ook vervangend onderdak worden gezocht. Bij de brand is niemand gewond geraakt. Over de oorzaak is nog niets bekend. De tijdelijke nachtopvang voor asielzoekers in Hanseplaza in Groningen blijft voorlopig langer open. Op verzoek van het ministerie van Asiel en Migratie is gisteren besloten de opvang in ieder geval met één extra nacht voor te zetten. Daarnaast staat de gemeente Groningen open voor een verlenging van ongeveer een week, mits er snel duidelijkheid komt over een structurele oplossing. De opvanglocatie werd de afgelopen nachten ingezet omdat het aanmeldcentrum in Ter Apel opnieuw overvol is. Hierdoor moest een extra slaapplaats worden geregeld om te voorkomen dat mensen buiten zouden moeten overnachten. Minister Mirjam Sterk, verantwoordelijk voor langdurige zorg, jeugd en sport, komt op korte termijn naar Stadskanaal om met het gemeentebestuur te spreken over de kindermishandelingszaak. Dat werd gisteravond bekendgemaakt. De gemeenteraad van Stadskanaal hield een spoedig debat naar aanleiding van de ernstige kindermishandeling die de afgelopen weken aan het licht kwam. Alle fracties spraken hun afschuw uit en benadrukten dat volledige openheid nodig is over het handelen van de betrokken instanties. Wethouder Ingrid Sterenborg benadrukte dat de burgemeester en wethouders nog geen conclusies trekken zolang het onderzoek loopt. De zaak wordt op dit moment onderzocht door twee partijen. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd bekijkt hoe de betrokken instanties hebben gehandeld. Daarnaast doen politie en het Openbaar Ministerie strafrechtelijk onderzoek naar de mishandeling zelf. Na Drenthe en Zeeland is Groningen de derde provincie in het land die voortaan de vlag uitsteekt met Katie Kotti. Het feest ter herdenking en viering van de afschaffing van de slavernij. Op 1 juli 1863 schafte Nederland als een van de laatste landen officieel de slavernij af. Dat wordt in Suriname sinds 1955 gevierd met Katie Kotti. Ook het Caribisch deel van Nederland kent deze feestdag, voorafgegaan door een plechtige herdenking op 30 juni. Tot zover het Groningen 1 Nieuws. Meer op Groningen1.nl en Westerwoldeactueel.nl. Dan nu het weer voor Zuid- en Oost-Groningen. Het is sinds gisteravond flink afgekoeld, want na de 31 graden van gistermiddag is het vannacht afgekoeld tot 12 graden. Het wordt vandaag ook veel minder warm, want de temperatuur stijgt met moeite tot 20 graden. En het maximum voor vanmiddag is maar 21 tot 22 graden. De wind is matig tot vrij krachtig uit het noordoosten. Windkracht 3 tot 4 uit het noordoosten met af en toe een vlaagje windkracht 5. Vannacht neemt de wind af en koelt het daardoor ook flink af. Minimumtemperatuur vannacht rond 7 graden. Maar morgen wordt het ondanks dat een paar graden warmer dan vandaag. Het maximum voor morgenmiddag is ongeveer 23 graden. En de wind is overdag zwak tot matig uit oost tot noordoost.

0: Het is nu 3:00.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Bondscoach Ronald Koeman heeft zijn selectie bekendgemaakt voor het WK volgende maand. Opvallend is de terugkeer na 2 jaar van Martin de Roon. Ook Guus Til en Memphis Depay zijn erbij. Stefan de Vrij en Jeremy Frimpong zitten niet bij de selectie. Debutant is Crescenzo Somerville, die uitkomt voor West Ham United. Bijna alle Oranje-spelers komen uit voor een buitenlandse club. Er zitten maar 2 eredivisie-spelers bij. Naast Guus Til van PSV is dat Wout Weghorst van Ajax. Het kabinet stuurt een mijnenjager naar de Middellandse Zee. Minister Jezokus van Defensie schrijft aan de Tweede Kamer dat het marineschip daar onderdeel gaat uitmaken van de permanente NAVO-missie. Als het nodig is, kan het schip ook snel worden doorgestuurd naar de Straat van Hormuz. Daar kan het marineschip worden ingezet om een veilige doorvaart van koopvaardijschepen en olietankers te garanderen als de zeestraat weer opengaat. Steeds meer huizen in Nederland zijn meer dan 1 miljoen euro waard. Volgens het overzicht van miljoenen woningen van taxatiebedrijf Calcasa waren het er vorig jaar 273.000. Dat is ruim 6% van het totaal. Miljoenen woningen waren vroeger vooral in dorpen als Bloemendaal en Laren en in grote steden. Nu staan ze ook steeds vaker in plaatsen als Ede, Amersfoort en Breda. Volgens het taxatiebedrijf gaat het ook vaker om 2 onder-een-kap-woningen, tussenwoningen en appartementen. In Laos zijn 5 mensen levend gevonden die ruim een week lang vastzaten in een grot. Naar 2 vermisten wordt nog gezocht. De mannen gingen vorige week in de grot op zoek naar goud. Door zware regenval stroomde de grot vol met water, waardoor ze vast kwamen te zitten. Het was lang onduidelijk waar de mannen zaten en of ze nog in leven waren. Het weer, veel zon en droog bij 16 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Vanavond blijft het zonnig, komende nacht is het helder. Morgen veel zon, droog en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
4: Moeite met zelfstandig wonen?

0: wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
6: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
7: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
8: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
9: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
10: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
11: Lekker genieten in eigen tuin? Kom dan eens binnenkijken bij de Tuinmeubelshow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Te Velde, buitengewoon goed.
12: Het geluid van Oost-Groningen.
13: 80's en 90's.

is het Groningen 1 Nieuws. Ik ben Henk Gugelaar. Op de eerste verdieping van een woning aan de Zuidenveldweg in Sellingen is gisteravond rond 21:15 brand ontstaan. Het vuur sloeg later over naar de tweede verdieping. De brand werd bestreden door brandweer Vlagtwedde en Ter Apel. Tegen de middernacht werd opgeschaald naar grote brand. Het brandweer Stadskanaal ging ook ter plaatse. Rond 1:30 werd het sein brandmeester gegeven. De woning is door de brand onherstelbaar beschadigd geraakt en voor de bewoners zal dan ook vervangend onderdak worden gezocht. Bij de brand is niemand gewond geraakt. Over de oorzaak is nog niet bekend. De tijdelijke nachtopvang voor asielzoekers in Hanzeplaza in Groningen blijft voorlopig langer open. Op verzoek van het ministerie van Asiel en Migratie is gisteren besloten de opvang in ieder geval met één extra nacht voor te zetten. Daarnaast staat de gemeente Groningen open voor een verlenging van ongeveer een week, mits er snel duidelijkheid komt over een structurele oplossing. De opvanglocatie werd de afgelopen nachten ingezet omdat het aanmeldcentrum in Ter Apel opnieuw overvol is. Hierdoor moest een extra slaapplaats worden geregeld om te voorkomen dat mensen buiten zouden moeten overnachten. Minister Mirjam Sterk, verantwoordelijk voor langdurige zorg, jeugd en sport, komt op korte termijn naar Stadskanaal om met het gemeentebestuur te spreken over de kindermishandelingszaak. Dat werd gisteravond bekendgemaakt. De gemeenteraad van Stadskanaal hield een spoedig debat naar aanleiding van de ernstige kindermishandeling die de afgelopen weken aan het licht kwam. Alle fracties spraken hun afschuw uit en benadrukten dat volledige openheid nodig is over het handelen van de betrokken instanties. Wethouder Ingrid Sterenborg benadrukte dat de burgemeester en wethouders nog geen conclusies trekken zolang het onderzoek loopt. De zaak wordt op dit moment onderzocht door twee partijen. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd bekijkt hoe de betrokken instanties hebben gehandeld. Daarnaast doen politie en het Openbaar Ministerie strafrechtelijk onderzoek naar de mishandeling zelf. Na Drenthe en Zeeland is Groningen de derde provincie in het land die voortaan de vlag uitsteekt met Katie Kotti. Het feest ter herdenking en viering van de afschaffing van de slavernij. Op 1 juli 1863 schafte Nederland als een van de laatste landen officieel de slavernij af. Dat wordt in Suriname sinds 1955 gevierd met Katie Kotti. Ook het Caribisch deel van Nederland kent deze feestdag, voorafgegaan door een plechtige herdenking op 30 juni. Tot zover het Groningen 1 nieuws. Meer op Groningen1.nl en Westerwoldeactueel.nl. Dan nu het weer voor Zuid- en Oost-Groningen. Het is sinds gisteravond flink afgekoeld, want na de 31 graden van gistermiddag is het vannacht afgekoeld tot 12 graden. Het wordt vandaag ook veel minder warm, want de temperatuur stijgt met moeite tot 20 graden. En het maximum voor vanmiddag is maar 21 tot 22 graden. De wind is matig tot vrij krachtig uit het noordoosten. Windkracht 3 tot 4 uit het noordoosten met af en toe een vlaagje windkracht 5. Vannacht neemt de wind af en koelt het daardoor ook flink af. Minimumtemperatuur vannacht rond 7 graden. Maar morgen wordt het ondanks dat een paar graden warmer dan vandaag. Het maximum voor morgenmiddag is ongeveer 23 graden. En de wind is overdag zwak tot matig uit oost tot noordoost.

0: Het is nu 4 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Een oud-medewerker van de rechtbank Amsterdam is veroordeeld voor het verkopen van vertrouwelijke informatie. Ze kreeg 4 jaar cel opgelegd, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. De 35-jarige vrouw uit Woerden verkocht gegevens uit rechtbanksystemen, zoals adressen. Mogelijk is die informatie gebruikt voor een liquidatiepoging en explosies bij huizen. De vrouw is ook veroordeeld voor het afpersen van een man. Ze maakte hierbij gebruik van vertrouwelijke informatie over het slachtoffer en zijn familie. Met het geld betaalde de vrouw haar gokverslaving. Het Chinese leger zegt dat het een Nederlands marineschip heeft verdreven bij een eilandengroep in de Zuid-Chinese Zee. Dat meldt persbureau Reuters. Het zou gaan om het fregat De Ruiter, dat volgens China geen toestemming had om daar te varen. Ook zegt China dat er helikopters vanaf het schip zijn opgestegen en dat daarmee het Chinese luchtruim is geschonden. De Nederlandse kunstenaar en beeldhouwer Erik Claus is overleden. Claus geldt als een van de belangrijkste Nederlandse beeldhouwers van zijn generatie. Hij richtte zich op de klassieke beeldhouwkunst en zijn werk werd op verschillende openbare plekken in Nederland tentoongesteld. Ook maakte hij schilderijen, tekeningen, penningen en munten. Erik Claus was 89. Bondscoach Ronald Koeman heeft zijn selectie bekendgemaakt voor het WK volgende maand. Opvallend is de terugkeer na 2 jaar van Martin de Roon. Ook Guus Stil en Memphis Depay zijn erbij. Stefan de Vrij en Jeremy Frimpong zitten niet bij de selectie. Debutant is Crescencio Somerville, die uitkomt voor West Ham United. Bijna alle oranje spelers komen uit voor een buitenlandse club. Er zitten maar 2 eredivisiespelers bij. Naast Guus Stil van PSV is dat Wout Weghorst van Ajax. Het weer, veel zon en droog. Het is 16 graden in het noorden en 26 in het zuiden. Vanavond blijft het lang zonnig en komende nacht is het helder. Morgen veel zon, droog en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Slechter been, moeite met uit de stoel komen of gewoon toe aan relax zitten? Bedden Outlet Pekela is de specialist in zitcomfort. Met een ruime collectie sta-op en relaxstoelen. Kom proef zitten aan de Hendrik Westenstraat 28 in Oude Pekela. Van donderdag tot en met zaterdag van 1 tot 5. Bedden Outlet Pekela met gratis bezorging.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
7: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrij.

0: Je overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
1: Zo, buurman. Strak geschilderd hoor.
2: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
1: Oh ja?
2: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
1: Goed.
3: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
4: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
5: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
6: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
7: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
8: Het dak gaat eraf. Lekkage, losse dakpannen of een dak zonder goede isolatie? Met AdRoof pak je je dak slim aan. Repareren, renoveren en isoleren in 1 keer goed geregeld. Een dak waar je weer jaren geen omkijken naar hebt? Kijk op AdRoof.nl en vraag direct een gratis inspectie aan.
9: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
10: Non-stop.

het Groningen 1 nieuws. Ik ben Henk Gugelaar. Op de eerste verdieping van een woning aan de Zuidenveldweg in Sellingen is gisteravond rond 21:15 brand ontstaan. Het vuur sloeg later over naar de tweede verdieping. De brand werd bestreden door brandweer Vlagtwedde en Ter Apel. Tegen de middernacht werd opgeschaald naar grote brand. Het brandweer Stadskanaal ging ook ter plaatse. Rond 1:30 werd het sein brandmeester gegeven. De woning is door de brand onherstelbaar beschadigd geraakt en voor de bewoners zal dan ook vervangend onderdak worden gezocht. Bij de brand is niemand gewond geraakt. Over de oorzaak is nog niet bekend. De tijdelijke nachtopvang voor asielzoekers in Hanseplaza in Groningen blijft voorlopig langer open. Op verzoek van het ministerie van Asiel en Migratie is gisteren besloten de opvang in ieder geval met één extra nacht voor te zetten. Daarnaast staat de gemeente Groningen open voor een verlenging van ongeveer een week, mits er snel duidelijkheid komt over een structurele oplossing. De opvanglocatie werd de afgelopen nachten ingezet omdat het aanmeldcentrum in Ter Apel opnieuw overvol is. Hierdoor moest een extra slaapplaats worden geregeld om te voorkomen dat mensen buiten zouden moeten overnachten. Minister Mirjam Sterk, verantwoordelijk voor langdurige zorg, jeugd en sport, komt op korte termijn naar Stadskanaal om met het gemeentebestuur te spreken over de kindermishandelingszaak. Dat werd gisteravond bekendgemaakt. De gemeenteraad van Stadskanaal hield een spoedig debat naar aanleiding van de ernstige kindermishandeling die de afgelopen weken aan het licht kwam. Alle fracties spraken hun afschuw uit en benadrukten dat volledige openheid nodig is over het handelen van de betrokken instanties. Wethouder Ingrid Sterenborg benadrukte dat de burgemeester en wethouders nog geen conclusies trekken zolang het onderzoek loopt. De zaak wordt op dit moment onderzocht door twee partijen. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd bekijkt hoe de betrokken instanties hebben gehandeld. Daarnaast doen politie en het Openbaar Ministerie strafrechtelijk onderzoek naar de mishandeling zelf. Na Drenthe en Zeeland is Groningen de derde provincie in het land die voortaan de vlag uitsteekt met Katie Kotti. Het feest ter herdenking en viering van de afschaffing van de slavernij. Op 1 juli 1863 schafte Nederland als een van de laatste landen officieel de slavernij af. Dat wordt in Suriname sinds 1955 gevierd met Katie Kotti. Ook het Caribisch deel van Nederland kent deze feestdag, voorafgegaan door een plechtige herdenking op 30 juni. Tot zover het Groningen 1 nieuws. Meer op Groningen1.nl en Westerwoldeactueel.nl. Dan nu het weer voor Zuid- en Oost-Groningen. Het is sinds gisteravond flink afgekoeld, want na de 31 graden van gistermiddag is het vannacht afgekoeld tot 12 graden. Het wordt vandaag ook veel minder warm, want de temperatuur stijgt met moeite tot 20 graden. En het maximum voor vanmiddag is maar 21 tot 22 graden. De wind is matig tot vrij krachtig uit het noordoosten. Windkracht 3 tot 4 uit het noordoosten met af en toe een vlaagje windkracht 5. Vannacht neemt de wind af en koelt het daardoor ook flink af. Minimumtemperatuur vannacht rond 7 graden. Maar morgen wordt het ondanks dat een paar graden warmer dan vandaag. Het maximum voor morgenmiddag is ongeveer 23 graden. En de wind is overdag zwak tot matig uit oost tot noordoost.

0: Het is nu 5:00.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. De Amerikaanse ambassadeur in Nederland denkt dat het te snel is besloten dat het bedrijf achter DigiD niet mag worden overgenomen. Het kabinet wil niet dat de overname door een Amerikaans IT-bedrijf doorgaat. Volgens de ambassadeur maakt de VS zich daar zorgen over en bekijkt de Amerikaanse regering of het moet worden gezien als een handelsbelemmering. Staatssecretaris Aert zei gisteren de overname te verbieden om het publieke belang te beschermen. Een raadsvergadering in Amsterdam is vanochtend geschorst nadat 4 mensen in het publiek een vaandel en Palestijnse vlaggen omhoog hadden gehouden. Op het vaandel stond de tekst Hani en Hamas is gewapend verzet. Daarmee werd verzetstrijder Hani Schaft vergeleken met terreurorganisatie Hamas, schrijft het Parool. De 4 zijn de zaal uitgezet. Burgemeester Halsema sprak van een absolute schande dat een terreurorganisatie in de Amsterdamse Raad wordt verheerlijkt. Op sociale media zegt XR Justice Now achter de actie te zitten. Voormalig minister Hugo de Jonge heeft tijdens een coronapersconferentie in 2020 druk uitgeoefend op een zorgbestuurder. De Jonge zei toen dat hij betwijfelde of het wel verstandig was dat de bestuurder zijn thuiszorgmedewerkers preventief mondkapjes liet dragen. Uit e-mails blijkt volgens Nieuwsuur dat dit gebeurde op verzoek van Connie Helder. Zij was toen bestuurslid van Actis, de branchevereniging voor werkgevers in de ouderenzorg. Een Nederlands marineschip is verdreven door China in de Zuid-Chinese zee, dat zegt het Chinese leger. Het schip zou illegaal een eilandengroep zijn binnengedrongen. Het zou gaan om het fregat De Ruiter, dat voor oefeningen in Zuidoost-Azië is. China zegt ook dat er helikopters zijn opgestegen vanaf het schip, die daarmee het Chinese luchtruim zijn binnengedrongen. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. 16 graden in het noorden, 26 in het zuiden. Vanavond en vannacht is het helder, koelt het in het binnenland af tot 7 graden. Morgen zonnig en droog en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Slechter been, moeite met uit de stoel komen of gewoon toe aan relax zitten? Bedden Outlet Pekela is de specialist in zitcomfort. Met een ruime collectie sta-op en relaxstoelen. Kom proef zitten aan de Hendrik Westenstraat 28 in Oude Pekela. Van donderdag tot en met zaterdag van 1 tot 5. Bedden Outlet Pekela met gratis bezorging.
3: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
8: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemd.

0: voor hem.nl.
1: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
2: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
1: Oh ja?
2: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
1: Klinkt goed.
3: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
4: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinaties snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
5: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
6: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor deoleenbehandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
7: Het dak gaat eraf. Lekkage, losse dakpannen of een dak zonder goede isolatie? Met AdRoof pak je je dak slim aan. Repareren, renoveren en isoleren in één keer goed geregeld. Een dak waar je weer jaren geen omkijken naar hebt? Kijk op AdRoof.nl en vraag direct een gratis inspectie aan.
8: Toe aan een vakantie in Nederland? Op devakantiegids.nl vind je de beste vakantieparkaanbiedingen. Met tot wel 35% korting. Van een weekendje Veluwe met de hond tot luxe aan zee. Ga naar devakantiegids.nl/aanbiedingen. Gewoon het mooiste dichtbij. De vakantiegids.nl.

is het Groningen 1 Nieuws. Ik ben Henk Gugelaar. Op de eerste verdieping van een woning aan de Zuidenveldweg in Sellingen is gisteravond rond 21:15 brand ontstaan. Het vuur sloeg later over naar de tweede verdieping. De brand werd bestreden door brandweer Vlagtwedde en Ter Apel. Tegen de middernacht werd opgeschaald naar grote brand. Het brandweer Stadskanaal ging ook ter plaatse. Rond 1:30 werd het sein brandmeester gegeven. De woning is door de brand onherstelbaar beschadigd geraakt en voor de bewoners zal dan ook vervangend onderdak worden gezocht. Bij de brand is niemand gewond geraakt. Over de oorzaak is nog niets bekend. De tijdelijke nachtopvang voor asielzoekers in Hanzeplaza in Groningen blijft voorlopig langer open. Op verzoek van het ministerie van Asiel en Migratie is gisteren besloten de opvang in ieder geval met één extra nacht voor te zetten. Daarnaast staat de gemeente Groningen open voor een verlenging van ongeveer een week, mits er snel duidelijkheid komt over een structurele oplossing. De opvanglocatie werd de afgelopen nachten ingezet omdat het aanmeldcentrum in Ter Apel opnieuw overvol is. Hierdoor moest een extra slaapplaats worden geregeld om te voorkomen dat mensen buiten zouden moeten overnachten. Minister Mirjam Sterk, verantwoordelijk voor langdurige zorg, jeugd en sport, komt op korte termijn naar Stadskanaal om met het gemeentebestuur te spreken over de kindermishandelingszaak. Dat werd gisteravond bekendgemaakt. De gemeenteraad van Stadskanaal hield een spoedig debat naar aanleiding van de ernstige kindermishandeling die de afgelopen weken aan het licht kwam. Alle fracties spraken hun afschuw uit en benadrukten dat volledige openheid nodig is over het handelen van de betrokken instanties. Wethouder Ingrid Sterenborg benadrukte dat de burgemeester en wethouders nog geen conclusies trekken zolang het onderzoek loopt. De zaak wordt op dit moment onderzocht door twee partijen. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd bekijkt hoe de betrokken instanties hebben gehandeld. Daarnaast doen politie en het Openbaar Ministerie strafrechtelijk onderzoek naar de mishandeling zelf. Na Drenthe en Zeeland is Groningen de derde provincie in het land die voortaan de vlag uitsteekt met Katie Kotti. Het feest ter herdenking en viering van de afschaffing van de slavernij. Op 1 juli 1863 schafte Nederland als een van de laatste landen officieel de slavernij af. Dat wordt in Suriname sinds 1955 gevierd met Katie Kotti. Ook het Caribisch deel van Nederland kent deze feestdag, voorafgegaan door een plechtige herdenking op 30 juni. Tot zover het Groningen 1 Nieuws. Meer op Groningen1.nl en Westerwoldeactueel.nl. Dan nu het weer voor Zuid- en Oost-Groningen. Het is sinds gisteravond flink afgekoeld, want na de 31 graden van gistermiddag is het vannacht afgekoeld tot 12 graden. Het wordt vandaag ook veel minder warm, want de temperatuur stijgt met moeite tot 20 graden. En het maximum voor vanmiddag is maar 21 tot 22 graden. De wind is matig tot vrij krachtig uit het noordoosten. Windkracht 3 tot 4 uit het noordoosten met af en toe een vlaagje windkracht 5. Vannacht neemt de wind af en koelt het daardoor ook flink af. Minimumtemperatuur vannacht rond 7 graden. Maar morgen wordt het ondanks dat een paar graden warmer dan vandaag. Het maximum voor morgenmiddag is ongeveer 23 graden. En de wind is overdag zwak tot matig uit oost tot noordoost.

0: naar het nieuws van 6 uur.
1: Dooral Megens met het NOS-journaal. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd begint een onderzoek naar jeugdzorgaanbieders in Stadskanaal. Aanleiding is de zaak van de zwaar mishandelde kinderen uit die gemeente. Ook Veilig Thuis Groningen wordt onderzocht. De inspectie gaat kijken naar de rol en het handelen van de betrokken instanties. 2 weken geleden kwam naar buiten dat 2 vrouwen uit Stadskanaal hun kinderen zwaar hadden mishandeld. De kinderen van 6 en 7 jaar werden vernederd en opgesloten. De Amerikaanse regering bekijkt of het verbod op een overname van het bedrijf achter DigiD moet worden gezien als een handelsbelemmering. Dat zegt de Amerikaanse ambassadeur in Nederland. Hij vindt dat te snel is besloten dat de overname niet door mag gaan. In Amsterdam is vanochtend een vergadering van de gemeenteraad verstoord door 4 mensen met Palestijnse vlaggen en pro-Hamas teksten. De vergadering werd geschorst en de 4 zijn uit de zaal gezet. Burgemeester Halsema noemt de verheerlijking van een terreurorganisatie in de Amsterdamse Raad een absolute schande. Een vrouw uit Woerden is veroordeeld tot 4 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk, voor het verkopen van vertrouwelijke informatie uit rechtbanksystemen. De vrouw van 35 is oud-medewerker van de rechtbank Amsterdam. Mogelijk is de informatie gebruikt voor een liquidatiepoging en explosies bij huizen. De rechter veroordeelde de vrouw ook voor afpersing. Bondscoach Ronald Koeman heeft zijn selectie bekendgemaakt voor het WK volgende maand. Opvallend is de terugkeer na 2 jaar van Martin de Roon. Ook Guus Til en Memphis Depay zijn erbij. Stefan de Vrij en Jeremy Frimpong zitten niet bij de selectie. Debutant is Crescencio Somerville, die uitkomt voor West Ham United. Bijna alle Oranje-spelers komen uit voor een buitenlandse club. Er zitten maar 2 eredivisie-spelers bij. Naast Guus Til van PSV is dat Wout Weghorst van Ajax. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. 16 graden in het noorden, 26 in het zuiden. Morgen zonnig en droog en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS-journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go Non-Stop.

0: And today is this a non-tariff barrier? What exactly was driving it? U.S. investors are going to need clarity going forward.
1: Vanwege de mishandelingszaak in Stadskanaal komt er een onderzoek naar de jeugdzorgaanbieders in de gemeente. 2 weken geleden werd bekend dat 2 vrouwen hun kinderen van 6 en 7 jaar zwaar hadden mishandeld. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd gaat nu kijken naar de rol en het handelen van de betrokken instanties. Het Chinese leger heeft een Nederlands marineschip verjaagd uit de Zuid-Chinese Zee. Het staat in een verklaring van het Chinese leger, zegt correspondent Laura van Meegen.
2: Ook zou meerdere keren een Nederlandse helikopter zijn opgestegen die volgens China het Chinese luchtruim heeft geschonden. En zou het schip op illegale wijze het Chinese Xisha-eilanden zijn binnengegaan.
1: Die eilanden worden ook wel de Paracel-eilanden genoemd. China claimt die, maar het internationaal recht erkent dat niet. De Nederlandse marine wil nog niets kwijt over het incident. De gedetineerden die afgelopen weekend werden geëvacueerd uit de gevangenis in Vught zijn weer terug. Zaterdag brak brand uit in de wasruimte van de gevangenis. Door het blussen ontstond wateroverlast, waardoor een deel van de cellen niet kon worden gebruikt. Ruim 130 gevangenen moesten worden overgeplaatst naar andere gevangenissen. Het weer, opklaringen en zonnig. In het zuiden is het nog ruim 20 graden. In het noorden een graad of 14. Vannacht 7 tot 14 graden. Morgen overdag zonnig en droog. De maxima komen dan uit tussen de 20 graden in het noorden en 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8 en wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go Non-Stop.

CEO achter het bureau bij Texaco. Is de roer, dus geen regelrechte dealers. Een casino is in chronische verkoolheid. Kwam van cocaïne, cause all

black cigarette. Start this day like all the rest.

Ik hoef niet meer om jou te smeken. Jij kent mijn zwakke plaatsen wel. Soms liet ik jou te lang alleen. Misschien was wat je deed verkeerd. Maar ik had

0: 8 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. De VS en Iran blijven over een mogelijk einde aan de oorlog tegenstrijdige berichten naar buiten brengen. Staatsmedia in Iran hebben een conceptovereenkomst gepubliceerd waarin voorwaarden staan. Het gaat onder meer over heropening van de Straat van Hormuz en de terugtrekking van Amerikaanse troepen uit de regio. Washington noemt de publiek.

0: aansluiten met de Democratische Republiek Congo, vanwege de grote uitbraak van ebola daar. De grens met Oeganda is een druk gebied, zegt correspondent Alice van Gelder.
1: Je moet je voorstellen dat mensen soms in de ochtend vanuit Congo naar Oeganda gaan om familie te zien of voor handel. Ja, en dan weer terug naar Congo. En dat willen ze dus voorkomen.
0: Er zijn meer landen die maatregelen nemen. Zo laat Canada geen mensen meer toe uit Congo, Oeganda en Zuid-Soedan. De Europese Unie vindt dat niet nodig, omdat de risico's van besmetting klein zijn. De kustwacht heeft ruim 100 passagiers van een rondvaartboot geëvacueerd op de Oosterschelde. Er was een veiligheidslijn in de schroef van het schip terechtgekomen en daardoor kon het schip niet meer verder varen. Zo'n veiligheidslijn is bedoeld voor zwemmers die niet meer zelf tegen de stroom in kunnen zwemmen. De kustwacht heeft meerdere boten in moeten zetten om alle 139 mensen van het schip naar de wal te brengen. Het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 7 tot 14 graden. Morgen is het zonnig en droog, wordt het 20 graden in het noorden, mogelijk 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Go, gemeente Oldambt.
3: U gaat nu luisteren naar een herhaling van Focus.
4: Focus. Twee microfoons en alle ruimte voor een goed gesprek. Een schat aan boeiende verhalen. Met vandaag de focus op
5: Gonda, onze beste luisteraars. Gonda is te vinden in de kunstsector. Haar hele hart en ziel gaat daarnaar uit en ze is ontwerper. Het is haar vak, ze heeft daar zelfs haar bedrijf van gemaakt. Wat het allemaal was, nu is en hoe ze alles aanpakt gaan we van haar horen. En we zijn heel benieuwd naar jouw verhaal, Gonda. Van harte welkom bij ons in de studio.
6: Dankjewel.
5: Nou, eerste keer dat je in de studio bent?
6: Ja, mijn eerste keer.
5: Eerste keer voor de radio?
6: Ja, zeker.
5: Okay.
6: Nou, dus, hartstikke leuk.
5: Vuurdoop, dus, maar het gaat allemaal komen. We zijn benieuwd.
6: Ja,
5: Gonda, wij vragen altijd aan onze gasten, en jij bent vandaag onze gast, om een voorwerp mee te brengen wat voor jou in dit geval belangrijk is of waar je iets van wilt vertellen.
6: Ja.
5: Vertel.
6: Nou, ik heb een keramiek bordje meegenomen. Want ja, ik ben dus keramist ondertussen. En dit is een bordje gemaakt van klei uit de Groningse polders. Dus en het is een beetje een marmer effect heeft het. Dus ik mix het met gewone klei. En daarom noem ik het dus Gronings marmer.
5: Aha, vandaar. Kijk, en even voor onze luisteraars. Het ziet er echt heel mooi, echt gemarmerd uit. Als het ware marmer die in elkaar kronkelt in twee kleuren.
6: Ja, precies.
5: En welke kleureffect heeft het dan?
6: Nou, de polderklei, dus de echte Groningse zeeklei, is heeft een beetje een rode kleur als je dat bakt. Want in het begin, als het gewoon op het land ligt, is het natuurlijk zwart. Of heel donker, grijsbruin. En als je het dan bakt, dan krijgt het een beetje die unieke rode kleur. Wat ook best wel bijzonder is. En dat is erg mooi. En dan heeft het ook nog vaak maak ik een gouden randje om. Net als zoals wij in ons volkslied een golden raand ons gebied noemen. Heeft dit bordje ook een golden raand.
5: Dus het is echt heel symbolisch.
6: Ja, eigenlijk wel.
5: Het is de grond, het is de klei, het is de golden raand van onze provincie. Dus
6: precies.
5: Allemaal vervat in één bordje.
6: In één keramieke bordje.
5: Ja, en het heeft de grootte van een gebaksbordje zo'n beetje.
6: Ja, ik heb verschillende items. Ik heb kleine bordjes, grote borden, wandborden, schalen, vazen, alles. Van alles maak ik erin. Dus, maar dit is lekker handzaam om mee te nemen.
5: Ja, precies. En er is inderdaad een gouden randje omheen. Ja. Is er echt goud?
6: Ja, dat is een echt dun laagje goud.
5: Dat meen je niet?
6: Ja.
5: Dus dat is een heel kostbaar bordje.
6: Nou ja, een klein beetje wel, ja.
5: Ja, dat kun je wel zeggen, ja. Ja,
6: ja.
5: Ja, wel heel mooi.
6: Ja. Heel leuk.
5: En die verkoop jij ook?
6: Ja, die verkoop ik op mijn website. Ik heb een eigen webshop. En daar staan al mijn keramieke items op. En daar kan je het vinden.
5: Ja. Dus als iemand zegt, ik wil echt iets typisch Gronings. En ook de gouden rand nog erop. Dan kunnen ze echt bij jou terecht.
6: Ja.
5: Voor een mooi cadeautje.
6: Ja.
5: Zijn ze duur trouwens?
6: Ik maak het allemaal niet te duur. Want het moet wel leuk blijven natuurlijk. En we zijn toch Groningers.
5: Ja, precies.
6: Dus dit bordje kost misschien 20 euro, 25 euro. Dus dat valt allemaal nog wel mee.
5: Dat is nog te doen.
6: Dat is nog wel te doen, ja.
5: Ja, met de symboliek.

0: erachter
1: precies.
0: zit. Hè? Want
1: ja.
0: het verhaal, dat mag ook iets waard
1: zeker,
0: zijn.
1: Zeker. Ja, en het is superleuk dat je iets kan geven van je eigen bodem.
0: Ja.
1: Je eigen klei en waar je vandaan komt.
0: Ja, ja. ja.
1: Dus dat is heel erg leuk.
0: Doe je dit al lang?
1: Nou, ik heb in begin begon ik gewoon veel meer met... Ik ben ook wel echt van de kleurrijke keramiek en de bloemen. En, dus dat deed ik vooral in het begin. En op den duur dacht ik, goh, laat ik het een keer proberen met onze eigen klei. Daar is genoeg van. En, maar dat is natuurlijk ook een hele zoektocht om dat mooi uit de verf te krijgen eigenlijk. En het moet dan weer niet te heet bakken en niet te snel laten drogen. Je moet het heel rustig laten drogen, want anders krijg je de scheuren in. Want net als op het land, als het heel lang droog is, zie je ook allemaal scheuren in het land. Nou, zo is het eigenlijk ook in een bordje.
0: Ja.
1: Dus het is wel natuurlijk wel even uitzoeken hoe het werkt.
0: Mm-hmm.
1: Maar nou, nu doe ik het ook al. Ik ben gaan keramieken sinds de coronaperiode. Dus dat is nu ondertussen ook al wel 6 jaar geleden. Dus ik doe het al wel een aantal jaar.
0: Ja.
1: ja.
0: Leuk.
1: Ja,
0: nou,
1: zeker.
0: Leuk om te horen. Jij hebt het over de klei.
1: Ja.
0: Wat heb jij met nog meer met klei als alleen maar... Bakken
1: nou,
0: keren,
1: ja, ik ben er dus op geboren.
0: Ja?
1: ik ben ook geboren in de Rijdenwolderpolder. Dus ik ben een boerendochter. Dus ja, dat heb ik ook met klei. En daarom vond ik het ook extra leuk om iets met klei te doen uit waar je vandaan komt. En ja, dus dat heb ik ook.
0: Ja,
1: met klei.
0: Ja, dus jij bent een mens van de klei.
1: Ja, ja, ja, ja, ja. Nou ja, ja, eigenlijk wel. Ik zit graag met mijn handen in de klei.
0: Ja, hè? Ja, ja. En jij zit graag met de handen in de klei. Wat doe je nog meer?
1: Nou, ik op werkgebied bedoel je?
0: Ja, of? Nou, maar ook met klei, hè? Want klei is toch wel jouw ding.
1: Ja, ja, ja.
0: Klei, geboren op de klei. Werk je ook nog op de klei of zo?
1: Nou, ja, nou... Mijn broer heeft inderdaad een boerderij. En tijdens de oogstperiode help ik hem ook wel met de oogst. Maar ja, dat is ja, superleuk om te doen. En dan dat is ja, heel gezellig en ook hard werken. Maar dat is wel heel erg leuk.
0: Ja.
1: Dus dat doe ik ook...
0: Ja, en dan
1: nog
0: zit
1: op
0: jij,
1: de klei.
0: Zit jij dan op zo'n grote trekker?
1: Ja,
0: of zit
1: ja, op de trekker en keeper.
0: Of?
1: Nee, de combine is mijn vader nog altijd. dus we doen het met de hele familie. En ik ben dan aan het keeper rijden.
0: Ja.
1: Ja. ja.
0: ja. Van jongs af aan?
1: Nee, eigenlijk pas sinds ik weer terug ben. En nu ook weer in de polder woon. Maar ik heb ook heel lang in Amsterdam, in Haarlem gewoond. Ja, en dan is het wel wat lastig om te helpen. Want
0: ja,
1: je weet nooit wanneer een oogst begint.
0: Nee, precies. Maar jij zat niet met jouw 12 jaar op de trekker.
1: Nee, eigenlijk was ik meer aan het tekenen, ja.
0: Oh ja, oké. Okay. Goed, dit allemaal gezegd zijn, Fonda. Dan gaan we eerst eens even naar jouw eerste muzieknummer luisteren.
1: Ja. ja.
0: En dat gaat worden...
1: Tessa B. met...
0: Zijn op Sun?
1: Zo.
0: Ja. ja. En wat zingt? Wat gaat het nummer over? Wat is
1: nou, ze zingen Going Back... Het is Going Back to My Roots. En ik hoorde dit nummer voor het eerst toen ik op een modebeurs was in Parijs. En wat ik voor mijn werk ging ik elk jaar naar die beurs toe. Met allemaal modestoffen en prints. En tijdens het openingsfeestje daar... dit is dus een Franse DJ, een Franse zangeres. En die speelde dit nummer. En ik vond het ja, al een heel leuk, tof nummer. En nu is het ook wel weer heel toepasselijk, omdat ik weer terug ben naar mijn roots. En daarom heb ik dit nummer uitgekozen.
0: Nou, dan gaan we dan naar luisteren.
1: Ja.
0: Het is de eerste keer dat ik het voorbij hoor
1: ja,
0: komen.
1: Ja, het is niet heel bekend.

0: dat was Parijs.
1: Ja.
0: Ja, Gonda. Ja. Wat een uithaal laatst, hè?
1: Dat was wel een leuk feestje.
0: Ja, ja. Als hetzelfde is als dit nummer, dan moet er wel een leuk feestje zijn geweest. Ja.
1: Zeker.
0: Gonda, we gaan even terug naar jouw jeugd. Mm-hmm. Jij bent teruggekomen naar jouw roots, maar jij gaat ook echt naar jouw jeugd. Geboren in de Reiderwolderpolder, heb je al verteld.
1: Ja, klopt.
0: Broers, zussen?
1: Ja. Ja, ik heb dus een broer die dus nu de boerderij heeft overgenomen.
0: Is overigens ook al eens een keer in onze uitzending geweest.
1: Klopt. Ja. En ik heb ook nog een zusje en die woont in Vught. Dus dat is een hele andere kant van Nederland. En ik had een hele fijne jeugd op de boerderij. Maar ik was wel echt van het tekenen. En toen ik jong was ook al kleien. En ik was wel veel aan het buitenspelen natuurlijk. Want je hebt er alle ruimte. Maar het is niet dat ik eerder met mijn moeder aan het knutselen was dan mijn vader aan het helpen was. Ja. Dat was meer mijn broer zijn ding.
0: Precies, en jouw moeder is ook wat dat betreft wel bekend.
1: Ja, een beetje wel, ja.
0: Ja, want dat is?
1: Wilma van Lingen.
0: Ja.
1: Ja, die had de galerie De Groninger Kroon. Dat klopt, en daar woon ik nu ondertussen.
0: Ja, precies. Dat is toch wel heel jammer. Ja, natuurlijk fijn dat jij er woont. Maar jammer dat de galerie weg is.
1: Ja, daar ben ik nu voor in de plaats gekomen.
0: Ja. Want het was altijd wel heel mooi, hè, wat was.
1: Ja, dat is wel zo, ja. Ja. Klopt.
0: Je bent geboren, getogen daar, achter in de polder.
1: Ja.
0: Moest naar school, waar ging je naar school?
1: In Winschoten Dollar College.
0: Oh ja, maar en de basisschool in Finsterwolde? Of
1: nee, in Drieborg.
0: In Drieborg?
1: Ja.
0: Ah ja. Ja.
1: Er waren meer kinderen uit de Reiderwolderpolder gingen naar Drieborg. En, dus dat was wel gezellig. Ja.
0: Dan ga je automatisch mee.
1: Ja, dan ga je automatisch mee. Ja. Maar een leuke basisschool hoor.
0: Ja,
1: dus,
0: hè?
1: Ja, leuke tijd ook gehad.
0: Ja. En toen naar Winschoten, Dollar College.
1: Ja, klopt.
0: Wat heb je daar gedaan?
1: Op de HAVO.
0: Ja?
1: Ja.
0: En daar holde je goed doorheen?
1: Ja, was prima. Ja, niet zo heel veel spannend eigenlijk. Ja, ik heb daar mijn vriend ontmoet en daar ben ik nu nog steeds mee. En daar heb ik nu ook een dochter. Dus wat dat betreft was dat een hele leuke periode.
0: Ja. Dus je had al vroeg, wat dat betreft,
1: jouw partner
0: gevonden.
1: Al als tiener. Ja.
0: Ja, dochtertje, Lola.
1: Dochtertje, ja. En nu weer zwanger.
0: Oh, oké.
1: Tweede.
0: Zo, kijk, gefeliciteerd.
1: Ja, dankjewel.
0: Nou, leuk.
1: Ja, heel erg leuk.
0: Ja.
1: Dus dat was ook heel erg leuk in Winschoten.
0: Ja, en toen ben je van de HAVO af, wat ben je toen gaan doen?
1: Toen ben ik naar Amsterdam gegaan, naar de Artemis Academie. En dat was allround styling, dus op mode, media en interieur. En dat was ook echt een superleuke school. Het was een beetje een kleinere school. Dus je kent dan alle studenten die daarop zitten, die ken je. Waardoor je makkelijk vrienden maakt. Dus het was ook een heel gezellige tijd. Het was wel hard werken, je moest wel echt heel veel ervoor doen. Maar ik vond het leuk, dus dan doe je dat ook.
0: Ja. En ik stel me zo voor, hè, dan zit je op zo'n academie. Je bent nog hartstikke jong, kom net van de HAVO af.
1: Ja.
0: En dan zit je ineens in zo'n hele grote stad.
1: Dan kom je van de polder naar Amsterdam. Ja, dat was wel een beetje spannend in het begin. En het eerste jaar woonde ik ook nog in de Bijlmer. Nou, nu is Bijlmer echt wel gezellig, hoor. Maar ik woonde daar op 8 vierkante meter. Mijn kamer was 8 vierkante meter. Dus het was wel een overgang. Maar het was wel allemaal nieuw en leuk en spannend. Dus ik heb het echt heel erg naar mijn zin daar gehad.
0: Ja.
1: Nou, na een jaar vond ik 8 vierkante meter wel echt een beetje krap. Dus toen ben ik wel verhuisd.
0: Ja.
1: Maar ik vond Amsterdam echt superleuk.
0: Ja, hè?
1: Ja.
0: Leuke stad, mooie stad.
1: Leuke stad. Maar toen ik ging werken en mijn vriend ging werken. En we zochten eigenlijk wat anders, want we woonden toch wel in een soort van studentenhuis. Toen zijn we naar Haarlem verhuisd.
0: Mm-hmm.
1: En Haarlem is, vind ik nog leuker. Nog gezelliger, wat kleinschaliger. Daar heb ik het eigenlijk ook heel erg fijn gehad.
0: En toen werden het meer vierkante meters?
1: Ja, toen werd het iets meer vierkante meters. Ook niet heel veel, eerlijk gezegd. We hadden er ook maar 45. Maar ja, dat was wel iets ruimer dan we in Amsterdam hadden. Ja.
0: Precies, ja. Dus je hebt heel veel dierbare herinneringen daar liggen.
1: Ja, het was echt een hele mooie tijd. En er gebeurt van alles. Ja, je bent veel met vrienden daar aan het afspreken. Het was echt, ja, echt leuk daar.
0: Mm-hmm.
1: Maar toen... ik wilde eigenlijk altijd nog een keer een lange reis maken. Dat bleef toch een beetje...
0: Een
1: droom, ja.
0: Was echt jouw jeugddroom?
1: Nou, ja, misschien nog niet toen ik heel erg jong was. Maar dat
0: is gegroeid.
1: Ja, wel een beetje.
0: Mm-hmm.
1: En dus toen hebben we toch onze baan en huis in Haarlem opgezegd. En een ticket naar Argentinië geboekt. En op reis gegaan. Voor 1,5 jaar lang.
0: Zo, ja. Mooi. Dat is toch wel even een tijd, hè?
1: Ja, ja, we hadden ook niet echt een... we dachten, we gaan gewoon net zo lang tot ons geld op is. En we zien het allemaal wel. We hadden ook maar 1 ticket geboekt. Dus, dat was echt... Ja, fantastisch.
0: Ja, maar jij werkte ondertussen wel.
1: Ja, ja, ja. Laten we even weer teruggaan.
0: Ja, want jij had jouw vak gestudeerd.
1: Ja.
0: En toen ben je aan het werk gegaan.
1: Ja.
0: En wat ben je toen gaan doen?
1: Ik ben modeontwerpster geworden. Dus ik ben de modekant op gegaan. En werkte eerst bij private labels. Dus die maken dan kleding voor verschillende Nederlandse bedrijven. En... daar ben ik prints gaan maken. Dus vooral de printjes voor op de kleding. En omdat we voor zoveel Nederlandse merken werkten... kon ik ook gewoon fulltime prints maken. En dus ik heb prints gemaakt voor de Hema, voor de Zeeman... voor de Vibra, voor de Sting, voor Miss Etam... die er toen nog was. Voor My Jewelry, daar doe ik nog steeds wel eens wat voor. Voor Kaisha. Nou ja, allemaal Nederlandse merken.
0: Ja, alle welbekende Nederlandse merken.
1: Ja, ja, precies. En daar maakte ik dan prints voor op de kleding voor.
0: Oké.
1: Okay. Ja.
0: We gaan er zo meteen nog op verder. Maar we gaan ook nog eventjes alvast een beetje op wereldreis... met jouw volgende muzieknummer.
1: Ja, ja.
0: Wat gaat het worden, Gonda?
1: Nou, dat is Tess Sultana met Jungle. Nou, dat heeft echt een... reisgevoel. En dat brengt je... Dat hoorden we toen ook op reis heel erg veel. En wat ik zo leuk vind aan haar... is dat zij alle instrumenten zelf bespeelt. Dus we zijn ook nog een keer naar een concert van haar geweest in Kopenhagen. En dat is zo knap wat zij doet. Zij neemt alle geluiden op wat dan dit nummer wordt. En ze zingt erbij. Het is echt super bijzonder, vind ik.
0: Ja.
1: En... Ja, dat...
0: Jij wilt het ons laten horen.
1: Precies.
0: Jungle!
1: Ja.

0: Ja, het is ook echt ongelooflijk, hè?
1: Nou,
0: want jij hebt net verteld van zij maakt al haar muziek en alles zelf. Ja. Met alle instrumenten.
1: Ja, en dat neemt ze dan op en dan krijg je dus dit nummer eruit. Ja.
0: Maar ook dat iemand in staat is om al die instrumenten te kunnen bespelen.
1: Dat is ook al super knap.
0: Ja.
1: Ja. Ja, ik vind het echt heel mooi. Maar ook dus heel leuk om te zien hoe ze dat doet.
0: Ja, en jij bent naar een concert van haar geweest, vertelde je. En dus heeft ze allemaal bandopnames. En die heeft ze dus...
1: Ja, ze maakt live, dan doet ze de gitaar en die neemt ze dan op. En live elk instrument. En dan speelt ze dat achter elkaar op af. En dan gaat ze erbij zingen.
0: Ja. Oké, ja, ik vind het knap. Ja. Oké. Gonda, beste luisteraars, we praten vanmorgen met Gonda. Gonda Onnes, kunstenaar, keramiste. Mm-hmm. En ze was net aan het vertellen van dit nummer wat we gedraaid hebben, Jungle. Dat doet haar herinneren aan haar grote wereldreis.
1: Ja.
0: Die bescheiden begon, maar toch wel heel anders uitpakte. Gonda, vertel.
1: Nou, wij wilden dus heel graag op reis. En Zuid-Amerika trok ons heel erg.
0: En we daar zijn?
1: Ik en mijn vriend.
0: Ja?
1: En,
0: hoe heet je vriend?
1: Mart.
0: Mart.
1: Ja, Mart. En toen zijn we dus in Argentinië begonnen. En eerst naar Patagonië gegaan. Nou, Patagonië is echt prachtig. Prachtige natuur. Dus kan je super mooi wandelen. En hiken. En dat is echt schitterend. En zo zijn we dus omhoog gegaan via Chili en naar Bolivia. Ook daar heb je echt super, ook hele super mooie natuur. Je hebt daar nu kom ik er niet uit.
0: Dat komt zo meteen wel. Gaan we verder met jouw verhaal.
1: En het is echt prachtige natuur daar. Dan zijn we naar Brazilië gevlogen. En hebben we Dani weer ontmoet. En Dani die heeft vroeger, toen ik op middelbare school zat, heeft zij een paar maanden bij ons gewoond. Als een soort uitwisseling.
0: En ze is een Braziliaanse.
1: Ja, ja, klopt.
0: Ja, die woonde daar.
1: Ja.
0: Ja.
1: En dus hebben we haar opgezocht. En dat was ook superleuk. Want dan kom je echt weer een beetje in de echte Braziliaanse leven. En zijn we dus ook Brazilië rondgetrokken. Hebben we nog carnaval meegemaakt in Brazilië. En Brazilië is ook echt een prachtig land. En daarna zijn we naar Colombia gegaan. En toen naar Mexico of via Los Angeles. En eerst naar Mexico, toen naar Los Angeles, toen overstap op Hawaii. Hebben we daar nog een week zijn we daar geweest. Naar Australië. Toen was ons geld eigenlijk wel op.
0: Maar dan had je al veel gespaard, want ik hoor zo ontzettend veel.
1: Ja, we hadden wel veel gespaard, inderdaad.
0: Had je veel voor moeten werken?
1: Ja, ook we woonden niet zo groot, dat scheelde. Ja.
0: Veel printjes gemaakt.
1: Veel printjes gemaakt, ja. Nou, ons geld was toen wel op, dus toen zijn we eerst gaan werken. En in Australië kun je, je hebt best wel relatief makkelijk werk vinden. En omdat ik ook van een boerderij kwam, dachten ze, die kan ook wel op een boerderij werken. Dus daar waren we ook zo aangenomen. Dus hebben we nog op een boerderij in Australië gewerkt. En daar flink gespaard. En toen zijn we naar Melbourne verhuisd. En hebben we daar nog een half jaar gewoond en ook gewerkt. En we hebben ook nog de oostkust van Australië tegelijk met een camper rondgereden en rondgereisd. En na een half jaar kwam corona.
0: Oké. Ja. Toen werd de wereld anders.
1: Toen werd het anders, ja. En in Australië was het echt super streng. Dus eigenlijk moesten we gewoon ook weg. Nou, en wij hadden allemaal een nul-uren contract. We werkten wel gewoon best veel. En verschillende baantjes. Ik paste op, ik werkte in een winkel. Deed hier en daar wat klusjes, nog freelance. Maar ja, dan heb, kun je, omdat je een 0-uur contract hebt, heb je opeens geen werk meer. Mm-hmm. En Australië is wel een duur land. Dus we konden eigenlijk ook niet. En iedereen wilde opeens weer op een boerderij werken. Want ja, dan had je in ieder geval kosten en onderdak. Dus dat was ook niet meer te krijgen. Dus en we waren ook al 1,5 jaar onderweg geweest. Dus we dachten, we gaan gewoon weer naar huis.
0: Ja. En dat toen, lukte nog?
1: Ja, met het laatste vliegtuig wel. Ja.
0: Het laatste? Ja. Het allerlaatste?
1: Ja.
0: Dus je had niet langer mogen twijfelen of niet langer mogen wachten?
1: Nee. Alles is op het laatste moment bij mij. Ja. Maar dat was prima. Er was nog een vlucht geregeld door Nederland. En wij gingen eigenlijk gewoon met een vlucht die we zelf hadden geboekt. En en toen kwamen we weer thuis. Moesten we eerst in quarantaine.
0: Ja?
1: En
0: Hoe lang ben je in quarantaine?
1: Ja, voor mij was dat 2 weken.
0: Dus dat viel wel mee.
1: Ja. En toen zijn we eerst weer bij mijn ouders gaan wonen.
0: Ja, want je had geen huis of zo.
1: Ik had helemaal niks, nee. En we hadden er ook nog niet heel erg over nagedacht wat we dan gingen doen. Maar toen kreeg mijn vriend al snel weer werk. En ik kon een zwangerschapsverlof van mijn oude werk kon ik gaan doen. Dus ik had ook voor een tijdje werk. En toen kreeg ik ook nog wat freelance opdrachten van andere bedrijven. Dus toen dacht ik, nou, dan ga ik freelancen.
0: Ja, en dat was weer met jouw prints maken voor kleding?
1: Ja, prints maken. En ook voor. Ik heb ook heel veel technische tekeningen gemaakt van kleding. Voor bedrijfskleding. Dus voor verschillende bedrijven maakte ik dan de technische tekeningen en de kleurencombinaties en de. Waar dan een logootje moet of een leuk stikseltje. Allemaal die kleine details voor bedrijfskleding. En dus ik heb ook de bedrijfskleding voor de Gamma ontworpen. Okay. Voor de Xenos. Oh. Voor ook best wel veel grote bedrijven. Heel veel logistieke bedrijven. En vond ik ook heel erg leuk om te doen. En dat kon gewoon thuis achter je laptopje. Ja, dus dat maakte niet zoveel uit waar je zat. Ja.
0: Trouwens, toen je op reis was, hè, heb je toen ook nog tussendoor ook nog
1: prints gemaakt? Ja, wel een klein beetje. Ja. Nou, ik was er natuurlijk niet echt hard naar op zoek. Dus af en toe kreeg ik wel een opdrachtje. Maar het was niet dat ik daar heel veel fulltime mee bezig was. Mm-hmm. Maar af en toe wel een illustratieopdrachtje. Bijvoorbeeld voor een kookboek of voor... voor zoiets.
0: Ja, van alles wat.
1: Van alles wat, ja.
0: Okay. Nou, leuk. Mooi om te horen. Ja. Het is alweer tijd voor jouw volgende muziek.
1: Ja, leuk. Nou, dat is Fields of Gold van Eva Cassidy. En dat doet me heel erg denken aan als ik mijn broer op het land meehelp en de zon gaat onder. Dan is het zo'n prachtig gezicht. En ja, dit nummer. Als ik dan dit nummer erbij opzet. Dan krijg je echt zo'n gelukmakend gevoel. En daarom heb ik dit nummer uitgekozen. Ja, omdat het een beetje.
0: Je voelt je dan één in dat grote geheel?
1: Nou ja, het is echt zo'n prachtig gezicht. Als de zon ondergaat en je bent aan het oogsten. En het is lekker weer. En dan met dit nummer op de achtergrond, dat past er helemaal bij.
0: Ben je heel gelukkig.
1: Ja.
0: Nou, dan gaan we daarna luisteren. Heel mooi, Fields of Gold.

0: Je voelt de zon ondergaan.
1: Ja, ja klopt. Ja.
0: Met dit mooie nummer. Gonda, jij was net aan het vertellen, voordat we deze muziek gingen horen, dat jij dus was teruggekomen. Jij vanuit Australië, in quarantaine geweest. Je bent toen weer werk gaan zoeken en je had weer heel snel werk met jou, vanuit jouw oude vak.
1: Ja, klopt.
0: Daar ben je toen weer mee begonnen.
1: Ja, en daar ben ik weer mee begonnen, maar dat had ik ook niet fulltime werk aan. Dus toen ben ik meer als hobby daarnaast gaan keramieken.
0: Ja.
1: Omdat mijn moeder dat ook deed, dus dan deden we het samen. Gingen we samen naar de cursus en... Nou, en dat vond ik zo leuk. En ik ging thuis dat ook doen. Dus thuis zat ook alles onder de klei op den duur.
0: Ja.
1: En dus ik was daar ook superveel mee bezig. En op den duur had ik zoveel keramiek. Dat ik dacht van ja, wat moet ik allemaal? Wat moet ik er allemaal mee? En ik dacht, dan maak ik een webshop. En dan probeer ik het te verkopen. En ik ging op markten staan. Met mijn keramiek. Nou, en dat ging eigenlijk best wel goed. Ik verkocht wel dingen. Mensen vonden het leuk. Dus dan word je ook steeds enthousiaster daarin. En dus zodoende ben ik steeds meer gaan keramieken. En ben ik cursussen gaan doen in Groningen. En ik ben cursussen in Hoge Zand gaan doen. En nu na 6 jaar... gaat het eigenlijk best wel goed. En zijn we dus ook verhuisd naar dus de oude galerie van mijn moeder. En hebben we dat omgebouwd tot een woonhuis. En daar aan vast zat dus het arbeidershuisje van de boerderij. En daar heb ik nu mijn atelier om te keramieken. En dat is best een ruim huisje. Het is niet gigantisch, maar er is wel ruimte. Dus... dacht ik, dan kan ik ook wel workshops erbij gaan geven. En nu geef ik elke week wel een keramiek workshop.
0: Oké, leuk. Ja. En je hebt ook een hele eigen stijl ontwikkeld.
1: Ja, ja, het is wel... ik heb gewoon eigenlijk gemaakt wat ik zelf mooi vind. En dan na verloop van de tijd ga je toch een beetje die één richting op. En dat is dan vooral heel... kleurrijk en licht en vrolijk, vind ik zelf.
0: Ja, ja, ja.
1: En dat is wel een beetje mijn stijl geworden. En je ziet het ook niet als je op een keramiekmarkt of een kunstmarkt bent. Dan ben ik eigenlijk de enige die deze stijl een beetje heeft. Dus dat is ook wel heel leuk, vind ik.
0: Ook zelf ontwikkeld.
1: Ja, ja, ja. Ja, past gewoon bij mij.
0: Ja, ja, ja, precies, precies. Heeft jouw wereldreis nou ook veel invloed gehad op waar je nou mee bezig bent? Hè? Patronen, wat je gezien hebt. Leg je dat ook weer neer in jouw nieuwe werk?
1: Je hebt natuurlijk zoveel mooie dingen gezien. En dat inspireert natuurlijk wel in bepaalde dingen. Dus... ik vind het ook leuk om in de mode werk je natuurlijk ook altijd met collecties. En dat vind ik dan ook leuk om te doen in mijn keramiek. Dus dan heb ik een keramiek collectie gebaseerd op Melbourne of op Brazilië. Dus dan heb ik ook in het Braziliaanse thema zit dan het Figa-handje. En het Figa-handje dat staat voor geluk in Brazilië. En zodoende heb ik elke keer... als ik ergens geweest ben, en probeer ik daar een collectie van te maken met elementen uit dat land. En om zo word ik toch wel weer geïnspireerd daardoor. Ja. Ja.
0: En als je praat over een collectie, waar heb je het dan over?
1: Het is een beetje een thema wat dan steeds weer terugkomt. Dus borden, schalen. Het zijn vooral... wat mooie kunstitems dan meer servies. Ook ik heb wel wat borden en bekers en kopjes waar je echt ook uit kan drinken natuurlijk, maar het zijn ook veel grote fruitschalen die echt een beetje meer een kunstwerkje is dan. Het is een kunstwerkje, maar ook een gebruikersvoorwerp. En dat vind ik ook wel heel erg leuk, dat je het voor allebei kan gebruiken.
0: Dat is wel een hele mooie combinatie.
1: Zeker, ja.
0: Want dat maakt het ook voor mensen die bij jou komen voor een workshop. Of die bij jou komen voor een cadeautje of zo. Maakt het ook aantrekkelijk,
1: ja,
0: lijkt me
1: zeker.
0: Zo.
1: Ja, zeker. Je kunt het ook gewoon gebruiken. Ja. En je hebt gewoon iets heel erg moois op je tafel staan.
0: Ja.
1: Dus nee, het is... maar de reizen die hebben zeker invloed op mijn werk, inderdaad.
0: Ja, ja. Ja, nou werk jij dus ook met goud. Want je hebt het in jouw voorwerp wat je meegebracht ook al laten zien. En het is ook duidelijk te zien, hè? Een mooie gouden randje.
1: Ja.
0: Dat is natuurlijk wel hartstikke duur spul. En dan zie ik al die cursisten van jou met dat goud allemaal aan de gang.
1: Ja.
0: Dan denk ik, nou, dat kost toch bergen goud.
1: Nou, dat doe ik zelf. Want je, met keramiek werkt het dus zo. Je maakt... eerst maak je met klei dus je voorwerp, je item. Dat, normaal gesproken bak je dat dan eerst biscuit. Maar met een workshop heb ik... speciaal glazuur, wat ook al op een lagere temperatuur smelt. Dus bij mij, bij de cursisten, kunnen dan wel direct ook glazuren. Maar normaal bak je het dus eerst af en daarna kun je het pas glazuren. En dan doe je het weer in de oven op 1060 graden. En het gouden laagje, dat is dus een derde stook op 700 graden. En dat is een heel dun laag. Het is echt heel dun wat je erop schildert. En dat, nou, in de oven wordt dat dus een heel dun laagje goud. En je kunt ook best... Ja, het is dus behoorlijk prijzig, maar je kunt er ook best lang mee doen. En ik doe dat dan zelf, omdat het ook een derde keer in de oven moet. En dan, nou ja, is het... Maar het maakt het wel vaak net even af, vind ik. Ook een klein detail of net even het middelste van een bloemetje of een klein randje. Ja, dan...
0: Puntje op de i.
1: Puntje op de i, inderdaad.
0: Ja, mooi. We gaan zo meteen over verder praten, Gonda. Jouw volgende nummer?
1: Oh ja. Dat is van Billy Joe, Vienna. En ja, ik vind het eigenlijk gewoon een heel erg mooi nummer. En nou, het is ook wel een beetje van deze tijd, ook al is het een heel oud nummer, dat we... soms misschien een beetje rustiger aan moeten doen. En dat we van alles en nog wat willen in ons leven. En Billy Joe die zingt dus over... het komt allemaal wel. En ja, dat vind ik dus wel mooi. Soms wil ik zelf ook wel een beetje te veel. Of eigenlijk wil ik alles tegelijk. Maar dat lukt ook gewoon niet. En als je ook nog een klein dochtertje hebt en nu weer zwanger bent, dan... Ja, moet je gewoon soms even rustig aandoen en accepteren dat het wel komt. En ik denk dat dat voor heel veel mensen, nou ja, wel speelt. Ja. Ja.

0: Jolanda, we gaan naar het eind van dit gesprek toch? Ja. Zo snel gaat het
1: ja,
0: dan, hè?
1: Ik kan wel praten.
0: Ja, dat weten we wel. Ja, dus we gaan naar het laatste blokje in. Wat zou je nog graag willen vertellen?
1: Dat iedereen die ook even relaxed wil doen en met de handen in de klei wil zitten, lekker bij mij op bezoek moeten komen in de polder. En een workshop, om een workshop te volgen, ja. Dat geeft ook rust.
0: Ja, hè? Ja. Ja, lekker met die klei bezig zijn, dat brengt rust in jouw leven.
1: Het is echt heerlijk om te keramieken, vind ik. Ja. En ik heb ook niet het gevoel dat ik aan het werk ben. Ik heb gewoon... natuurlijk heb ik ook wel stressvolle momenten. Maar toch, als je iets doet wat je echt heel erg leuk vindt...
0: Ja.
1: Dan heb je niet het gevoel dat je aan het werk bent. Ja. Dus en dat als, is wel heel fijn.
0: Als je nou bijvoorbeeld zo'n workshop doet... of als je een voorwerp maakt... Mm-hmm. Dat maakt op zich natuurlijk niet zoveel uit. Van dan maak je het, dan gaat het de oven in. Of moet het dan eerst nog drogen?
1: Ja, het moet eerst nog wel zeker een week tot anderhalf week drogen. Rustig drogen. En dan kan het pas de oven in, inderdaad.
0: Ja, en hoeveel graden?
1: Nou, eerst dus op 960 graden. Dus als het goed heet, dan brandt eigenlijk alles weg. Wat je erin stopt, behalve de klei en het glazuur. Dus het glazuur is ook inderdaad een dun laagje glas. Wat je dus op je klei krijgt. En... als je het dus voor een tweede keer stookt, dan doe ik dat op 1060 en met goud nog een keer op 700 graden. Dus het kan dan wel tegen een stootje.
0: Ja, ja. Precies. Ja, want dat is natuurlijk, van je hebt heel veel moeite gedaan om iets te maken.
1: Ja.
0: Ja, en hoe breekbaar is het?
1: Nou, dat valt wel mee. Het is, keramiek kan natuurlijk altijd, ze vinden nog keramiek uit... de Romeinen, steentijd zelfs. Dus keramiek is kan super lang mee, maar je moet het natuurlijk niet laten vallen. Okay. Dan gaat het wel stuk.
0: Ja, dat snap ik. Oké. Okay. Maar leuk. Nou, het is een heel mooi onderwerp wat je vandaag met ons besproken hebt. Het is jouw leven.
1: Ja.
0: Mensen kunnen er iets mee doen. Ze kunnen bij jou terecht.
1: Ja, zeker.
0: Ja, en het is een heel leuke bezigheid om mee bezig te zijn. Ja. Alleen als je thuis doet. Ja, je hebt zelf die oven niet.
1: Nee.
0: Dus dan
1: lukt het niet.
0: Ja,
1: het is dan wel handig om bij mij langs te komen.
0: Okay.
1: In de polder.
0: Ja, het is wel net weg, hè?
1: Ja, je bent er ook weer zo.
0: Ja, dat is ook weer zo. Ah, de omgeving die spreekt
1: is al
0: wel,
1: prachtig, ja.
0: Sowieso, die is prachtig.
1: Precies.
0: Goed, Gonda. Ik denk dat het de tijd is om afgaan te ronden. Heel veel dank dat je hier was vanmorgen,
1: ja,
0: zo vroeg al.
1: Dank je wel.
0: En veel dank dat jij jouw leven hebt willen vertellen.
1: Graag gedaan.
0: En ik wens je veel succes met alles waar je mee bezig bent.
1: Ja.
0: Nou, dan gaan we Ronnie bedanken. Ronnie, bedankt voor aan de knopjes zitten.
1: Ja.
0: Want zonder Ronnie kunnen we immers niks.
1: Zeker.
0: En alle luisteraars bedankt voor het luisteren. En volgende keer is er weer een nieuwe Focus te beluisteren bij RTV Go op rond de 5.8. En met een herhaling op aanstaande woensdag. En dan is het ook te beluisteren bij RTV Westerwolde aanstaande dinsdag van 6 tot 7. Gonda,
1: ja.
0: We hebben het nou over jouw bedrijf, maar hoe heet jouw bedrijf nou eigenlijk?
1: Het heet Allagonda.
0: Allagonda?
1: Ja, dus Gonda is mijn naam en het is zoals Allagonda.
0: Oké, okay, nou,
1: Allagonda.
0: Mooie naam.
1: Dank je.
0: Mooi toepasselijk.
1: Ja, zeker.
0: Dank je wel. En dan gaan we nu naar het laatste nummer van Gonda Onnes. En dat gaat worden, Ola.
1: Dat is van Big Wild Rational, de Sixes to Nines.
0: Ja.
1: En omdat ik, als ik aan het werk ben, kan ik hier ook wel uren naar luisteren. En ik heb ook allemaal leuke, lieve mensen om me heen. Dus mijn vriend en mijn dochter, en als er even, die maken ook van mijn zessen een negen. Dus ik vond het ook op die manier wel weer toepasselijk.
0: Ja.

0: Tot na het nieuws van 9 uur.
1: Door Alt Megens met het NOS-journaal. Vaccinaties tegen meningococcum B worden vooralsnog niet opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma. Dat heeft minister Hermans van Volksgezondheid besloten na een advies van de Gezondheidsraad. Volgens de raad wegen de voordelen niet op tegen de nadelen. Het ministerie van Defensie zegt dat marineschip De Ruiter gewoon doorvaart. China zegt het fregat te hebben verdreven uit de Zuid-Chinese zee omdat het een eilandengroep zou zijn binnengedrongen. Dat gebeurt vaker met buitenlandse schepen, zegt correspondent Laura van Meegen. Vooral met Amerikaanse.
2: Dan krijg je dus ook persberichten van het Chinese leger dat de Amerikanen daar zijn verdreven. Hun antwoord is dan altijd van de Amerikanen: wij zijn niet verdreven uit een grondgebied, want het is niet het grondgebied van China, dus je kunt ons ook niet daaruit verdrijven.
1: De Nederlandse Defensie zegt ook niet in territoriale wateren te zijn geweest. De gedetineerde die afgelopen weekend werd

0: to the field, only to find out their seats are much farther back or in a different section.
1: Ook de prijs van de tickets en de rol van de FIFA daarin is onderdeel van het onderzoek. Het weer: vannacht daalt de temperatuur naar 7 tot 14 graden. Morgen is het zonnig en droog, wordt het 20 graden in het noorden, 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go, het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8 en wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu, Go, non-stop.
3: Ben jij klaar voor het tweede uur van Hi-Fi Mama? Hi-Fi Mama. Blues, rock en specials. Mama's.

0: Mr. Breeze.
1: You're listening to Hi-Fi Mama.

0: het nieuws van 10 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. De VS en Iran blijven tegenstrijdige berichten naar buiten brengen over een mogelijk einde aan de oorlog. Staatsmedia in Iran hebben een conceptovereenkomst gepubliceerd waarin voorwaarden staan. Maar de VS doet die af als verzinsels. Volgens president Trump wil Iran graag een akkoord sluiten, maar moet dat wel op zijn voorwaarden gebeuren.
2: One of the things that will happen is the strait will open immediately. Immediately. But it's got to be perfect. I'm not going to do this. I didn't do this to get a crummy agreement.
1: Afgelopen weekend zei Trump nog dat een akkoord op handen was, waarna die verwachtingen weer door beide partijen werden getemperd. Vanwege de mishandelingszaak in Stadskanaal komt er een onderzoek naar de jeugdzorgaanbieders in die gemeente. 2 weken geleden werd bekend dat 2 vrouwen hun kinderen van 6 en 7 jaar zwaar hadden mishandeld. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd gaat nu kijken naar de rol en het handelen van de betrokken instanties. De openbare aanklagers in de Amerikaanse staten New York en New Jersey willen dat de FIFA uitleg geeft over de hoge ticketprijzen voor het WK voetbal. Volgens de aanklagers zijn fans mogelijk misleid over de zitplaatsen in het stadion. En ook willen ze weten waarom de FIFA de tickets zo duur verkoopt. Er is dit jaar flink meer geklaagd over de eindexamens dan vorig jaar. Scholierenbond LAX ontving de afgelopen weken zo'n 340.000 klachten, zegt een woordvoerder.
3: We hebben zowel organisatorische klachten, dus bepaalde zaken die niet goed zijn geregeld op een school met betrekking tot hulpmiddelen of geluidsoverlast, waardoor leerlingen zich niet konden concentreren. Maar ook inhoudelijke klachten, dus echt

Goedenavond, luisteraars. Dit is weer het programma Jazz Time voor RTV Go. 34e jaargang, aflevering 1550. Samenstelling en presentatie Henk Ottervangen. Techniek Ronnie van der Wal.

We begonnen vanavond met het nummer Last Night I Had I Lost the Best Friend I Ever Had uit 1995. We hoorden gitarist en vocalist Stan Webb met de groep Chicken Check. Stan Webb is een Engelse gitarist en was de frontman van de groep Chicken Check, een bluesgroep, sinds 1965. De band speelde vooral veel in Hamburg en werd in 1974 ontbonden. Webb formeerde de band weer in 1976 en in 2026 zijn ze nog steeds actief. Stanton Davis was een Amerikaanse jazztrompetist. Hij studeerde aan de Berklee College of Music. Hij speelde vooral in de omgeving van Boston met onder andere George Russell, Lester Bowie, Charlie Hayden, Jim Pepper, Sam Rivers en James Moody. Hij gaf les aan verschillende universiteiten, onder andere aan het New England Conservatorium of Music, en hij werkte ook bij de Jazzmobile. Hij stierf op 18 april jongstleden en werd 80 jaar oud. We horen de Lester Bowie Brass Fantasy uit 1985 met Stanton op trompet met het nummer Blueberry Hill.

We hoorden Staunton Davis met de Lester Bowie's Brass Fantasy met het nummer Blueberry Hill. George Wardenius was een Zweedse multi-instrumentalist. Hij speelde vooral gitaar en bas. In 1962 ging hij naar de VS en werd de leadgitarist van de groep Blood, Sweat and Tears. Verder trad hij op met Steely Dan, Aretha Franklin, Dr. John, David Sanborn, Rune Gustafsson, Joe Henderson, Eero Koivistoinen en Howard Johnson bijvoorbeeld. Hij overleed op 1 mei 2026 en werd 80 jaar oud. We draaien uit 1993 Flamingo. Ronnie Cuber, baritonsax, Joey DiFrancesco, orgel, Geoff Keyes, keyboards, George Wardenius, gitaar, Lawrence Feldman, fluit, Reggie Washington, bas, Victor Jones, drums en Manolo Badrena, percussie.

Flamingo werd gespeeld door de band van Ronnie Cuber. Op gitaar hoorden we Georg Wardenius. Ulysses Owens Jr. is een Amerikaanse drummer en percussionist. Hij trad op met Kurt Elling, Christian McBride, Joe Alexander, Gregory Porter, Matthew Whittaker en vele anderen. We vervolgen met het nummer Styx uit 2024. Sarah Hanahan, alt sax, Anthony Harvey, trompet, Lucia Ellison, piano, Philip Norris, bas en Ulysses Owens Jr., drums.

Styx werd gespeeld door het quintet van Ulysses Owens Jr. Jackie McLean was een alt-saxofonist, componist en bandleider. Zijn vader speelde gitaar in het orkest van Tiny Bradshaw. Hij kreeg les van de buren van zijn vader. Hij kreeg les van de buren na zijn vaders dood. Die buren waren niet voor de poes. Het waren Thelonious Monk, Bud Powell en Charlie Parker. Nog tijdens zijn high school periode speelde hij bij Kenny Drew, Sonny Rollins en Andy Kirk. Hij trad met vele bekende jazzmuzici op, zoals Max Roach, Charles Mingus, George Wallington, Donald Byrd, Lee Morgan en vele anderen. Hij stierf in 2006 en werd 74 jaar oud. We draaien uit 1959 116 in Lennox, Jackie McLean alt sax, Walter Bishop alt junior piano, Jimmy Garrison bas en Art Taylor drums.

116th in Lennox werd gespeeld door het quintet van Jackie McLean. Joe Crown is een Amerikaanse keyboardspeler uit New Orleans. Hij speelt ook piano en orgel. Het trad op bij Chuck Berry, The Platters, Clarence Gatemouse Brown, John Fall, Nicholas Payton, Alan Toussaint, Kenny Shepherd en vele anderen. We horen uit 2007 St. James Infirmary. Joe Crown, piano. Brent Anderson, gitaar en vocals. Mike Barris, drums. En Michael Skenkus, percussie.

Het kwartet van Joe Crown speelde St. James Infirmary. Charles Erland was een Amerikaanse jazzorganist en pianist. Op de high school in Philadelphia speelde hij saxofoon. Hij speelde op 17-jarige leeftijd saxofoon bij Jimmy McGriff. In 1960 startte hij zijn eigen groep en speelde daar orgel. Hij begeleidde Pat Metheny en Lou Donaldson onder andere. Hij trad verder op met Grover Washington Jr., George Freeman, Willis Jackson, Eric Alexander, Rusty Bryant en Houston Person. Hij overleed in 1999 op 58-jarige leeftijd aan een hartaanval. We vervolgen met de band van Erland met het nummer Blowing the Blues Away uit 1999.

hoorde Blowing the Blues Away, gespeeld door de band van Charles Eland. Misha Tsiganov is een Russische, in de VS levende jazzmuzikant die piano en synthesizer speelt. Hij speelde op 6-jarige leeftijd al zeer moeilijke pianostukken. Jerry Burton nodigde hem uit om naar de Berklee College of Music te gaan. Na zijn studie belandde hij in de New Yorkse jazz scene en speelde bij Chico Freeman, Joe Chambers, Hendrik Merkens, Donnie Kozlov, Gene Jackson, Danny McCausling en Alex Sipiakin. We draaien tenslotte uit 2022 Firehouse. Seamus Blake, tenor sax, Alex Sipiakin, trompet en vleugelhoorn, Misha Tsiganov, piano, elektrische piano, Boris Kozlov, bas en Donald Edwards drums. Dit was weer het programma Jazz Time voor RTV Co. Samenstelling en presentatie Henk Ottervangen. Techniek Ronnie van der Wal. Tot volgende week. Zelfde tijd, zelfde golflengte.

0: nieuws van 11 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Iran is een conceptovereenkomst bekendgemaakt waarin voorwaarden staan voor een einde aan de oorlog met de VS. Het gaat onder meer over heropening van de Straat van Hormuz en de terugtrekking van Amerikaanse troepen uit de regio. Washington noemt de publicatie een verzinsel. Volgens president Trump wil Iran graag een akkoord sluiten, maar wordt niet voldaan aan zijn eisen. Over een einde aan de oorlog komen voortdurend wisselende verklaringen. Afgelopen weekend zei Trump nog dat een akkoord op handen was, waarna die verwachtingen weer door beide partijen werden getemperd. De persoonlijke assistent van de overleden Amerikaanse acteur Matthew Perry is veroordeeld tot 3 jaar en 5 maanden cel. Hij was degene die de acteur de fatale dosis ketamine gaf, op verzoek van Perry zelf. De acteur, die wereldberoemd werd als Chandler Bing in Friends, worstelde met verslavingen. Hij overleed 3 jaar geleden op 54-jarige leeftijd. De persoonlijke assistent is de laatste van de 5 verdachten die zijn veroordeeld. De verkoper van de drugs, die de bijnaam Ketaminekoning had, kreeg eerder al de zwaarste straf, 15 jaar cel. Minister Hermans van Volksgezondheid gaat het vaccin tegen meningokokken B vooralsnog niet opnemen in het Rijksvaccinatieprogramma. Volgens de Gezondheidsraad wegen de voordelen niet op tegen de nadelen. Er zijn relatief weinig ziektegevallen en het vaccin veroorzaakt vaak een hoge koorts. Er is dit jaar flink meer geklaagd over de eindexamens dan vorig jaar. Scholierenbond LAX ontving de afgelopen weken zo'n 340.000 klachten over de inhoud van examens en praktische problemen tijdens het maken. Het eerste tijdvak voor de examens zit erop, maar er komen nog herkansingen en inhaalmomenten. En ook daar kunnen middelbare scholieren over klagen. Het weer vannacht blijft het helder en droog. Het koelt af naar 7 graden in het noorden tot 14 in het zuiden. Morgen veel zon en ook weer droog bij 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op...

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Dordrecht is afgelopen avond een man van 18 overleden nadat hij bij een zwemplas onder water was verdwenen. Hij dook vanaf een vlot het water in, maar kwam niet meer boven. Hulpdiensten hebben de drenkeling uiteindelijk uit het water gehaald, waarna hij lange tijd werd gereanimeerd. Daarna werd hij met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar hij alsnog overleed. De persoonlijke assistent van de overleden Amerikaanse acteur Matthew Perry is veroordeeld tot 3 jaar en 5 maanden cel. Hij was degene die de acteur de fatale dosis ketamine gaf, op verzoek van Perry zelf. De acteur, die wereldberoemd werd als Chandler Bing in Friends, worstelde met verslavingen. Hij overleed 3 jaar geleden op 54-jarige leeftijd. De persoonlijke assistent is de laatste van de 5 verdachten die is veroordeeld. De verkoper van de drugs, die de bijnaam Ketaminekoning had, kreeg eerder al de zwaarste straf, 15 jaar cel. Vaccinaties tegen meningokokken B worden vooralsnog niet opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma. Dat heeft minister Hermans van Volksgezondheid besloten na een advies van de Gezondheidsraad. Volgens de raad wegen de voordelen niet op tegen de nadelen. Een infectie kan de meningokokkenziekte veroorzaken met een hersenvliesontsteking en bloedvergiftiging tot gevolg. De ziekte komt vooral voor bij jonge kinderen. Vorig jaar waren er in Nederland 26 gevallen. Hoeveel ziektegevallen met een vaccinatie kunnen worden voorkomen is volgens de Gezondheidsraad onzeker. Crystal Palace heeft de Conference League gewonnen. De club uit Londen was in de finale te sterk voor het Spaanse Rayo Vallecano. Het werd 1-0. Jean-Philippe Mateta maakte het enige doelpunt in de wedstrijd. Het is voor het eerst dat Crystal Palace een Europese prijs wint. Het weer vannacht blijft het helder en droog. Het koelt af tot 1 graad of 7. De komende dag schijnt de zon volop. Het wordt dan 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS-journaal.
1: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go Non-Stop.

0: nieuws van 1 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Colombia is afgelopen zondag een Nederlander doodgeschoten. De man van 32 woonde in het land en werkte er als autohandelaar. Volgens Colombiaanse media werd hij in een afgelegen gebied beschoten en is hij met schotwonden naar het ziekenhuis gebracht, waar hij uiteindelijk is overleden. Over de toedracht is nog niets bekend. Er is nog geen verdachte aangehouden. Twee van de kinderen die gewond raakten bij het treinongeluk in Buggenhout in België hebben het ziekenhuis verlaten. Drie anderen blijven voorlopig nog voor behandeling. Bij de botsing tussen de trein en een schoolbusje kwamen dinsdag vier mensen om. Het ging om de chauffeur, een begeleidster en twee leerlingen van 12 en 15 jaar. Vijf anderen raakten gewond. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. De buschauffeur reed door een gesloten spoorboom, maar de reden is onduidelijk. In Dordrecht is afgelopen avond een man van 18 overleden nadat hij bij een zwemplas onder water was verdwenen. Hij dook vanaf een vlot het water in, maar kwam niet meer boven. Hulpdiensten hebben de drenkeling uiteindelijk uit het water gehaald, waarna hij lange tijd werd gereanimeerd. Daarna werd hij met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar hij alsnog overleed. De VS en Iran blijven over een mogelijk einde aan de oorlog tegenstrijdige berichten naar buiten brengen. Staatsmedia in Iran hebben een conceptovereenkomst gepubliceerd waarin voorwaarden staan. Het gaat onder meer over heropening van de straat van Hormuz en de terugtrekking van Amerikaanse troepen uit de regio. Washington noemt de publicatie een verzinsel. Volgens president Trump wil Iran graag een akkoord sluiten, maar wordt niet voldaan aan zijn eisen. Het weer vannacht blijft het helder en droog. Het koelt af tot een graad of 7. Dit was het NOS Journaal.
0: Gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go Non-stop.

Lekker leuk. Winnem je met terug in de oertijd van de dinosauriërs. En de penis magistralis, die van onderen kaal is. 25.000 jaar voor Christus leefde hier in de provincie Grun. Een wilde kudde beren. En het nageslacht dat leeft nog steeds voort bij ons in de buurt. Ze wensen voorzichtigen op zonnefeest aan. Wie vroeg gewoon in tree, voor wie hond netjes. Ik zal wie er gewoon omnemen als kriegtrammeland. Met de familie, wie komt vooral?

another day, the bitch is full. Prince Klaus, die het hier ook al.

Wat zegt u? Ik zei, wilde beans in you a long nightmare heren. Wat zegt u? Je bent er niet.

0: tot na het nieuws van 2 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Door een implosie van een opslagtank op een fabrieksterrein in de Amerikaanse staat Washington zijn waarschijnlijk 11 mensen omgekomen. 8 mensen raakten gewond. Eerder zijn er 2 doden bevestigd, maar 9 mensen worden nog vermist. Inmiddels is de zoekactie geen reddingsactie, maar een bergingsoperatie geworden. Het ongeluk was eerder deze week bij een verpakkingsbedrijf in Longview, vlakbij Portland. In de tank zat een chemische substantie die gebruikt wordt om papierpulp te maken. Door onbekende oorzaak is de tank geïmplodeerd. 2 van de kinderen die gewond raakten bij het treinongeluk in Buggenhout in België hebben het ziekenhuis verlaten. 3 anderen blijven voorlopig nog voor behandeling. Bij de botsing tussen de trein en een schoolbusje kwamen dinsdag 4 mensen om. Het ging om de chauffeur, een begeleidster en 2 leerlingen van 12 en 15 jaar. 5 andere leerlingen raakten gewond. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. De buschauffeur reed door een gesloten spoorboom, maar de reden is onduidelijk. In Colombia is afgelopen zondag een Nederlander doodgeschoten. De man van 32 woonde in het land en zou er als autohandelaar hebben gewerkt. Volgens Colombiaanse media werd hij in een afgelegen gebied beschoten en is hij met schotwonden naar het ziekenhuis gebracht, waar hij uiteindelijk is overleden. Over de toedracht is nog niets bekend. Er is nog geen verdachte aangehouden. De Amerikaanse rechtbank heeft de laatste verdachte in de zaak rond de dood van Friends-acteur Matthew Perry veroordeeld. Zijn persoonlijke assistent moet bijna 3,5 jaar de cel in. Hij gaf de fatale dosis ketamine op verzoek van Perry zelf. Eerder werden 4 andere verdachten al veroordeeld, onder meer de verkoper van de drugs. Die kreeg 15 jaar cel. Het weer vannacht blijft het helder en droog. Het koelt af tot een graad of 7. De komende dag schijnt de zon volop. Het wordt dan 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS-journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go Non-Stop.